0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: there. Goedemorgen, dinsdagochtend 29 september. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. Dit is Joe. En voor het nieuws hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Schrikken voor tientallen bewoners van een appartementencomplex in Apeldoorn omdat er brand was. Ze moesten afgelopen nacht ineens naar buiten. Er wonen vooral ouderen. 7 mensen ademden te veel rook in en zijn gecheckt door ambulancemensen. Het appartement waar het vuur woedde is helemaal verwoest en de oorzaak van de brand wordt onderzocht. De Friese brandweer heeft nageblust in Heerenveen. Gisteravond brak daar brand uit op een industrieterrein bij een bedrijf dat werkt met onder meer frituurvet. Het vuur is inmiddels onder controle, maar het was even opletten geblazen, zegt de brandweer bij Omroep Friesland.
2: Het gebouw staat op instorten. Daarom is het eerst ook wel even spannend geweest, omdat we niet naar binnen konden gaan. En we niet wisten van, goh, hey, wat doet het frituurvet eigenlijk en hoe ontwikkelt die brand zich in het pand?
1: Hoe de brand in Heerenveen kon beginnen is nog niet duidelijk. Veel mensen kwamen kijken naar die brand en liepen in de weg, waardoor de brandweer vertraging opliep. Dan naar Spanje. Ze mag toch in haar huis in Madrid blijven wonen. De oudere Spaanse vrouw die laatst haar huis werd uitgezet, omdat ze na een nieuwe verhoging haar huur niet meer kon betalen. Ze groeide uit tot het gezicht van de Spaanse wooncrisis en het massale protest van de laatste dagen in het land. De vrouw heeft volgens haar advocaat nu een deal met de verhuurder dat de huur de komende jaren op het oude bedrag blijft. En verlies voor de nieuwe bondscoach van de Belgische voetballers Mark van Bommel. Zijn eerste thuiswedstrijd met de Rode Duivels tegen Frankrijk in de Nations League. Lang leek het 0-0 te blijven, maar vlak voor tijd gisteravond sloegen de Fransen toe. 1-0 werd het. Van Bommel is niet teleurgesteld. Het
3: zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren. Ik zie ook de teleurstelling in de kleedkamer. Dat is waanzinnig. En aan de andere kant, volgens mij straalde met fases het plezier er ook vanaf.
1: Vorige week won België nog met 2-0 van Italië. Vrijdag nieuwe kansen voor de Rode Duivels tegen Turkije. Het weer van Buienradar. Echt een nazomerdag vandaag. In de herfst droog, zonnig en van noord naar zuid 24 tot 29 graden. Oeh.
0: Dankjewel, Mart.
1: Yes.
0: Verkeersinformatie op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Nederlandse grens. Korte vertraging van 5 minuten. En de A15, daar is die weer. Ridderkerk richting Oostvoorne bij Merwedeweg, havens 6200, 7000. Oprit is dicht, 10 minuten extra.
4: Dit is Joe met Koen en Sander.
5: De Koen en Sander Show.
0: En kijk eens, daar zit hij. Sander, goedemorgen.
6: Een hele goedemorgen.
0: En daar zijn we met de Koen en Sander Show. Fijn dat je luistert naar Joe. En Kate Bush.

0: Een hele goede morgen, dinsdag 29 september. Hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow. Zoals iedere ochtend tussen 6 en 10 bij Joe. Met in ons midden Sander.
1: En een goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Mart Grol is er ook.
1: Mart Grol is er ook.
2: Hallo, goedemorgen jongens.
1: Hi Mart. Hi, Mart.
2: Gefeliciteerd nog, hè.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, jeetje. Hoe is het met je, Sander?
1: Nou, goed. Hartstikke goed. Alleen, ik heb natuurlijk mijn verjaardag gevierd. En ook daarna nog mijn schoonvader. Die is precies 20 jaar ouder. Dus die heb ik. Dus ik heb. Een heel druk weekend. Dus ik moet even op mijn oude dag een beetje bijkomen.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja.
1: Dat merk ik wel eventjes. Maar nee, voor de rest gaat het hartstikke uitstekend. Ja, heb ik echt een heel leuk weekend gehad.
0: Voor de mensen die het hebben gemist. Jij bent eergisteren 50 jaar geworden.
1: Ja, zondag, van zaterdag op zondag heb ik het gevierd. Maar zondag was de grote dag. 27 september. Mocht ik 50 kaarsjes uitblazen?
0: Ja. Heb je het ook gedaan eigenlijk, 50 kaarsjes?
1: Nee, ik heb nog geen taart gehad eigenlijk. Oh. Besef ik me nu.
0: Oh.
1: Nee, maar wel heel veel andere dingen wel, maar geen taart.
0: En is het leuk geweest allemaal?
1: Ja. Ja, zeker. Je zit er toch door ook deze show, maar toch naartoe te werken. Nou ja, dan zaterdag was dan de dag en dan heb je toch een beetje de kriebel. En dan ga je het een beetje zo voorbereiden. Nou, ja. Toen kwamen de mensen, gingen eten, toen kwam het feest. En nou ja, zondagochtend gewoon leuk wakker geworden met de kindjes, cadeautjes. Toen zijn we gaan lunchen, nou, toen dat andere feest. Ja, het vliegt voorbij.
0: Ja.
1: Het vliegt voorbij en voor je het weet moet je 3 dagen bijkomen.
0: Hey, en hoe is het nou? Om 50 te zijn?
2: Ja, nou, dat is anders.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
3: Oh.
0: Gelukkig.
3: Ja.
1: En
3: geen zorgen.
1: Het doet ook geen pijn.
0: Ah. Dat vind ik altijd zo erg als mensen dat zeggen.
3: Doet het pijn. Doet het pijn.
1: Ja. Nee hoor, nee. Oh god, nee. En ik ben ook blij dat het nu achter de rug is, want nu kunnen we gewoon op naar de 51.
0: Ja, nou ja, kijk, daar zeg jij wat. Kijk, de grootste verrassing was natuurlijk al vanmorgen toen je hier binnenkwam, Sander.
1: Ja.
0: Want je weet, kosten nog moeite hebben wij gespaard.
1: Daar staat een enorme Pierre Carner.
0: Er staat een hele grote Abraham, bestond daar voor jou.
1: Ja.
0: Ik zag jou kijken en nu is het nog vroeg, dus je mag gewoon eerlijk zeggen. Wat dacht jij toen je hem zag staan in de gang?
1: Zonder van de moeite. Nee, ik moest wel glimlachen, want ook die heb ik nog niet gehad.
0: Nee.
1: Ik ben blij dat hij hier staat en niet voor mijn huisdeur. Maar je loopt eraan voorbij. En dat is het dan.
0: Ja, dat is het, ja. Hey, en wat verwacht je van dit programma?
1: Oh, staat er ook eentje voor mijn huis door?
0: Nee, daar zeg ik niks over. Maar wat verwacht...
1: Oh, want die heb ik zo neer, hoor.
0: Heb jij verwachtingen van wat wij voor je regelen? Deze uren.
1: Nou, ik hoop gewoon niks, want ik heb al een cadeau gehad.
0: Je hebt al een cadeau gehad?
1: Ik ga toch worstelen voor het eerst?
0: Ja, zeker. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet een cadeau voor je verjaardag. Dat is een cadeau voor ons 20-jarig jubileum.
1: Oh, ja, maar ik word... Kijk, ik vind het met alle respect een beetje... Je staat zo in het middelpunt. Dat hoeft voor mij allemaal even
0: niet. Nee, je houdt er niet zo van om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
1: Ik zie hier het draait zo. Alle cadeautjes. Nee, ja. Dat,
0: maar, laat ik het zo zeggen, wij hebben wel iets voor je geregeld.
1: Ja, maar wat dan?
0: Ja, dan ga ik natuurlijk. Ga ik bijna
1: een grote klok. Laat dan gewoon door, weet je. Daar heeft niemand wat aan.
0: Ik denk dat de luisteraars het ook heel leuk vinden wat we voor jou

0: Labelle en Lady Marmalade. In de ochtendshow voor de dinsdagochtend. En je weet het, dit programma kan niet beginnen zonder... En daar is hij weer hoor. De spreuk van Sander.
1: Eén korreltje is zand. Miljarden maakt strand.

0: Michael en Mary J. Blige. En Ass in de Koen en Sander Show. Straks het nieuws van 19:30 krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen, een jonge joyrider komt zo van een koude kermis thuis. Ook hoor je deze artiest.
2: Ik ben heel blij!
1: Ja, wie is dit? Wie is er zo blij en waarom? Hoor je zo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
2: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
3: Kippie.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven. 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet. 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95.
5: Welkoop.
7: Weet wat te doen.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
20: Oh. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Zonnige en hete dag vandaag. 24 graden in het noorden, 29 in het zuiden. Dan naar de verkeersinformatie. 16 vertragingen op de A1 Apeldoorn in richting van Amersfoort bij Hoevelaken, 15 minuten. Dan is de oprit dicht op de A15 Ridderkerk Oostvoorde bij havens 6200, 7000, 20 minuten. En ook 20 minuten op de A15 Gorkum Ridderkerk voor Sliedrecht Oost. En dan is het 6:30. Mart Gol heeft het nieuws voor je.
22: Goedemorgen.
0: Twee grote branden zijn vanmorgen onder controle of uit in Apeldoorn in een appartementencomplex. Tientallen veelal oudere bewoners moesten daar hals over kop uit hun huis afgelopen nacht. Het huis waar vuur was, dat is helemaal verwoest. En in Heerenveen in Friesland was brand in een loods bij een bedrijf waar ze werken met olie en vet. De brandweer werd daar in de weg gelopen door ramptoeristen, vertelt de brandweer bij Omroep Friesland.
3: Nou, het is altijd lastig als er heel veel publiek is, omdat die gewoon de brandweervoertuigen in de weg kunnen staan. Niet alleen met aanrijden, maar bijvoorbeeld ook een groot watertransport. Die moet dan ergens slangen uitrijden. En als er heel veel publiek is, ja, dan vertraagt dat gewoon de werkzaamheden.
0: Bij beide branden is nog niet bekend hoe ze zijn begonnen. Laptop dicht en tablet en telefoon aan de kant tijdens college. Studenten van een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam mogen het allemaal niet meer gebruiken sinds dit studiejaar. Een van de docenten zegt tegen de NOS dat veel studenten tijdens colleges andere dingen te doen hadden. Instagrammen, elkaar appen of online shoppen. Aantekeningen maken, dat moet daarom gewoon weer met pen en papier op die school. Stiekem de auto van je ouders meenemen als je geen rijbewijs hebt. In Assen liep dat niet goed af gisteravond, weet een tienermeisje nu ook. Een grote ravage. Volgens de Telegraaf reed ze tegen de boom met die auto. Die auto zat daarna ook flink in de kreukels. Het meisje, van wie de precieze leeftijd niet bekend is, is door de politie meegenomen voor verhoor. En wat er nu met haar gaat gebeuren, dat is niet duidelijk. We weten ook niet hoe dat thuis is ontvangen, dit nieuws.
18: Nee.
0: En de Buma NL Awards zijn uitgereikt. De jaarlijkse Nederlandse muziekprijzen. Grote winnaar Samuel Welte, zijn hit Echt de Liefde is te koop, is de meest succesvolle single en ook de kroeghit geworden. De zanger heeft er wel een dubbel gevoel over, vertelt hij bij Shownieuws.
18: Wacht even hoor, ik ga hem er even bij pakken. Daar komt hij, Samuel.
22: Ik ben heel blij! Dankjewel Nederland! Maar ik vind het nog steeds echt super ongemakkelijk. Ik vind echt zoveel zelfverheerlijking kan ik niet aan.
18: Echt een hit, hoor.
23: Wat een knaller, joh.
18: Ja.
0: Dat is ook een nieuwe award, jongens, voor het meest pakkende refrein. Die ging niet naar Samuel Welte. Die prijs is vernoemd trouwens naar de vorig jaar overleden volkszanger René Karst. Want hij had echt een boel van die oorwormen. I'm

0: Het was al vroeg gezellig op de nieuwsredactie met het knippen van deze muziek. De eerste René Karsten...
1: Een vliegeltje, je hebt het dopje nog op je neus zitten.
0: Ja, daarom, ik ben half dronken nog. De eerste René Karsten Award die ging trouwens naar Justin de Wild. Dan hebben we nog een nummer, hoor. Dit nummer.
2: We gaan nog even door. Cheerio.
0: Ja, de Buma NL Awards dus uitgereikt.
1: In Polonaise naar de uitgang.
0: Heerlijk.
3: Dankjewel, Mart.
4: Yo.
3: Zo, en dan gaan wij aantreden voor de beroepentest. Dat doen we met de Marco. Hij komt uit de Zetten. Marco, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
3: Kijk, die is ook wakker, dat hoor je wel, hè?
1: Ja. Marco, welk gedeelte van jouw lichaam wordt het meest vies van je werk?
5: Het meest vies van mijn werk? Ik denk mijn schoenen en mijn handen.
3: Juist. Kijk, en dat is vraag 1 en antwoord 1. 6 vragen over de beroepentest spelen wij in de Koen en Sander Show over 3,5 minuten.

0: zijn de hits van Joe, hè? Uit de 70s, 80s en 90s. Michael Sambello en Maniac. Ben je klaar voor, Marco?
1: Ja, helemaal.
0: We gaan de beroepentest met je spelen om samen met onze luisteraars die meepuzzelen in de app van Joe achter jouw beroep te komen. Een van de 7 vragen zojuist gesteld door Sander. Welk gedeelte van je lichaam wordt nou eigenlijk het meest vies van je werk? Toen zei je, nou, ik denk mijn schoenen en mijn handen.
1: Ja.
2: Ik ga door met vraag 2. En ja, misschien een beetje obligaat, misschien makkelijk voor de hand liggend, maar wat zit er dan aan je schoenen en handen?
1: Ja, dat kan vocht zijn en dat kan vuil zijn. Dus vuil of vocht.
2: Ja. Vuil of vocht.
0: Ja, ja. Werk jij vooral binnen of buiten?
1: Vooral binnen.
2: Krijg jij betaald per uur of per klus of gewoon maandelijks je loon?
1: Ik krijg gewoon maandelijks mijn loon. Wij noemen het gekscherend de maandelijkse belediging.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: waar ruikt het naar, jouw werk?
1: Mijn werkplek of het werk?
2: Oeh, oh. Daar zit dus verschil in.
0: Dan denk
1: ja,
0: ik,
1: daar zit verschil in, ja.
0: Dan ga ik voor je werkplek.
1: De werkplek. Nou, ook daar zit heel veel verschil in, maar dat ruikt vooral muffig. Soms... ja, soms naar oude mensen.
0: Oh, muf en naar oude mensen. Oude mensen?
2: Ja, ja.
1: Soms zeg ik, hè. Niet altijd.
0: We hebben nog 2 vragen.
2: Dus... kunnen muf ruiken, oude mensen.
0: Ja.
2: Ja. En heb je nog eens vocht op je schoenen? Nou, dan vraag ik ook gewoon, niet de werkplek, maar waar ruikt je werk naar?
1: Nou, als ik klaar ben met mijn werk, dan ruikt het altijd lekker fris.
2: Ah.
0: Bij jou zie ik een kwartje vallen, ja, maar bij mij niet.
2: Dat hij misschien schoonmaker is. In de hygiëne zit.
0: Ja, dus...
2: Natte schoenen, natte handen. Vocht, vuil. Naaste handen. En natuurlijk muffig. En dat gaat naar fris.
0: Ja. Oh ja. Ja.
2: En dan moet jij nog even de allesomvattende vraag.
0: Nou, wat heb jij op een dag nou het meeste in je handen, Marco?
1: Diverse machines. Zware machines. Ja, geen doekjes eigenlijk.
0: Oh. De
2: beroepentest. Ik zit nu op het spoor van industrieel schoonmaken. Maar ik laat me graag op alles voorzetten.
0: Oké, ja, we gaan vooral eens ook eens even kijken wat er allemaal naar binnen komt aan appjes natuurlijk. Mag ook een voice-appje zijn, dan hoor je jezelf straks terug op de radio. Vraag natuurlijk, wat is het werk van Marco uit Zetten? Marco, wij melden ons straks weer bij je met hopelijk het goede antwoord. Tot zo.
1: Helemaal goed, tot zo.

0: Bee Gees. Van een stenen lijf gaan wij naar Marco uit Zetten, 62 jaar. Wij proberen achter zijn beroep te komen. Nou, we hebben al 7 vragen aan hem mogen stellen. Wat weten we? Nou, van het werk dat Marco doet worden zijn schoenen en handen soms vochtig en vuil. Hij werkt voornamelijk binnen, krijgt betaald per maandelijkse belediging, zoals hij zelf zegt. Zijn werkplek ruikt dus soms muffig en naar oude mensen. En zijn werk zelf ruikt lekker fris als Marco klaar is. Hij heeft diverse zware machines in zijn handen, maar geen doekjes. We dachten nog even aan schoonmaker. Maar goed, dat kan je natuurlijk ook doen zonder doekjes.
1: Absoluut, absoluut. Komt ook vaak binnen, hoor, schoonmaker. Of zoals Sandy zegt, mensenwassen, rioolreiniging. Marco zegt, hij werkt in een tomatenfabriek. Twan appt alleen maar schoonmaakmachine. Dode mensenbalsem komt voorbij. Grafdelver. Sil denkt aan dit.
2: Ik denk binnenhuisarchitect.
0: Oh ja.
1: Ja, Tom denkt, het zijn er ervan.
3: Ik denk dat hij sleuvenslijper is op de bouw. Dat zijn die sleuven die je maakt in muur.

0: binnen zit?
1: Ik keur hem eigenlijk goed, want het is te specifiek anders. Maar ik ben industrieel reiniger, diepreiniger van vloeren en meubels.
0: Nou ja, jij hebt het genoemd. Ik hoorde jou net nog zeggen industrieel reiniger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wat goed. En waar doe je dat?
1: Heel divers. Wij zitten door heel Europa. We zitten bijvoorbeeld op die riviercruiseschepen die je overal ziet liggen. Bijvoorbeeld bij jullie in Amsterdam.
0: Vandaar de bejaarden.
1: Ja. Ook. Dat is meestal 70 plus. En dan word je niet vrolijk van als je die meubels moet komen. Ik word daar niet vrolijk van.
0: Oh jee.
1: Jawel, wij worden er wel vrolijk van. Dat is gewoon heel eerlijk. Ja. Maar ook een zorgcentra. Harde vloeren, PVC, marmer op die schepen. Noem het op.
0: En zit je dan op zo'n apparaat of loop je erachter?
1: Nee, meestal staan we erachter.
0: Ja, ja, ja.
1: En als ik een tapijt bijvoorbeeld moet reinigen, dan moet die moet gespoeld worden. Dus dan heb je weer iets anders in je handen. Dan,
2: En doe je ook zittingen van stoelen?
1: Ja, ja, ja.
2: Met die vlek, want dat is altijd, dat is helemaal hip op TikTok en Instagram. Dat is dan heel satisfying. Ja, dan zie je zo'n stoel met een vlek en dan komt er zo'n slurfstofzuiger met water op. En dan zie je die vlek verdwijnen. Nou, ik kan er uren naar kijken.
1: Ja, nou, dat is dus werk wat wij doen.
0: Oh. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, Marco, dat is een goed begin in ieder geval voor deze dinsdag. Dankjewel en wens je een hele mooie dag.
1: Ja, nog één dingetje. Sander, nog van harte gefeliciteerd natuurlijk met deze mijlpaal.
2: Dankjewel, Marco.
1: We weten dat we luisteraars denk ik ook gelijk de reden waarom je er gisteren niet was. Want ja, je zult een klein beetje brak zijn geweest.
2: Dat is precies wat het is. Ik ga er niet om liegen. Maar ik heb het van tevoren aangekondigd.
1: Ja.
0: Dag Marco, fijne dag.
2: Huilend in bed, satisfyingsfilmpjes.

0: en Queen, Breakthrough. En straks het nieuws van 7 uur, Mart Gol.
1: Goedemorgen. Ja, een vrouw slaan. Waarom vinden steeds meer mensen dat oké? Er is nieuw onderzoek. Gaan we het zo meteen over hebben. Opvallende uitkomst.
2: Dit was het eerste wat ik vanmorgen las.
1: Ja, ik zag het, ja.
2: Ik dacht, dit kan niet waar zijn.
1: Ja, het is echt door universiteiten onderzocht. Ja.
2: Ongelooflijk. Ja, je hoort het zo meteen in het nieuws over een paar minuten. Wat je ook hoort is deze grote hit. Daar heb ik nu één noot van. Maar welke is het, Sander?
3: You're a friend of mine.
2: Dank je. Is goed hoor.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evers dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur krijg je van 7 uur, sorry. Ik loop al een uurtje vooruit. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een man die zijn vrouw slaat. Steeds meer Nederlanders vinden het oké als dat soms gebeurt. Bijna 1 op de 6. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van meerdere universiteiten in ons land naar hoe we denken over de positie van vrouwen. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Ook vinden meer mensen het een probleem als een vrouw meer verdient dan haar man. Hackersgroep Shiny Hunters, bekend van de Odido-zaak, zegt geen band te hebben met de Amsterdammer van 24 die is opgepakt vanwege de Odido-hack. De groep zegt tegen meerdere media dat het om het nieuws moet lachen en dat de politie in ons land uit is op aandacht. De politie wil verder niet veel kwijt over de arrestatie van de Nederlander en zegt later vandaag met meer informatie te komen. Na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand in tientallen jaren tijd geblust. De grote brand in het zuidwesten van het land, bij Bordeaux. Afgelopen zomer is een gebied zo groot als 2,5 keer het eiland Texel verwoest. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd, ook veel vakantiegangers uit ons land. De oorzaak van het vuur is mogelijk nooit meer te achterhalen. En het zit darter Michael van Gerwen niet mee. In de eerste ronde van een groot toernooi in Engeland is hij eruit gevlogen. De Engelsman Ryan Joyce gooide beter. Van Gerwen stond nog wel voor, maar verloor dus, klonk zo op de Engelse tv.
3: Double 9 now. And he gets it. Michael van Gerwen wins the first set. Loses the second, then loses the third.
1: Ja, het is de derde keer dat hij Michael van Gerwen snel uit een toernooi ligt. Hij is niet de enige trouwens, ook wereldkampioen. Luke Littler is meteen in de eerste ronde naar huis gestuurd. Het weer van Buienradar, veel zon en warm vandaag. 24 graden in het noorden tot bijna tropisch in het zuiden. Gaat het 29 daar.
2: Het is toch niet normaal, hè?
1: Eind september, hè?
2: Eind september.
14: Ja, en wel koude nachten, dus dat is helemaal een tel uit je winst.
2: Nou ja, ja. Koude nacht. Ik had 18 graden vanmorgen toen ik wegreed. Ik weet niet hoe het in de
14: Oh, nee, ik had vannacht hadden wij het wel weer koud, hoor.
2: Oh ja, nou, maar dat is het lekkerste. En dan slaap je ook zo lekker, hè? Ja. Heerlijk is dat. Dan zijn er natuurlijk vertragingen op de weg. De dinsdagochtendspits is zeker niet de rustigste van de week. Op de A15 Ridderkerk Oostpoorne bij de havens 6200-7000. 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten op de A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Bij Kruiningen staat een kapotte vrachtwagen 30 minuten.
20: Dit is Joe met Koen en Sander.
21: De Koen en Sander Show.
2: Sander, goedemorgen.
14: Een hele goede morgen.
2: Je zal maar 50 jaar geworden zijn, het is Sander overkomen afgelopen weekend. En we hebben een cadeautje zo meteen voor hem.
14: Oh.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Joe met Koen en Sander.
2: Ja, ja, ja.
1: De Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen, dinsdag 29 september, de ochtendshow van Joe. Met, je hoort het misschien net al in het nieuws bij je, Mart. Een warme dag. En morgen ook, zijn er echt tropische temperaturen.
3: Echt, we gaan er gewoon vol in. Ik merk het al vanochtend op de fiets. De wind is gedraaid en dan komt er echt zo'n warme bries. Zo'n mistralachtige, ja, heerlijk is dat.
2: En wij feliciteren, want in ons midden hebben wij Abraham. Sander Lantinga is 50 jaar geworden afgelopen zondag. Het is goed gevierd.
3: Ja, zeker.
2: Je had al vanmorgen in alle vroegte stond de eerste verrassing al voor je klaar hier op de gang.
3: Ja, een hele grote, nou ja, levensgroot, nog groter, een hele grote Abraham-pop. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij, dat gelul.
2: Had je daar niet van tevoren rekening mee gehouden?
3: Nee, ik had niet er geen rekening mee gehouden.
2: Oh, nee, lekker zeg.
3: Nee. Dus,
2: ik vind het altijd wel, dan rij je zo'n huis voorbij en dan staat er zo'n Abraham voor de deur.
3: Ja.
2: Dan denk ik, oh god, ja. Ja, dan voel je echt oud of zo.
3: Nou, je denkt van, stonde van de moeite toch. Dit is een berg waar niemand die het leuk vindt.
2: Oh. Nou, we hadden gehoopt dat jij het wel een beetje leuk zou vinden. Nou, we hebben Sander gefilmd overigens. Toen hij zijn Abraham zag vanmorgen om 6 uur. De beelden te vinden op de Instagram-pagina van de Koen en Sander Show. @KoenenSander. Ja, dat gezicht zegt alles.
3: Ja.
2: Maar we hebben nog straks iets voor jou, Sander. Over een minuutje of 10. Een cadeautje. Daar heb ik ook heel veel zin in.
3: Kijk, je bent over een half jaar ben jij bejaardig, hè? Hoe bonter jij het nu maakt, over een half jaar krijg je het terug.
2: Nou ja, je doet net alsof. Nou, goed. Ik kan er niet al te veel over zeggen, maar het is een heel passend cadeautje wat je zometeen krijgt.
3: Ja, ik vind het toch.
2: Je vindt het niks, hè?
3: Nee, ik vind het niks, nee.
2: Hoe komt dat dan?
3: Nou ja, dat weet jij ook. Ik heb jou ooit een personal trainer cadeau gedaan, toen was je een week chagrijnig.
2: Nou, een week. Ik ben er een jaar chagrijnig van geweest.
3: Ja.
2: Personal trainer, ja, dat is toch geen cadeau? Ik moest tijdens de uitzending, ik kreeg van jou een personal trainer tijdens de radio-uitzending. Nou, het allerleukste wat ik vind om te doen is radio maken. Maar daar moest ik dus mee stoppen. Ja. Om vervolgens op de gang helemaal afgemat te worden door een personal trainer.
3: Dat is wel goede radio.
2: Gefeliciteerd met je verjaardag.
3: Ja, nee, maar je bedoelt, kijk, je houdt zelf toch het liefst even de
2: regie.
3: De regie, alles onder controle, ja.
2: Nou, laat ik dan dit zeggen, Sander. Je hoeft je geen enkele zorgen te maken.
3: Oké. Okay.
2: Sterker nog, ik denk dat ik misschien nog wel deze ochtend een knuffeltje van je ga krijgen.
3: Oh, leuk. Dus het is heel bijzonder.
2: Ja, ik moet niet te veel weggeven, maar ik vind het ongelooflijk bijzonder.
3: Nou, oké.
2: Ik vind het echt ongelooflijk bijzonder. Ja, maar goed, dat gaat allemaal deze ochtend gebeuren. Over 10 minuten krijg jij een eerste cadeautje. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent.
3: Ja, nou ja, ik ben er wel klaar voor, ja.
2: We gaan even iemand bellen.
3: Oh!
2: Die gaat jou te woord staan zometeen, ja.
3: Oh, leuk.
2: Ik hoop dat we opnemen in het paleis. Nee, ja. Nee.

0: goedemorgen, dit is de ochtendshow van Joe. Dinsdag 29 september, wij blikken toch even terug op afgelopen zondag. Want toen verjaarde mijn vriendje Sander 50 jaar.
1: 50 jaar, ja. Ah,
0: je bent gewoon 50.
1: Ik ben officieel 50 en ja. 2 dagen. Ja. En dat is een ding voor mezelf, voor vele anderen ook. En aan de andere kant, je merkt het toch als je wakker wordt 's ochtends. Niks van, want het gaat gewoon in hetzelfde tempo allemaal door.
0: Ja, toch hebben we natuurlijk iets voor je georganiseerd vandaag. Een paar dingetjes. En we hebben iemand aan de lijn voor je.
1: Hallo, iemand aan de lijn.
2: Ja, goedemorgen. Hier Jan Slachter van Omroep Max.
1: Hey, Jan Slachter. Hi.
2: Sander, ja. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, ik hoor je net zeggen, er verandert niks. Maar jongen, er gaat een heleboel veranderen. Maar daar kom je zelf nog wel achter. En ik heb als cadeau voor je dat je een lidmaatschap mag aanbieden van Omroep Max.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, en dan hoor je echt nu bij de club.
1: Ja.
2: Dat is, ja, onontkoombaar. En nou, laten we eerlijk zijn, ik bedoel, je ziet zelf ook wel dat je een dagje ouder wordt. Mm-hmm. Toch?
1: En
2: er is ook een hulplijn binnenkort voor jou, dat als het even niet meer gaat, kun je ons altijd bellen. En dan praten we je er gewoon doorheen. Dus een lidmaatschap van Omroep Max betekent ook dat je naar onze ledendagen mag komen.
1: Oh.
2: Alle andere activiteiten. Je mag een keer meedoen in Nederland in Beweging. Nou, noem het allemaal op.
1: Leuk, leuk.
2: Ja, ja, dus bij deze aangeboden. En ik ben blij dat je het nu eindelijk bij hoort.
1: Dankjewel. Ja, ik waardeer het enorm, want ik ben natuurlijk gewoon toch een half bejaard. Dus dat mag ook wel omarmen natuurlijk.
2: Ja, ja, dat is gewoon zo. En overal weer een stapje dichterbij, zeg ik
1: precies.
2: Altijd.
1: Hè? En 28 jaar geleden, toen jij 50 werd, wat weet jij dan nog van?
2: Daar merk ik zelf niks meer van. Maar het is wel het moment, hè. Het is toch ineens van 49 naar 50. Het scheelt niet veel, maar ja, het is ook het gevoel. En mensen spreken hier erop aan. Ik bel je erover op. En ik denk iedereen die jou de komende periode ziet lopen, zegt, kijk, er gaat een 50 jaar.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, achter een rollator.
2: Ja, nou, dat nog net niet, maar nee. Nou, die tijd komt ook.
1: Ik denk een jaartje 5, dan zit ik bij je op kantoor, denk ik, hè?
2: Ja, denk ik ook wel. Ja, ja.
0: Jan, ontzettend komt bedankt.
2: Goed. Graag gedaan.
1: Fijne dag, Jan.
0: Dag.
2: Dag. Doei. Dag.
0: Lidmaatschap Omroep Max.
1: Heerlijk. Ja. Nou, ze hebben een leuke gids, hebben ze ook.
0: Is dat zo?
1: Ze hebben volgens mij een eigen gids, ja. De Omroep Max gids, ja.
0: En zo meteen het nieuws krijg je van Mart Gol.
3: Goedemorgen. Struikelen, vallen of glijden. Het gaat steeds vaker goed mis. En het barst zo van de talent in het nieuws.
4: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
11: Kippie.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit.
11: Met deze week Floralys toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Terugleverkosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven. 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet. 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Weerbericht van Buienradar. Nou, veel zon vandaag en het wordt ook een hele warme dag van noord naar zuid. 24 tot 29 graden. Heerlijk. Dan de verkeersinformatie. 50 vertragingen zijn er op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk bij Zaltbommel. 25 minuten daar. Ook 25 minuten op de A12 Utrecht in de richting Den Haag tussen Nieuwebrug en het Gouwe Aquaduct. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij Kruidingen. 35 minuten. En dan krijg je het nieuws van 7:30 van Mart Grol.
5: Goedemorgen. Er verandert iets in hoe we denken over mannen en vrouwen. Het aantal mensen dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat is iets groter geworden. 1 op de 6 bijna, dat hebben meerdere universiteiten in ons land uitgezocht. Vooral bij jongeren zien onderzoekers dat het kantelt. Zo komen door onder meer de manosfeer, de online wereld waarin veel wordt gesproken over mannelijkheid en de traditionele rol van de vrouw.
6: Maar dan nog, hoezo keur je dat goed? Ik begrijp deze trend eigenlijk gewoon niet.
7: Nee, sterker nog, überhaupt iemand slaan, toch, is gewoon... Ja,
6: geweld gebruiken.
7: Geweld gebruiken. En dan ook eens 1 op de 6 richting een vrouw.
6: Ja,
7: dat is bijna 20%, joh. Dat is niet normaal.
6: Ik vind het gewoon heel heftig. We hebben natuurlijk afgelopen weken ook over de homotolerantie gehad en zo. Dat soort dingen... Dachten we, die ontwikkeling ging de goede kant op, maar
7: je bent wel zo'n ontzettende sukkel als je een vrouw gaat slaan.
6: Ja.
7: Dat is onbegrijpelijk.
6: Ja.
5: En het gaat verder dan dat, want in dat onderzoek gaat het ook over dat veel mannen ook vinden dat een vrouw niet meer moet verdienen dan hemzelf. Vrouwen zeggen ook dat ze zich onveiliger voelen op straat. Dus inderdaad, het gaat...
6: Maar dit is toch ook dat filmpje wat helemaal viral is gegaan over dat een vrouw van iemand dan een personal trainer had, weet je wel.
7: Ja. Ja.
6: En dat mocht er ook niet.
7: Nee, dat mocht ook niet.
6: Dat soort dingen.
7: Nee, het enige waar ik nog wel moeite mee heb is... Dus, nou, als we auto rijden, wil ik graag zelf rijden. Of is dat niet helemaal in het gebied?
6: Dat vind ik niet helemaal vergelijkbaar.
7: Nee.
6: Laat ik het zo zeggen, als dan jouw vrouw zegt... Nee, ik ga rijden, sla je haar dan?
7: Nee,
6: toch?
7: Dat niet. Nee, maar ze mag niet meer naar de personal trainer.
5: Steeds meer mensen komen om het leven doordat ze vallen. Vorig jaar gebeurde het bij bijna 8000 mensen. Gemiddeld per dag struikelen, vallen of glijden 21 mensen uit. Zo blijkt uit cijfers die vanmorgen naar buiten zijn gekomen. Het overkwam ook deze mensen, bijvoorbeeld in de badkamer. Zo vertellen ze bij Omroep Zeeland.
8: In de badkamer dat ik een stap door evenwicht, een beetje in onbalans, viel ik achterover in het bad.
9: En ook wel eens dat ik een drempel niet zag.
5: Vooral 80-plussers zijn slachtoffer. Gisteren hoorden we al in het nieuws dat ze steeds vaker op de spoedpost van een ziekenhuis belanden. Er is nu een actieweek bezig met als boodschap: als ouderen hun balans en spieren meer trainen, blijven ze letterlijk op de been. Als je papegaai wegvliegt, dan wil je als baasje natuurlijk dat beestje snel weer thuis hebben. Dus klom een jongen in het Brabantse Oefeld een boom in om zijn paar maanden oude papegaai te redden. Maar goed, je voelt hem al aankomen. Die jongen klom omhoog die boom in, maar durfde niet meer naar beneden.
6: Oh ja.
5: Ja, brandweer erbij met een hoogwerker. En die heeft de jongen en de papegaai weer veilig naar beneden gebracht. En veel talenten in het nieuws van morgen. Een Brits meisje heeft de beste schaaktitel voor vrouwen heeft ze nu al op zak. Ze is 11 jaar en schaakt nu net in een paar jaar. Tijdens corona leerde ze zichzelf schaken en sindsdien breekt ze record na record. Een man uit het Friese Weidum die heeft een wedstrijd hard gelopen. 246 kilometer binnen 24 uur.
6: Zo, jeetje.
5: Dus dat is bijna 6 marathons achter elkaar volgens Omroep Friesland. Net geen Nederlands record, maar dus wel heel veel kilometers gemaakt. En een vrouw uit Delft, hele andere klasse, wereldkampioen legpuzzelen geworden. Schrijft Omroep West, een puzzel van 500 stukjes maakte zij in nog geen half uur tijd 28 minuten.
7: Jeetje.
5: Ga er maar aan staan.
7: Als jullie een van de drie moesten doen, welke speelt jullie het meest aan?
6: Puzzelen.
7: Ja? Ja.
6: Ja, zeker.
7: Of schaken.
6: Ik zou wel willen leren schaken, nog nooit geschaakt.
7: Is niet zo heel moeilijk.
6: Oh.
7: Maar je moet even, elk stuk heeft zijn eigen kenmerken, zijn eigen karakters. En dan ontstaat er letterlijk een soort van strategische steekspel. Is echt leuk, hoor.
5: Nou, gaan we straks even schaken.
7: Ja.
6: Gaan jullie even lekker schaken. Gaan wij straks een dame spreken die vandaag maar liefst 10 uur achter het raam bij de wallen

0: ze doet allemaal gekke dingen in haar carrière. Ze is vooral eigenlijk gewoon, zeg ik even tussen aanhalingstekens, schrijfster.
1: Ja.
0: Helene van Rooyen.
1: Ja.
0: Gaat gewoon 10 uur achter het raam op de Wallen vandaag.
1: Allemaal in het kader van onderzoek.
0: Ja, precies. Je hoort er zo meteen over een paar minuten in de ochtendshow naar Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.

0: pas 2,5 jaar in de ochtend bij Joe, hè?
1: Ja.
0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
2: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Ja, en nu naar een dame die zojuist is opgestaan, maar een hele spannende, tenminste denk ik wel spannende dag tegemoet gaat.
1: Een bijzondere dag ook.
0: Zo.
1: Ja.
0: Zo.
1: Als je haar tegenkomt vandaag, heb je misschien ook wat uit te leggen?
0: Ja, want je zou zomaar, als je vandaag in onze hoofdstad loopt, in Amsterdam, op de Wallen, zou je haar tegen kunnen komen, want ze gaat maar liefst 10 uur achter het raam staan. Helene van Rooyen, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
0: Goedemorgen, Helene.
3: Alles goed?
0: Ja. Ja. Hoe is het met jou? Ben je wakker geworden?
3: Ik was heel vroeg wakker natuurlijk. Toch een beetje wedstrijdspanning.
0: Ja, ja.
3: En ik ben nu in mijn werkkleding aan het hijsen. Ja. Nou, je weet wat dat is op de Wallen.
1: Nou, even voor ons beeld. Wat is de werkkleding op dit moment van Helene van Rooyen voor de Wallen?
3: Voor de Wallen? Ja, dat is een hele mooie lingerie set.
0: Ja.
3: Van Lin Luxury Lingerie. Oh, ik mag een sponsor noemen, dat is leuk. Het is een heel mooi setje. Maar je moet eigenlijk even komen kijken.
0: Oh, ja.
3: En het is heel gek, want het is echt ook echt alles wat ik aan ga doen. Dus ik ga gewoon echt de hele dag 10 uur lang in een lingerie op de uitzet.
1: Ja. Zo stap je ook in de tram in, hè, om heen te gaan.
3: Nou, ik ga wel iets in de tram, ga ik er nog wel iets overheen doen. Ik denk wel toch wel even een spijkerbroek en een trui. Maar daar, het is heel gek. Het is altijd van die, dat ik denk, oh, dit is een goed idee. Dan bedenk ik dat, dit is leuk. Ik ga 10 uur op de Wallen achter het raam. En dan is het die dag zelf en denk ik, wie had ooit gezegd dat dit een goed idee was. Maar het is denk ik wel een goed idee. En mijn nieuwe boek komt natuurlijk is uit vandaag op 12 uur. Als wilde man, dus ik heb het al in mijn handen gehad. Het is er, daar had ik ook zenuwen voor of het wel op tijd van de drukker kwam.
0: Oh,
3: dat zijn allemaal, dus dat is een boek uitbrengen is zoveel stress, je hebt geen idee. Maar het is er,
1: het zijn
3: boeken.
1: Nou ja, en omdat een beetje muzikaal of feestelijk om te omlijsten, sta je dus op die Wallen. Maar hoe gaat de dag eruit zien? Wat ga je allemaal doen? Wat kunnen we verwachten?
3: Wat we kunnen verwachten? Nou, ik ben er dus straks. Ik stap straks op de trein met Bart. Die gaat met me mee. We gaan met de trein, want het is natuurlijk het centrum met de auto. Dat is allemaal gedoe. Dus dan gaan we de trein er naartoe. Dan is daar Mika, dat is mijn beste vriend en kapper en visagist. En die gaat helemaal mijn haar en make-up doen. Dat wordt daar nu allemaal opgebouwd. Want het is niet natuurlijk gewoon even een raam. We gaan dat raam helemaal mooi aankleden. Er komt een rood lopertje. Er komen rozen en bloemen. Er komen van die paaltjes met koorden. Weet je wel, dat je ziet van, oh, hier is iets aan de gang. We zitten naast het Leger des Heils. Dat is dan onze uitvalsbasis. Vind ik ook een hele goede gedachte. Dat ik altijd kan schuilen bij het Leger des Heils. Dat die me willen opvangen vind ik fijn. Want ik heb daar natuurlijk niet echt een... Het is niet mijn normale habitat.
0: Nee.
3: En dan gaat dus... Ik ga streamen, live streamen vanaf F2F. Dat is een platform, het adult content platform waar ik op zit. Dus je kunt... Want ik zou ook wel willen streamen vanaf Insta. Maar dat kan niet, want ik heb een verbod. Dus ik mag niet live streamen vanaf Insta.
0: Maar waarom mag dat niet, Helene?
3: Ja, omdat ik ooit wel eens... iets heb gepost, ook in lingerie, trouwens helemaal niet naakt, maar iets heb gepost in lingerie over F2F. En toen heeft Insta mij een livestreamverbod opgelegd. Tot 2027 kan ik niet livestreamen op Insta.
1: Jeetje, dat is nogal.
3: Ja,
1: nog een jaartje.
0: Ja, ik vind het grappig dat ik jouw man Bart heb ik van het weekend nog gezien. Die had het hier natuurlijk ook over. Hoogvliegers, dat is de stichting waar we ambassadeur van zijn. Nou goed, hij was natuurlijk ook heel vol van dat dit ging gebeuren vandaag. Maar goed, jij doet op dat platform, dat F2F, dat doe jij ook aan de service. Het is nog vroeg, ik weet het, maar ik zeg het maar gewoon. Dick rating.
3: Dick rating.
0: Dat soort dingen.
3: Ja.
0: En dit is natuurlijk een heel veelgestelde vraag, maar toch veel luisteraars willen weten, wat vindt hij daar nou van? Ook dat jij dan vandaag weer zo'n 10 uur achter dat raam gaat zitten.
3: Maar heb je hem dat niet gevraagd?
0: Ja, ik weet het wel. Nee, maar er zijn ook luisteraars die dat appen, die denken maar, wat vindt haar partner daar dan van?
3: Ja, nou ja, kijk, hij heeft wel het een en het ander met me meegemaakt. Ja. Ik heb al een keer een seksdagboek geschreven over ons seksleven. Dat vond hij ook heel gek in het begin. En later wende hij daar ook wel weer aan. En was hij er eigenlijk ook wel weer heel trots op. En dus dit is een beetje in het verlengde daarvan. Ik vind seksualiteit gewoon... seks vind ik echt een mooi onderwerp. En ik lag rechtelijk vannacht nog te denken van... waarom boeit seks me nou zo? Want dat vragen mensen zich ook vaak af. En dat is omdat seks staat eigenlijk voor verbinding. Het is natuurlijk een manier om verbinding te maken met andere mensen. En we zijn heel erg gewend om met mensen te praten en mensen te... Ja, tegenwoordig is iedereen overal verontwaardigd over en worden we vooral boos op elkaar. Maar seks is op zich, als dus iedereen ermee instemt, is het een hele positieve manier voor je verbinden met de ander. En dus ook met je partner. En natuurlijk is het voor hem gek dat ik op dat platform zit, maar hij zit er zelf inmiddels ook op. Dus dat is heel fijn. Hij heeft zelf ook een account. Dus hij maakt ook nu mee van, ah, dit is het. Dit is wat hier gebeurt. En hij vindt het eigenlijk wel, ja, als hij het verschrikkelijk zou vinden, zou ik het natuurlijk ook niet doen. Als hij zou zeggen, nee, ik wil echt niet dat je dit doet. Maar het stimuleert ons seksleven ook wel, moet ik eerlijk zeggen.
1: Heilig, even de vraag die iedereen weet, want je staat gewoon achter het raam. Er gaat ongetwijfeld gaan de mannen komen, die gaan kloppen, vragen, wat kost het?
3: Wat kost het? Ja, die kopen dan een boek. Hè. Ik ga dit boeken signeren. Er zijn natuurlijk heel veel boeken, er staat ook een boekenkast achter, maar ik ben schrijver. Dat is natuurlijk meer.
1: Maar je gaat niet zeg maar doen wat 80% van de dames doet, hè, natuurlijk.
3: Nee. Maar dat is, lijkt me ook wel duidelijk. Het is natuurlijk een manier om mijn boek te vieren. De komst van mijn boek. Mensen kunnen het boek komen halen, ze kunnen het laten signeren, ze kunnen hem op de foto, ze kunnen een meeting doen.
1: Maar Helene, het is toch ook wel een beetje dat je zegt, ik voetbal bij Ajax en eigenlijk ben je gewoon een materiaalman.
3: Wat ideaal. Nou ja, kijk, op dat platform ga ik natuurlijk wel een stukje verder dan in levende lijven. Want ik in dat opzicht, ja, dat. Ik zou willen dat ik dat durfde, maar durf ik niet en dat wil ik ook niet. Nee. En dat is ook natuurlijk regel 1 bij seks. Je moet nooit doen wat je niet wil. Ik heb daar helemaal geen zin in om daar daadwerkelijk met mensen seks te hebben. Dat zou ik echt niet willen. Dus dat ga ik ook niet doen. Nee. En ik hoop dat ik dat ook, vooral als het gaat over seks, uitstraal naar iedereen die mij volgt, van je moet echt vooral doen waar je zin in hebt als het gaat om seks. En dan kan je echt nog op lol beleven. En die lol probeer ik ook altijd uit te stralen. Er zijn genoeg negatieve kanten en die worden genoeg belicht. Maar op zich is seksualiteit een mooie manier je te verbinden met een ander. Of het nou een man of een vrouw is, of een alles ertussenin.
0: Wat wil de man? Zo heet je boek. En dat is, gaat vandaag uit. Wees een hele mooie dag, Helene. Veel succes.
3: Dankjewel.
0: Oké.
3: Okay.
0: Doei.

0: Genesis.
1: De mop van Kato.
2: Ja, van Genesis gaan we door naar Kato. Kato Doortjelantega, mijn dochter, op weg naar de 8 jaar oud. En dagelijks in staat om ons te trakteren op een moppie.
3: 20 jaar lang waren mijn vrouw en ik de gelukkigste mensen ter wereld. Vertelt een man tegen zijn vriend. En toen kwamen we elkaar op een dag tegen.
0: Ik moet hem nog een keer horen, denk ik.
2: Ja.
3: 20 jaar lang waren mijn vrouw en ik de gelukkigste mensen ter wereld. Oh ja. Vertelt een man tegen zijn vriend. En toen kwamen we elkaar op een dag tegen. Ja.

0: Super Trooper in de Koen en Sander Show. En straks het nieuws van 8 uur. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel huizen met schade na een grote brand. En waarom is juist ons land zo in trek om te kamperen? Dat hoor je zo.
0: Sander, spit je oren.
2: Ja, daar gaan we.

0: Eén noot. Welke hit is dit?
1: Nog een keer.
0: Komt-ie.
1: La Bamba.
0: Zo!
1: Lekker!
0: La Bamba, hoor je zo.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
14: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
13: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
21: Schat, je hoeft niet te huilen.
22: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
23: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
22: Ah, dat lucht op.
24: Dit is Joe. Goedemorgen, nieuws van 8 uur. Hier is Mart Gool.
25: Goedemorgen.
24: Schrikbarend, zo noemt de staatssecretaris van Emancipatie Tiele het nieuws dat steeds meer mensen het oké vinden als een man zijn vrouw slaat. Bijna 1 op de 6 gaat het om. De groep die zegt dat het nooit mag en kan, is kleiner geworden. Vooral jongeren zijn anders gaan denken, blijkt uit nieuw onderzoek door meerdere Nederlandse universiteiten. Volgens de staatssecretaris laat dit zien dat de emancipatie van vrouwen onder druk staat en zorgt het ook voor geweld tegen vrouwen. Na een grote brand in Apeldoorn zijn 24 huizen onbewoonbaar, schrijft Omroep Gelderland. Het vuur brak afgelopen nacht uit in een appartementencomplex. Tientallen mensen, vooral oudere bewoners, moesten hals over kop naar buiten. 2 mensen die te veel rook binnenkregen moesten naar het ziekenhuis. De politie denkt dat 1 van de bewoners het vuur misschien zelf heeft aangestoken. Dan naar Spanje. Ze mag toch in haar huis in Madrid blijven wonen. De oudere Spaanse vrouw die laatst haar huis werd uitgezet omdat ze na een nieuwe verhoging haar huur niet meer kon betalen. Ze groeide uit tot het gezicht van de Spaanse wooncrisis en het massale protest van de laatste dagen in het land. De vrouw heeft volgens haar advocaat nu een deal met de verhuurder dat de huur de komende jaren op het oude bedrag blijft. En campings in ons land zijn razend populair. Het wordt waarschijnlijk een recordjaar voor ze qua bezoekers. Vele miljoenen nachtjes weg zijn namelijk geboekt. Steeds meer Nederlanders hebben een camper, caravan of tent en gaan daar in eigen land dan lekker mee op uit. Door extreme hitte en bosbranden in Zuid-Europa komen ook steeds meer buitenlandse kampeerders deze kant op voor een coolcation. Nou, zo cool is het vandaag niet. 24 graden in het noorden, zegt Buienradar, tot lokaal bijna tropisch in het zuiden. 29 graden kan het daar worden en heel veel zon.
25: Dankjewel, Mart. We gaan naar het verkeer. En er is best wel wat te melden. Er zijn 85 vertragingen. Het is, zoals iedere dinsdagochtend, best druk op de weg. De A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek, 20 minuten. A50 Oss in richting Arnhem bij Heteren, 25 minuten. En je loopt de 20 minuten vertraging op de A58 in het zuiden. Breda richting Eindhoven bij Moergestel. Laatste ook op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Markiezaat en Kruiningen. 40 minuten.
26: Dit is Joe met Koen en Sander.
27: De Koen en Sander Show.
25: Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
25: En ook Melanie, goedemorgen.
28: Koen en Sander. Sander, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag.
25: Zometeen een cadeau voor de jarige Sander. Eerst Los Lobos in de ochtendshow.

0: want we gaan richting tropische temperaturen. Niet alleen vandaag, ook morgen.
1: Morgen, ja, en dan morgenavond wordt er dan regen aangekondigd. En dan gaan we weer terug naar herfstige temperaturen. Maar goed, we gaan tot die tijd ontzettend genieten.
0: Zeker, doen we dat. Ik ga ook vandaag genieten. Want jij hebt mij een cadeau gedaan, Sander. Ja. Dit programma bestaat 20 jaar. En ja, god, we zijn allebei geen 18 meer. Naarmate je ouder wordt, doe je steeds minder dingen voor het eerst. Ja. En daarom hebben we gezegd, weet je wat? Om een beetje origineel te blijven, we geven elkaar een eerste keer ervaring. Ik heb jou bijvoorbeeld een opleiding tot showworstelaar gegeven.
1: Ik stap de ring in. Ja.
0: Jij gaat daadwerkelijk de ring in. Jij gaat show.
1: I'm gonna kill you, brother. I'm gonna catch you, Mart.
2: Spannend, ik vind het eng.
0: Ja, het is echt, echt wel binnen dit. Een soort Hulk Hogan zit hier in één keer naast.
1: Nou ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Als kind was ik daar ontzettend fan van het hele circus. Ja. Maar goed, jij gaat ook echt iets doen wat vanuit je hart komt.
0: Jij hebt mij niet zomaar even een vlucht gegeven in een vliegtuigje, in zo'n klein vliegtuig. Maar ik ga de uitdaging aan om dat vliegtuig zelf te gaan landen.
1: Ja.
0: En dat weet misschien iedereen wel, maar kijk, vliegen, het allermoeilijkste van de vlucht is de landing. Ja. Daar komt het meest bij kijken. Dat doe je niet zomaar zo 1, 2, 3. En ik heb vandaag, sterker nog straks na de uitzending, mijn eerste lessen.
1: Ja, jij gaat naar het vliegveld Teuge.
0: Ja.
1: En dan ga je ook echt wel helemaal de lucht in.
0: Ja, nou ja, ik heb nog mijn instructeur niet gesproken. Ik weet, het is ook een beetje een verrassing. Dus ik weet niet alles. Maar ik ga ervan uit dat ik niet alleen op de grond blijf. Ik denk dat ik wat uitleg krijg en dat we dan de lucht in gaan.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Jij blijft vandaag nog wel in de driehoek Deventer-Zutphen-Apeldoorn.
0: Ja.
1: De DAZ-driehoek, wel bekend natuurlijk. En voor de mensen die, je hebt ze erbij, die zijn tracker thuis hebben, die gewoon dan op een scherm of op een ledscherm zelfs vluchten voorbij zien komen.
0: Jij hebt mijn, jij weet welke kist ik ga vliegen.
1: Pak even pen en papier.
0: Oh, leuk.
1: Je kan hem volgen. Je kan ook zwaaien. Je kan hem overzien vliegen. Het is PH-TGM.
0: Ja.
1: Pieter Hendrik Theo Gerard Marinus.
0: Nee, dat moet je dan natuurlijk wel in het,
1: oh ja,
0: in het andere, de Papa Hotel.
1: Papa Hotel,
0: Tango,
1: Tango Golf. Gerard.
0: Nee, Tango Golf.
1: En de M zal dan zijn
0: Mart.
1: Maria. Maintenance.
0: Ik weet hem ook even niet meer, de M. De M in het Papa Hotel, Tango Golf. Weet ik niet.
1: Wat is PH? Piper Hotel?
0: Nee, de Papa Hotel.
1: Papa Hotel.
0: Papa Hotel.
1: Is het niet Piper?
0: Nee, het is papa. En Piper is wel een vliegtuigje.
1: Ja, oh ja. Je hebt ervaring met Piper Hotels.
0: Mike? Mike, ja.
1: Mike,
0: dank je.
1: Natuurlijk Mike.
0: Dank je, Mike.
1: Oké, okay, dus ja. We krijgen nog één keer.
0: De papa, Hotel, papa Hotel, Tango, Golf, Mike.
1: Mike, ja.
0: Dat is het vliegtuig. Kun je dat even in je trackertje invoeren en dan gaan we zwaaien naar elkaar. Maar goed, Sander, even belangrijke zaken. Je bent 50 jaar geworden.
1: Ja.
0: 50 jaren ben jij geworden afgelopen zondag. En ja, weet je, daar gaan we natuurlijk ook met de redactie. Hebben we dan zo'n vergadering, je weet hoe het gaat. Ja, bedoel, dit programma bestaat al zo lang. Hij is weer jarig. Ja, wat gaan we dan doen? Maar we hebben iets georganiseerd. En ik durf te zeggen, Sander, en ik overdrijf niet. Dit is het mooiste cadeau wat je in al die jaren van ons gaat krijgen.
1: Oh.
0: Ja. Ja,
1: ik ben net al enorm verwend met een lidmaatschap van Omroep Max.
0: Ja, en we hadden een Abraham voor de deur staan deze ochtend.
1: Dus de lat ligt echt hoog.
0: Ja, maar nu, ja, ik heb hier al het hele weekend ontzettend veel zin in. Ik vind het leuker om het aan jou te geven dan zelf een cadeau te krijgen. Het gaat gebeuren zometeen over, precies 4 minuten.
1: Spannend.
0: Dan hoor jij wat jouw cadeau is. En ik ben heel benieuwd naar jouw reactie zometeen in de Koen en Sander Show. Op deze dinsdagochtend eerst eventjes Don Henley. En lekker toepasselijk bij die warme dag van vandaag. The Boys of Summer hoor je nu op de radio.

0: Goedemorgen, het is 9:50. Sander.
1: Ja.
0: Je bent jarig geweest.
1: Ik ben jarig geweest. Yes. 50 jaar geworden. 2 dagen geleden was ik 50. Ja.
0: Gefeliciteerd. Bassie en Adriaan zingen jou toe. Er is een jarig
1: en dat ben jij. Dankjewel, Bassie. Dankjewel, Adriaan.
0: Ja. Ja, maar van het ene duo gaan we naar een ander duo.
1: Ja.
0: Heb jij enig idee over welk duo ik het zou kunnen hebben?
1: Nee. Niet zo 1, 2, 3, nee. Nee,
0: dus of geef je nu een bescheiden antwoord?
1: Nee, wij als duo.
0: Nee, ik heb het niet over Koen en Sander. Ik heb het over een ander duo.
1: Een ander duo?
0: Ja.
1: Ja, god.
0: Het is ook iets wat we in de uitzending echt wel hebben behandeld. Wat nieuws is geweest.
1: Niet nog een tipje erbij?
0: We hebben Rutger aan de telefoon.
2: Ja.
0: Goedemorgen, Rutger.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en dat zegt jou natuurlijk helemaal niks, Sander.
1: Nee.
0: Maar Rutger, jij zou wel... vertel eens even waar je van bent.
2: Ik ben stemregisseur en ik werk bij Wim Pel Productions in Diemen.
1: Ja.
2: En ik ben de stemregisseur van onder andere Sesamstraat.
1: Ja. Kijk, en Ernie waren natuurlijk hartstikke nieuws. Hebben we ook in de uitzending gehad, ja.
2: Zeker. Want Sander, je bent 50 jaar geworden.
1: Ja.
2: Gefeliciteerd overigens.
1: Dankjewel.
2: Maar 50 is vorige week ook groot in het nieuws geweest. Want
1: ja.
2: Paul Hane heeft aangekondigd dat na 50 jaar hij gaat stoppen met het inspreken van Bert.
1: Ja.
2: En dat betekent dat er een nieuwe Bert gezocht moet gaan worden.
1: Ja.
2: En een nieuwe Ernie. En een nieuwe Grover en een nieuwe Kermit.
1: Ja.
2: En sinds Paul dat bekend heeft gemaakt, worden wij echt doodgegooid met mailtjes van heel acterend Nederland. Iedereen wil langskomen om auditie te doen voor Bert of Ernie.
1: Ja.
2: En het leek jouw team misschien wel leuk om jou ook op die lijst te zetten.
1: Oh, wat leuk. Ja, nou, fantastisch.
2: Dus als je het leuk vindt, dan mag je langskomen in de studio.
1: Ja.
2: En dan gaan we een auditie doen voor Bert en voor Grover.
1: Nou, wat fantastisch. Wat leuk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, nee. Ik schiet er meteen vol van. Nee. Bert vind ik wel veel mensen kiezen voor Ernie. Bert, er zit veel meer karakter in Bert. Dus nee,
2: ja.
1: Het is... Dit vind ik al een hele eer, joh.
2: Het wordt een uitdaging. We gaan er echt een echte auditie van maken.
1: Ja.
2: Dus we gaan er echt op zitten.
1: Ja.
2: Dus ga goed oefenen op de stem. En je wordt echt meegenomen in het proces. Dus als jij de beste Bert bent, dan word je Bert.
1: Wat fantastisch leuk. En even toch meteen inhoudelijk. Wil je dan eigenlijk dat Bert klinkt als Bert? Of mag daar dan nog een soort van... Hoe zien jullie dat?
2: Nou, dat is een goede vraag. Kijk... Ik zeg altijd, stemacteren is iets anders dan stemmetjes doen.
1: Ja.
2: Iedereen kan een stemmetje doen. Iedereen kan leuk, ik doe een stemmetje doen. Maar het moeilijke van stemacteren is dat je met een raar stemmetje echt moet kunnen spelen. Je moet echt iets waar kunnen maken. Dus als je Bert en Ernie gaat spelen, dan moet je de scène kunnen spelen van Bert en Ernie. Je moet die warmte voelen, die vriendschap voelen van die twee. Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn mensen die echt kunnen acteren, echt kunnen spelen. En die ook de stem van Bert en Ernie kunnen doen. Een beetje in de buurt komen in ieder geval.
1: Ja, precies in de buurt komen. Maar je wil geen identieke kopie, denk ik.
2: Nee.
0: Maar wil ik toch, Rutger, jij bent stemregisseur. Dus jij bent dit gewend. En nou hebben wij hier jouw eerste klant. Hebben wij aan de andere kant, de Sander.
2: Kun jij
0: gewoon heel even, voor de luisteraars... Even een klein stukje Sander regisseren richting de stem van Bert. Kun je even een stukje doen?
2: Ja, dat is goed. Nou, Sander, ga je gang.
1: Nee, maar kijk, hier ga ik niet intrappen. Nee, maar dan ben ik heel serieus. Want ik kan me één keer een eerste indruk maken. En als ik dat zo nu even verkwansel op de dan gooi ik toch mijn eigen uit misschien een beetje.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel goed dat je dat zegt. Want het is ook zo, namelijk. Je moet daar even de ruimte voor krijgen. Het is best lastig. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om zo'n stem na te doen. Het is een iconische stem. Ik denk ook dat degene die het gaat worden, die krijgt de helft van Nederland over zich heen. Want iedereen zal natuurlijk zeggen, nou, je moet dat niet en dat is niet goed. En, dus Nederland zal echt even tijd nodig hebben om te wennen aan die nieuwe stem. Dus we gaan dat gewoon lekker in de studio gaan we dat uitzoeken.
1: Ja, ik ga toch vragen. Ik denk dat ik de antwoord al weet. Maar wie zijn mijn concurrenten?
2: Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.
1: Stefan de Wallering, die is toch werkloos.
2: Hij heeft wel tijd waarschijnlijk. Ja.
0: Nou, wat leuk. Nou, maar Rutger, laten we dan dit afspreken. Ja. Als de auditie is geweest, dan willen wij en onze luisteraars daar wel iets van horen.
1: Natuurlijk. Absoluut.
0: Toch?
2: Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen.
1: Ja, nou, jongens, hartstikke bedankt. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het ook heel spannend meteen. Maar
0: Je kan gewoon Bert worden, Sam.
1: Ja, dank jullie wel allemaal. En ik ga echt erop zitten. Ik ga er echt op oefenen.
0: Ja, leuk.
1: Ja,
2: leuk. Hartstikke leuk. Nou, ik zie je in de studio.
1: Ik wou het bijna toch doen. Nee, dit...
0: Doe dan een stukje Cookie Monster of doe eens een stukje grover. Nee, je durft het niet.
1: Nee. Ga wel piepen, anders maar. Rot me om.
0: Hey Rutger, ontzettend bedankt, hè.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag.
2: Jongens, hoi. Hoi.

0: Enrique Iglesias. Rhythm Divine. En zometeen het nieuws van 8:30. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee dingen liggen zometeen onder vuur in het nieuws. De sport padel. En er is ook gedoe over de Limburgse Vlaai.
2: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
3: Semyo.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
3: Kippie.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
14: Geeft ruimte. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Goedemorgen, het weerbericht van de Buienradar. Zonnig, droog en warm. Dat is de samenvatting van de dag van vandaag. 24 graden in het zuiden, 29 graden kan het zelfs worden vandaag. Heerlijk. 83 vertragingen zijn er op de weg. Het is druk, redelijk normaal voor de dinsdagochtend op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor de Martinus Nijholfbrug 30 minuten vertraging. En de A12 Arnhem in de richting Utrecht bij Grijshoort 25 minuten. En dan het nieuws van 8:30. Hier is Mart Grol.
7: Goedemorgen. Verbazing van morgen over de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer Nederlanders het niet erg vinden als een man zijn vrouw slaat. Bijna 1 op de 6 vindt het oké als dat soms gebeurt. Vooral steeds meer jongeren denken er zo over, hebben meerdere universiteiten in ons land gepeild. Het zorgt op straat vanochtend voor verbijstering, merkt Hart van Nederland.
8: Dat vind ik veel. Ik vind dat toch wel raar. 0% is goed.
7: Iets wat je in je eigen omgeving herkent?
8: Nee, eigenlijk helemaal niet. Daarom was ik ook heel verbaasd eigenlijk.
7: En ook de staatssecretaris die over emancipatie gaat, is ervan geschrokken. Er wordt onder meer gedacht, door de menno-sfeer wordt er dus anders gedacht over dit onderwerp. Dat is die online wereld waarin veel wordt gesproken over mannelijkheid en de meer traditionele rol van de vrouw.
6: Zorgwekkend.
9: Ja.
6: Ja, dit is toch verschrikkelijk.
9: En een enorme stap terug, toch?
6: Enorm.
9: Ja.
6: Ja, en wat doe je eraan, weet je wel? Dat is het probleem. Sowieso ook de homo-acceptatie die we natuurlijk van de week ook al hebben gehad.
7: Veel holt achteruit.
6: Dat je denkt, hoe kan het nou in één keer dat het zo achteruit gaat?
9: Ja, of het heeft altijd gesluimerd. Alleen mensen durven
6: ook,
9: anoniem via internet enquêtes het misschien eerder te melden. Ja. Dat zou ook kunnen, dat ze zich vrij voelen om te melden. Maar het is, iedereen die überhaupt slaat, laat staan vrouwen of kinderen, ja, die sporen niet.
7: Nee. Ondertussen zeggen vrouwen ook dat ze zich onveiliger voelen op straat en zich zorgen maken ook over seksuele intimidatie. Ja, het is een onderzoek met veel negatieve uitkomsten. Dan een raadsel in het Zuid-Hollandse Schiedam. Daar zijn de afgelopen dagen 4 honden overleden na het dagelijkse rondje in een park daar. Baasjes zagen al dat die dieren iets van de grond opaten. Daarna werden ze niet lekker en zijn ze dus overleden. Ook deze vrouw moet nu rouwen om haar hond en is in shock, zegt ze ook bij Hart van Nederland.
10: Als dit door mensen gekomen is, dan denk ik dat ze niet beseffen wat ze eigenlijk mensen aan hebben gedaan. Mijn hond was mijn alles.
7: Oh, politie doet nog onderzoek en zegt tegen baasjes, ja, loop voorlopig maar even niet door dat park heen met je hond. Dan is padel natuurlijk een razend populaire sport en oogartsen slaan daar nu alarm over, want ze moeten volgens het AD steeds vaker spelers behandelen die in volle vaart een bal tegen hun oog hebben gekregen. Een padelbal is kleiner en lichter dan een tennisbal en past precies in een oogkas. Omdat er steeds meer mensen de sport doen en het razendsnel gaat daar ook met die glazen wanden natuurlijk, waar die bal een beetje onvoorspelbaar stuitert, gebeurt het heel veel. Dus hebben die artsen een advies, doe een veiligheidsbril op.
9: Ja, Nou, überhaupt met dat gedoe. Kijk, iedereen die padelt, zeker in het begin, het is altijd gedoe met dat glas. Hè. Zeker als die bal in het hoekje komt.
11: Zo.
9: Zo heb ik ook een keer, een paar maanden geleden, en ik was op zondagochtend met vrienden, en het ging al voor geen meter, en dan word je geïrriteerd, en dan ga je harder slaan. En die bal stuit het weer eens via tak-tak in die hoek. Dan zit je in zo'n letterlijk een dode hoek, en ik wil die bal nog één map geven. En terwijl je zelf draait, ben je gedesoriënteerd, en ik haal uit met mijn racket. En het enige wat ik raak met mijn racket is mijn mond.
11: Oh.
9: Twee tanden door mijn lip.
11: Nee. Jongen.
9: Dus ik had echt als met twee van die hele dikke stripfiguren.
11: En het liep al niet lekker. Jou kennende, heb jij toen even de boel bij elkaar.
9: Nou, ik moet even naar het wedstrijd. Ik was vrij best wel aan bloeden. Dus, maar ja, dan kom je dus vervolgens kom je thuis. En is het, wat heb jij gedaan? Ja, padeld. Oh, bal? Nee, gewoon zelf gedaan ook nog, ja.
7: Gevaarlijke sport, dat padel. Dan is er ook gedoe over de Limburgse vlaai. Over een uur kijkt de rechter naar een zaak hierover. Want sinds vorig jaar heeft de Limburgse lekkernij een beschermde status. En er horen natuurlijk strenge regels bij. Ze mag alleen Limburgse vlaai dat als hoe zeg je dat, als term op de verpakking staan. Als die dag vers is, betekent dat hij de avond of de nacht ervoor voor die verkoper wordt gebakken. Maar een grote bakker uit het Limburgse Panningen vindt dat veel te streng. Dat bedrijf levert namelijk aan supermarkten door het hele land en vindt het gewoon lastig om aan die eis te voldoen. En daarom wil het bedrijf er 6 dagen van maken. Het zou voorkomen dat vlaaien worden weggegooid, zegt dat bedrijf. Nou, die ving eerder bot, dat bedrijf, bij een ander bezwaar wat ze indienen. En dus gaat de rechter daar nu naar kijken.
11: Och jeetje. Ja, maar een vlaai moet wel vers zijn, toch?
7: Dat is, ik vind 6 dagen ook wat oud.
9: Ja, zeker.
7: Een oude taart.
9: Maar ik snap ook wel dat het gewoon in 1 dag eten en produceren ook weer lastig is.
7: Wel lekker een Limburgse vlaai.
9: Absoluut niet.
7: Nee?
11: Jij bent er niet van, hè?
9: Nee.
7: Waarom niet?
9: Omdat het toch ook weer heel, het is veel te veel fruit en te weinig slagroom en zoetigheid. Toch?
7: Nee, helemaal niet.
11: Nee, ook niet.
7: Nee.
9: Vooral die gewoon rijstenvlaai.
11: Die vind ik het lekkerst.
9: Oh.
11: Heerlijk.
9: Dat is gewoon snot.
11: Dit zegt de man
7: appelkruimel.
11: Appelkruimel, heerlijk!
9: Ja, maar dan kan je net zo'n appelkruimel taart.
7: Dat deeg van die Limburgse vlaai, dat is zo bijzonder.
11: Maar goed. Hé, Sander, daarover gesproken.
9: Ja.
11: Ga jij nog...
9: Ik ben het een beetje vergeten. Dus ik ga morgen even tracteren. Heb er geen seconde meer aan gedacht.
11: Jezus, je hebt er gewoon niet aan gedacht.
9: Nee.
7: Allemaal cadeaus voor je vandaag. In het programma.
11: Je hebt niet aan je tractatie gedacht.
9: Ik lag vannacht in bed. Dacht ik, wacht, volgens mij ben ik de tractatie vergeten.
11: Oh ja, nou ja.
9: Maar goed, ik...
7: De eerste bakkers gaan zo open, toch?
9: Ja, maar dan kom ik even niet op dit moment. Maar ik kan wel plakjes kaas en plakjes ham op de gang tracteren. Neem ruim, Mart.
11: Je wordt maar 1 keer 50, hè? Ja.
9: Ik ga morgen tracteren. Wel iets om de fruit te kijken.
11: Heerlijk. Dan, een aardig relletje. Ik weet niet of je het hebt meegekregen rondom Estefane Polman. En vandaag Inside. Zij kwam daar regelmatig aan tafel, maar ze hebben haar niet zo heel chic van het programma gehaald. En over 6 minuten bellen wij Aaron Barijs van RTL Boulevard. Hij heeft nieuws daarover.
9: Ja.
11: Ja, want ze hebben dan de hoofdpersoon in kwestie hebben ze even gesproken gisteren na afloop van VI.
9: Hij zit er bovenop.
11: Op de parkeerplaats. Dus

0: meteen door naar het shownieuws. Of nou ja, in dit geval moeten we zeggen het showbiznieuws natuurlijk. Ja. Arend Baden van RTL Boulevard hebben wij iedere dinsdagochtend aan de lijn. Arend, goedemorgen!
1: Goedemorgen jongens, hallo. Zo, en gefeliciteerd nog Sander, hè, met je verjaardag.
2: Dankjewel. Ik vond het een heel mooi item, Boulevard, over de afgelopen 50 jaar.
1: Ja, we zien de taart ook tegemoet, toch?
2: Ja, dat wordt heerlijk. Absoluut jullie kant op. Een lekkere Limburgse krokettenvlaai.
1: Ja.
0: Zo, Arend, ja, dat is toch weer opvallend. Dan is er weer een week voorbij. En dan heb je eigenlijk weer genoeg om over te kletsen wat er allemaal weer gebeurt in en rond het Hilversumse. Laten we eens even beginnen met is een hele soap gaande rondom Estefane Polman en VI.
1: Ja, het is een soort tegenovergestelde sollicitatieprocedure. Het is eigenlijk ook wel heel pijnlijk, want ze is eigenlijk keihard afgewezen. Ja. Doordat ze aan tafel werd besproken en daarvoor al door René van der Grijp. Die zei, ja, eigenlijk kan ze de verwachtingen niet aan. Het is te hoog, de verwachtingen, en ze kan het niet waarmaken. En ja, Estefana zou daar wat vaker aanschuiven. Hè? Dus op die vrijdagavond ook wat Hélène doet. Ja, en eigenlijk vind ik het heel beschamend wat er is gebeurd. Want ze zeggen nu dat ze is beschadigd, maar dat hebben de heren zelf gedaan, waaronder René van der Grijp. Ja, en wij hebben na afloop van de aflevering gisteravond Johan even buiten opgevangen met de ploeg van RTL Boulevard. Ja. En eigenlijk een unicum, hij zegt voor het eerst, sorry, het spijt me. Moet je maar even luisteren, ik heb een fragmentje ervan.
3: Maar dit is zo gelopen, maar het is volledig onze schuld. Of we zouden haar een kans geven. En het meisje heeft geen kans gehad. En die is nu eigenlijk op een hele asociale manier afgeserveerd. Nou, ik ben hier niet trots op.
0: Nee, nou ja, ik heb dit ook een beetje gevolgd. Zeker ook in het begin. Ze waren echt lovend natuurlijk over Estefane Polman. Ze spat van het scherm en dit en dat. Hoe kan het dan dat ze daar dan in één keer zo klaar mee zijn?
1: Ja, dat heeft echt te maken met dat dan de dynamiek van René. Die heeft dan het gevoel dat ze leuk kan babbelen over Rafa van der Vaart, haar man, en over handbal. Maar daar houdt het wel mee op. En dat gaat dan een eigen leven leiden op sites en artikelen die worden gemaakt daarvan. Maar dat is gewoon wat zij zeggen. Dus dat is heel erg de dynamiek daar. Maar ik vind het wel jammer, want Estefana is gewoon hartstikke leuk. En Jan zei het zelf ook nog gisteravond. Ja, wij hebben gewoon een probleem met vrouwen aan tafel. Ja. We worden gezien als een vrouwenhater. Terwijl ik al 30 jaar met dezelfde vrouw ben, zegt hij dan. Maar het is natuurlijk wel zo dat daar bijna geen vrouw stand houdt.
2: Nee, maar zijn ze nou niet doorgeslagen? Dat is altijd wel één van de drie die het commentaar heeft op een gast. En eigenlijk daarmee maait ze al het gras van eigen voeten weg.
1: Ja, ik vind het beschamend ook eigenlijk wat jij zegt. En wat nu ook, Johan gaat ook vanavond los op René. Hij vindt ook eigenlijk echt van zijn collega niet kunnen dat hij dit zo heeft gedaan in de media. Want ja, Estefana zwanger zit nu thuis. Ik kan me zo voorstellen dat het voor haar ook heel pijnlijk is. En ik vind het eigenlijk wat jij zegt, we zouden gewoon wat normaler daarin moeten omgaan. Mensen die daar naartoe gaan, we zijn gisteren ook gaan bellen, hè, onder andere met mensen die daar vaker aanschuiven, die willen daar helemaal niks over zeggen. Die zijn bang dat ze iets verkeerd zeggen en dat ze dan uit de toon vallen en niet meer in het programma mogen komen.
0: Wat ook zo gek is in dat programma, als je daar voor het eerst aanschuift op, ik noem maar wat, een dinsdag, dan eten ze uit je hand, doen ze poeslief, en dan is het woensdag, en dan gaan ze je live op televisie, gaan ze je recenseren hoe het allemaal was. En dan
2: kunnen ze roasters helemaal kapot maken.
1: Ik zou zeggen, daar moeten ze mee stoppen. Ja, of het is ook heel verfrissend, zeggen mensen, maar ik zou het dan doen waar die persoon bij is. Dat heeft Estefana geprobeerd trouwens, en dat is helemaal misgegaan, weet je. Dus ik zou zeggen, Estefana, kom lekker naar ons, naar RTL Boulevard. Wij nodigen haar bij deze uit om sportverslaggever te worden of iets leuks te gaan doen, want ja, dat is toch hartstikke leuk. Ze moet gewoon tv maken. En dat kan ze gewoon heel goed.
0: Ja, hartstikke leuke meid.
1: Dus die kans moet ze gewoon pakken,
0: Hey, nou even naar Kees Stol. De leuke Kees Stol. Het VT-wonen wat hij 9 seizoenen heeft gedaan. Die moet er in 1 keer mee stoppen. Wat is dat dan allemaal weer?
1: Ik vind het zo erg. Ze renoveren daar het huis en de bank wordt vervangen. Maar nu ook de presentator. Want hij wordt na 9 jaar gewoon naar buiten gegooid. Ja. Ja, ze willen vernieuwen, zegt SBS Talpa. Maar Kees hoort gewoon bij dat meubilair. Ik vind het echt wel heel heftig wat er gebeurt. Gisteren heeft hij een video geplaatst. Ineens uit het niets op zijn eigen social. Ik moet ermee stoppen. En er is een enorme burenruzie gaande in Volendam, het dorp. Want eigenlijk, horen wij, gaat Geraldine Kemper het stokje overnemen. Die zit overigens zelf graag altijd in een camper. Maar die heeft nu in 1 keer van alles met woningen schijnt. Maar ik vind het zo raar dat een man die zo gezicht is van een programma, die zoveel plezier en enthousiasme doorgeeft op tv, dat vind ik echt van Kees. Die wordt er gewoon uitgegooid.
2: En Aaron, Kees geeft ook net even die knipoog aan het programma. Ja. Dat je het allemaal niet te serieus. En met alle respect, maar Geraldine is daar toen niet toe in staat, denk ik.
1: Nee, ja, ik vind dat echt wat jij zegt. En als Fietje weer de hele boel paars geschilderd heeft, dan is hij degene die durft te zeggen van joh, ik denk niet dat ze hier heel blij mee zijn. En ja, ik vind gewoon Kees. En sommige dingen begrijp je gewoon niet. Net als Estefana. En ik vind het ook echt wel nog een ruzie waard ook dat Kees terug moet bij VT Bonen. Ik bedoel, daar hoort hij gewoon. En ik weet zelf ook wel dat hij dat heel graag ja, wil blijven doen. Hij heeft dat ook echt met spijt verteld. Terwijl heel vaak in de media dat helemaal niet gebeurt. Dan zeggen mensen in goed overleg.
2: Ja,
1: dat is nu echt sterk van hem dat hij dat gewoon zegt.
0: Hij had gewoon een filmpje gemaakt op Instagram gepost. Hij had gezegd, ja jongens, het is niet mijn keuze. Wel, hij had wel respect voor de beslissing. Maar heel netjes heeft hij dat gedaan. Maar nou, dan moeten we maar even op de barricade gaan staan om Kees Schone voor het programma te behouden natuurlijk, Karel.
1: Ja, misschien kunnen we gewoon een petitie starten of zo. Of geen enkele renovatie meer voordat Kees terug is.
2: Tegen de petitie vol. Red Kees Tol.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Nou, prachtig.
0: Mooi. Nou, Aram, we gaan het allemaal weer in de gaten.

0: daar nou? Wat gebeurde daar, ja? Goede doel, België. Het is bijna 9 uur. Wat er nu gebeurt is Mart Gol met het nieuws.
1: Hi, goedemorgen. Steeds meer mensen zoeken hulp via de chat. Details krijg je zo meteen. En een wonderkind van 11. Je hoort zo waar ze zo goed in is.
0: En Sander.
2: Ja.
0: We gaan naar de singalong. Een uurtje lang lekker mee zingen met de 70s, 80s en 90s hits. Ik heb één liedje. En één noot van dat ene liedje. Ja. Denk jij dat luisteraars aan deze noot genoeg hebben om te weten welk nummer dat is?
2: Moet een nootje bij.
0: Okay. Nee. Oh. Jij wel, Mart?
1: Ja, joh. Ik vind nog één keer die ene noot.
0: Ja, dat is goed. Maar ik denk dat het... een hele moeilijke noot, hoor.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar Mart weet het.
2: Nee, ja, ik, sorry, Mart. Ik ga toch even...
1: Oké, doe maar twee dan.
2: De twee, ja. Kijk.
1: Nou dat is zat, hoor.
2: Nou is het zat. Ja, nou is het zat.
1: Wel leuk liedje.
0: Laat het weten in de app van Joe. De titel van dit liedje. We geven weg het Koen en Sander Show pakket. En een kussen naar wens van Beter Bed. Komt hij nog één keer.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners.

0: hbo.nl/internationaal ondernemen.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting. Op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met Vind.
13: Ga naar

0: wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is jou.
9: De Singalong, zometeen na Mart Gol.
10: Goedemorgen. Met het nieuws van 9 uur steeds meer mensen chatten met Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar kon je al naar bellen, maar sinds de chatfunctie dag en nacht open is, is het aantal gesprekken ruim verdubbeld naar ruim 6.500 per maand. En hier gaat het over, zegt Veilig Thuis bij de NOS.
11: Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt en die op dit moment vraagt van, hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn 2 kinderen. Naar waar kan ik me melden?
10: En het nieuws komt naar buiten op de ochtend dat we ook horen dat steeds meer mensen het normaal vinden dat een man zijn vrouw slaat. Bijna 1 op de 6 vindt het oké als dat soms gebeurt. Struikelen en dat niet overleven. Steeds meer mensen komen om doordat ze vallen. Vorig jaar gebeurde dat bij bijna 8000 mensen. Gemiddeld per dag struikelen, vallen of glijden 21 mensen uit. Zo blijkt uit cijfers die vanmorgen naar buiten zijn gekomen. Het overkwam ook deze mensen, vertellen ze bij Omroep Zeeland.
12: In de badkamer dat ik een stap door evenwicht een beetje onbalans, viel ik achterover in het bad.
13: En ook wel eens dat ik een drempel niet zag.
10: Vooral 80-plussers zijn slachtoffer. Er is nu een actieweek bezig met als boodschap: train je spieren en balans, ouderen, dan blijf je op de been. Na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand in tientallen jaren tijd geblust. De grote brand in het zuidwesten van het land, bij Bordeaux. Afgelopen zomer is een gebied zo groot als 2,5 keer het eiland Texel verwoest. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd, ook veel vakantiegangers uit ons land. De oorzaak van het vuur is mogelijk nooit meer te achterhalen. En dan nog nieuws over een wonderkind. Een Brits meisje heeft de beste schaaktitel voor vrouwen nu al op zak. Ze is 11 jaar en schaakt nu net een paar jaar. Tijdens corona heeft ze dat zichzelf geleerd. Sindsdien breekt ze record na record. Haar ouders hebben ook geen idee waar hun dochter het talent vandaan heeft. Want zelf zijn ze helemaal niet goed in schaken. Het weer van Buienradar, nu nog grijs, maar vanmiddag is de zomer echt terug. Veel zon van noord naar zuid, 24 tot 29 graden.
9: Zo. Eind september, hè? 29 graden.
14: Zo, lekker.
9: Het gewoon. Oude wijvenzomer noemen ze dat, toch?
14: Ja, oude wijvenzomer. Ja.
9: Indian summer, heerlijk. Dankjewel, Mart. We gaan naar het verkeer. Het is best druk op de weg. Alhoewel het hoogtepunt van de ochtendspits alweer achter ons ligt. Nu 63 vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. 20 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Door een ongeluk is het druk bij Den Horen. 40 minuten vertraging. En de A12 Arnhem in richting Utrecht. Tussen Velperbroek en Grijshoort ook daar een ongeval. En 30 minuten. Dan hebben wij 2 noten laten horen van een jaren 90 hit. Durf ik erbij te zeggen. Maar hij is moeilijk, denk ik, hè?
14: Hij is heel moeilijk.
9: Laten we hem nog een keer horen. Dit is de opgave. De vraag is, hoe heet dit nummer?
15: Ja, goede antwoorden komen gelukkig ook binnen, maar ook veel fouten. Waaronder Joep met Return of the Mac. En Ronnie denkt aan Waterloo van ABBA. En Angelique denkt aan de Manic Monday van de Bengals.
9: Je hebt nog een minuutje of vijf om ons te appen voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beterbed als je weet hoe dit nummer heet.
16: De Joe Singalong met Koen en Sander.
9: Sander, goedemorgen.
15: Een hele goede morgen.
9: Ah, wat heerlijk. We beginnen aan de Singalong met zometeen de George Baker Selection. Little Green Bag komt eraan. Naar Jimmy Cliff.

0: lekker selection en Little Greenback.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: 9 uur geweest. We zijn begonnen aan de Joe Singalong. Zoals iedere ochtend tussen 9 en 10. En doen we ook met ons dagelijkse spelletje. De 3 noten. In dit geval van de 3 beschikbare noten hebben we 2 noten van dit nummer laten horen.
2: Ja, dat was dan wel te doen, dachten wij. Maar toch veel foute antwoorden.
0: Ja, Janske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit Brabant. Kom je uit Gelderop?
3: Uit Brabant, zeker.
0: Ja, uit Gelderop. Ja, mooi. Ik kom er regelmatig. Mijn schoonouders wonen daar.
2: In,
0: in Gelderop.
2: In Gelderop?
0: Net onder de rook van Eindhoven.
2: Waar dan?
3: Ja.
0: Waar?
2: Dat is de straat.
0: Dat is gek. Ze zijn net verhuisd.
3: Zijn die bij mij in de straat komen wonen?
0: Ik weet niet welke straat jij woont.
2: Nou, jij gaat verhuizen, toch?
3: Ik ben verhuisd.
2: Oh,
3: ik ben 10 jaar geleden verhuisd.
0: Goed gesprek. Hey Janske, vond je hem ook moeilijk of was hij voor jou heel, heel makkelijk eigenlijk?
3: Nou, ik moest plassen en ik hoorde de noot, dus dan ga ik altijd doorzingen in mijn hoofd.
2: Ja.
3: En toen kwam ik en toen ik hoorde dat ze een tweede noot erbij deden. Maar ik denk hem toch te weten zonder 2 noten.
0: Oké. Okay.
3: Toch met 1 noot.
0: Met 1 noot, oké. Okay, nou, we hebben de 2 laten horen, dus dit is de opgave zoals we hem nu hebben. Het zijn dus 2 noten van, ja, het is toch wel een grote hit geweest. Maar welke hit is dit volgens jou, Janske?
3: In ieder geval geen lang zal leven voor onze Sander, die 50 geworden is.
2: maar wat is het wel?
3: Ik denk Keep On Moving van 5.
2: En dat, lieve Janske, is het goede antwoord.
3: Nou, top.
0: Inderdaad, boyband, hè? Boyband 5.
2: Zeker.
0: En Keep On Moving, dat was het ditje wat we zochten. Jij hebt het goede antwoord gegeven, dus win jij het Koen en Sander Show pakket, inclusief een kussen naar wens. Van beter bed kun je lekker slapen daar.
2: En een bonusvraag, met hoeveel waren ze?
3: Met hoeveel? Ik denk met 5.
2: Heel goed.

0: Menelo had een liedje over Mandy. Overigens was het niet een Mandy die hij kende. Want het liedje is niet van Barry Menelo. Is een koffer. Hij heeft het geleend, zal ik maar zeggen, van iemand anders. Die had er 5 jaar ervoor een hit mee. Dus deze Barry Menelo kende heel Mandy niet.
1: Maak af. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en...
0: ga naar bed. Bewonder.
1: Ja. Shafi, hoor je zo in de singalong.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
18: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Karel Krok. 1 Brok liefde voor je hond of kat.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Het is me wel een weerberichtje hoor van Buienradar voor 29 september. Nu nog grijs, maar vanmiddag dan komt de zomer helemaal terug.
22: Ik kijk naar buiten en zo zie ik, het is nog steeds, je ziet dat het nog zo vochtig is.
21: Ja,
22: het is
21: ja.
22: Maar dan komt, komt die hitte eraan, bam.
21: Komt de hitte eraan, zonnetje erbij, van noord naar zuid, 24 tot 29 graden.
23: De Joe Singalong met Koen en Sander.
21: Sander, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Jazeker, zometeen hebben we Ramses Shaffi. Eiffel 65 komt eraan, maar meezingen mag nu met Blondie. Here is the tide is high in a sing-along.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: in het dan voet.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
7: Kippie!
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting, ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
14: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
17: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Besparen op je boodschappen?

0: eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau.

0: MPV. Van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met Vind.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Goedemorgen, 10 uur. Dit is het nieuws met Mart Gol.
4: Goedemorgen.
3: Hulp of advies, ook midden in de nacht. Bij mishandelingsmeldpunt Veilig Thuis is het steeds drukker, nu je sinds een maand ook 24/7 kunt chatten met ze. Een verdubbeling van het aantal meldingen nu. Bijna 6.500 waren het er in augustus. Veilig Thuis, daarover bij RTL.
5: Als iemand klem zit in een relatie waarin sprake is van dwingende controle, dan is het mooi dat je dat ook gewoon om 11:30 s'avonds nog contact kunt zoeken met Veilig Thuis.
3: Juist vanochtend horen we ook in het nieuws dat de groep Nederlanders die het soms oké vindt als een man zijn vrouw slaat, groter wordt. Inmiddels bijna 1 op de 6 mensen. Na een grote brand in Apeldoorn zijn 24 huizen onbewoonbaar, schrijven Gelderse media. Het vuur woedde afgelopen nacht in een appartementencomplex. Tientallen mensen, vooral oudere bewoners, moesten hals over kop naar buiten. Meerdere ademden rook in. Politie denkt dat een van de bewoners het vuur misschien zelf heeft aangestoken. Noodweer blijft voor problemen zorgen in de Thaise hoofdstad Bangkok. Zeker 4 mensen zijn overleden. Het regent al langere tijd veel in Bangkok. Al dagen overstromingen daar. Mensen tot aan een middel in het water. Of een kano die door de straten gaat met mensen erin. Scholen zijn dicht. Het normale leven van honderdduizenden mensen ligt overhoop. En campings in ons land zijn razend populair. Wordt waarschijnlijk een recordjaar voor ze qua bezoekers. Vele miljoenen nachtjes weg zijn inmiddels geboekt. Steeds meer Nederlanders hebben een camper, caravan of tent en gaan er in eigen land op uit. Door extreme hitte en bosbranden in Zuid-Europa komen ook steeds meer buitenlandse kampeerders deze kant op voor een coolcation. Nou, zo cool is het vandaag niet. 24 graden in het noorden, zegt Buienradar, tot lokaal de tropische, ja, bijna 30 graden. Zo'n 29 graden in het zuiden vandaag. Nu nog bewolkt op verschillende plekken, maar later vandaag veel zon.
4: Dankjewel, Mart. Was een auto uit de bocht gevlogen een uur geleden op de verbindingsweg van de A12 vanuit Duitsland naar de A50 richting het noorden. De berger is inmiddels begonnen met opruimen van de auto. De vertraging loopt snel terug.
6: Dit is Joe met Timo Perlin.

Chapman stopt met zingen, heb ik de scheurkalender erbij gepakt. Hoppakee. Het is vandaag op de scheurkalender, 29 september. Daar komt hij aan, de quote van de dag vandaag. Beoordeel de dag niet naar de oogst die je binnenhaalt, maar naar de zaden die je plant.

0: je bent bij Joe. Wij draaien de beste 70s, 80s en 90s. En straks hoor je Madonna, Marillion en deze. Nick Kershaw komt eraan.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
4: Kippie.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Download de app en start met Vink.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent!
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverde kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, koopjesjager.
13: Ja, jij?
12: Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
15: Je bent 10 minuutjes aan het rollen als je bij Utrecht van de A28 over wilt gaan op de A27. Dat is de enige file op dit moment. Dit is Teamwork van Joe met Flitsmeister Verkeer. Het is 10:30.
16: Dit is Joe.

Jo, goedemorgen. Het is echt raar, hè? Ik zag Madonna bij de MTV Music Awards deze week weer. En als je Madonna ziet en als je haar ook hoort praten in interviews, Madonna is zo'n ijskoningin. In de manier waarop ze praat, in haar hele houding, in zo'n starre blik heeft ze. En ik denk alleen maar, ja, die durft helemaal niet kwetsbaar. Die durft niet kwetsbaar te zijn. Ik denk alleen maar, is dat nodig? Want als je dan een liedje van haar hoort, als ze gaat zingen, dan gaat het harder.

luistert. Je hoort het eigenlijk al. Beste 70s, 80s en 90s draaien. En dit zijn de mannen van Marillion. Die hebben, dat is heel leuk, elk jaar hebben ze een Nederlands fanclubweekend. Dat doen ze in maart, ook dit jaar, in Port Zeelande. Dit jaar gaat iets leuks doen. Dan mag je jezelf opgeven als je een instrument bespeelt of zingt. En dan mag je een van de bandleden vervangen op het podium daar. Hoe leuk is dat? Luister even goed naar deze muziek, hè? En dan kan je opgeven voor 1 december op marillion.com.

0: Latinguitleenmarkt.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus, even trakteren, even sparren.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Nu bij Dirk. Blue Band Goede Start. Of Halverine. 1,39. Mooie prijs.
7: Vooruitdenken.

begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Goedemorgen, hier is Mart Grol met het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen.
4: Kiezen tussen een volle tank of een gevulde koelkast. Steeds meer mensen hebben geen geld meer voor de boodschappen. 9 op de 10 eten minder of slaan hele maaltijden over, ondanks dat ze al hulp krijgen van het Rode Kruis. Dat blijkt uit onderzoek door die hulporganisatie. Volgens het Rode Kruis is rondkomen voor steeds meer gezinnen lastig met alles wat duurder wordt.
6: We hoorden bijvoorbeeld nu ook van een moeder die alleen tussen 5 en 8 uur 's avonds eet. De rest van de maaltijden slaat ze over omdat er gewoon niet genoeg eten in huis is.
4: Ook het betalen van de energierekening is voor steeds meer mensen ingewikkeld. Zwaar bewapende agenten in Eindhoven vanmorgen. Arrestatieteams zijn volgens Omroep Brabant meerdere huizen binnengevallen. Heeft te maken met een groot onderzoek, maar welk onderzoek precies is niet bekendgemaakt nog. 2 mensen zijn opgepakt. Steeds meer mensen chatten met Veilig Thuis om te praten over mishandeling bijvoorbeeld. In een maand tijd is het aantal gesprekken verdubbeld naar bijna 6500. Komt doordat je nu via de chat ook 24/7 terecht kunt. Ook is de hulp nu beter, vertelt Veilig Thuis bij RTL Nieuws.
7: Wij hebben nu een landelijke team georganiseerd, waardoor we meer kwalitatieve adviezen kunnen geven. En betreffende chatters worden echt geschoold en getraind op deze vaardigheden.
4: Uit nieuw onderzoek blijkt vanochtend trouwens dat meer mensen het best oké vinden als een man zijn vrouw slaat. En schrikken op snelweg A2 bij Roermond. Eerder vanmorgen fietste daar iemand, zegt de politie. Een spookfietser die op de vluchtstrook tegen de richting inging en er al 3 kilometer op had zitten. Liep allemaal goed af. Agenten hebben die fietser van de snelweg geplukt. Maar hoe hij of zij er nou terecht kwam, dat is nog een raadsel. Het weer van Buienradar. Zomer in de herfst. Vrij zonnig en warm. 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Bijna tropisch daar dus vandaag.
5: Dankjewel, Mart.
8: Yo.
5: Op de weg. Ja, dit is fantastisch. Er is geen enkele file. Niet eens een grenscontrole.
9: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: Ze zijn net zo heet als de dag vandaag. De Backstreet Boys. Zometeen.

0: Dit is TLC.
1: Bij de beste hits van de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe. Ik hoorde Celine Dion tijdens haar tour in Parijs, waar ze nu mee bezig is, af en toe wat covers doen in haar setlist. Allemaal Joe-krakers zijn het. Het is Sweet Dreams van Eurythmics. Het is I Feel Love van Donna Summer. Maar de mooiste vond ik dat Celine Dion dit liedje coverde. Even luisteren, een stukje.

The Voice. Maar er is maar één man. Eén man en die heeft de echte voice. Die dit liedje nog beter doet. En zijn naam is John Farnham. The Original hoor je ergens in de komende 15 minuten bij Joe. En dit zijn Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Vandaag niet, mag ik hopen.

0: je dinsdagmorgen.
1: Met zometeen het origineel, dit liedje, You're the Voice van John Farnham. En de rubriek met de absolute gehoorverwarring komt er weer aan. De gehoorverwarring, papa appelsap. Hey Angelique.
2: Hey Timor.
1: Waar heb jij vandaag een mama appelsapje in gehoord?
2: Bij het nummer van de Gypsy King.
1: De Gypsy King! Straks 11:15.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
9: Kippie.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
14: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
13: Ja.
14: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
13: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
18: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
23: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1+1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
27: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: wondertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Tjofkeer van Flitsmeister. Het rijdt allemaal wat langzaam rondom de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Dat is de A16.

Goedemorgen. Het is Joe op je 29 graden dinsdag. We halen de terrasstoelen weer van zolder. En we zetten alles lekker buiten. Zelfs Phil Collins kan hij weer lekker opdrogen. Na Daryl Hall en Joe Note. En niet vergeten, papa appelsap komt eraan. Geef me een minuutje of 8 zijn we er zo.

0: tekst de rubriek met jouw luisteraar Angelique Schippers in Goes, die een appelsap hoort in The Gypsy Kings. Dit is niet Bamboleo, Angelique. Deze ken ik niet.
1: Nee, het is een ander nummer. Maar ik weet eigenlijk de titelsong niet. Dus ik zat ook al heel aandachtig naar dat nummer te luisteren. En ik denk, hoor ik het nou goed? En toen hoorde ik Ring Doorbel. Dus van het cameraatje.
0: Nou ja. En ze hadden het in 1984 al over een ringdoorbel.
1: Ja, blijkbaar. Dus dat waren de voorlopers gewoon. Die hadden het ook gewoon al uitgevonden, denk ik, de Gypsy King.
0: Hoe klinkt het ongeveer als we gaan luisteren nu?
1: Ja, look at the ringdoorbel.

0: Waar zou je dat zeggen, jongen?
1: Nou, ik denk dat is toch al toen al aandacht vroegen om goed in zo'n ringdoorbel te kijken met je natuurlijk.
2: Wat goed.

0: Tina Turner, daar trappen we mee af.
1: En in het nieuws heb ik het zometeen over Haarlem, want daar is het treinstation ontruimd.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Oh. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd.

0: KPN. Voor een beter internet.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Goedemiddag, de tijd is 12 uur. Dit is het nieuws met Alain.
5: Goedemiddag. Een grote politieactie in Haarlem. Daar is het treinstation ontruimd, melden meerdere media. Er zijn twee koffers gevonden die door iemand zijn achtergelaten. Niemand mag het station in, de politie onderzoekt de zaak. Het Rode Kruis slaat alarm. Steeds meer mensen hebben geen geld meer voor boodschappen, blijkt uit nieuw onderzoek. En het komt allemaal door de stijgende brandstof- en energieprijzen. Volgens het Rode Kruis zorgt dat voor schrijnende dilemma's.
6: Niet iedereen kan zijn auto wegdoen. Ook als je dus niet heel erg veel verdient, maar wel een baan hebt waar je naartoe moet. En voor sommige mensen betekent dat dat gewoon realiteit is. Ze moeten kiezen voor of brandstof voor de auto of eten op tafel.
5: 9 op de 10 mensen die al hulp hebben van het Rode Kruis eten minder of slaan hele maaltijden over. Dan naar Thailand. In Bangkok zijn door het noodweer daar zeker 4 mensen om het leven gekomen. Dat meldde de autoriteit in het land. Vorige week viel er veel regen in Bangkok. Hele wijken zijn er onder water gelopen. En met nog 3 maanden te gaan heeft in ons land de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Het gaat om meer dan 1800 uur aan zon, blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Ja, en ook vandaag krijgen we weer veel zon, zegt Buienradar. Een echte nazomerdag. Het wordt 24 tot 29 graden.
4: Op de weg alleen nog maar wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Er was een eerder pechgeval, maar dat begint op te lossen. Voor Linnen, ruim 10 minuutjes.
7: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
4: De playlist is tip-top voor een zonnige lunchwandeling vanmiddag.

Hazes. En weet je met wie je kunt talk-talken binnenkort? Met Patty Brandt. Maar alleen als je een roker bent en je gaat meedoen met Stoptober, dat begint donderdag. Dan mag je Patty Brandt bellen, want die zit helemaal achter de helpdesk van Stoptober dit jaar. Hoe leuk is dat? Mocht je met trillende handjes zelf op de bank zitten, is het toch een geruststellende gedachte dat Patty Brandt je hoogstpersoonlijk redt van een terugval. Succes volgende maand. En dit is Joe. Wij zijn niet te stoppen.

Dit is een vluchtnummer als je hem wilt volgen. Als je een rood-wit vliegtuigje over ziet vliegen, dan is hij het waarschijnlijk. Het vluchtnummer, de letters die erop staan, zijn PHTGM. En anders hoor je het morgen wel in de show.

0: zometeen in de 80's lunch is het tijd voor Jennifer Warrens en Bill Medley met... Blijf erbij.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
17: Even bollen met z'n lijf.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
21: 10.000 euro per maand.
19: 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
24: Dit is Joe. De Joe Ethisch Lunch met Timo Perlin.
25: Half 1, flinke file voor de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. De A16 richting Breda is dat. Duurt nog zo'n kwartiertje ongeveer en dan is alles weer vrij. Gaan we!

eigenlijk beter is, maar niet bestaat. Dat is het liedje Vlieg door je tijdlijn van Bente. Zij is natuurlijk de voice-over van Vodafone. En die heeft daar zo'n geweldige Nederlandse versie op uitgebracht. Maar

Dit is Joe op je warme woensdag. Niet vergeten, het is dinsdag nog maar. Excuseer, op je... Ja, nou kan ik niks allitererends met het weer verzinnen. Ja, wat? Ja, ga je.

0: Lekker. Gaat hij lekker op deze dampende dinsdag bij jou?
1: Hij gaat dampen!
0: Madonna komt eraan zo meteen met Joe. Open your heart en het nieuws van 1 uur. Alain.
2: Nou, met dit nieuws zo meteen. Er zijn zeker 4 treinstations ontruimd door achtergelaten spullen.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, uit een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Dat lucht op.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruglevert kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's.

0: Loving it.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Keukenkopers, opgelet! Nu!
6: Big deals bij Keukenconcurrent!
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Hey, nu geweest. Dit is het nu.nl nieuws met Ellen Antena.
12: Goedemiddag. Zeker 4 treinstations zijn ontruimd door achtergelaten tassen of koffers. Dat melden ProRail en de politie. Het gaat om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. De eerste 2 zijn inmiddels weer vrijgegeven. In Haarlem en Dordrecht loopt het onderzoek nog. Of er een verband is, is niet duidelijk. Kinderen die veel op hun telefoon of tablet zitten, doen het inderdaad minder goed op school. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder miljoenen kinderen. Ze zijn sneller afgeleid als ze bijvoorbeeld huiswerk maken. En ook zijn ze vaker moe omdat ze 's nachts nog zitten te scrollen. Dat herkennen ook deze kinderen die RTL Nieuws sprak.
13: Ja, gewoon de scrollen, de video's en dan denk ik van ja, nog even 1 video en dan blijft het maar meer. Een appje binnenkrijgen of bellen of echt van alles.
14: Als ik vooral huiswerk moet maken, dan heb ik daar echt geen zin in.
12: Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die veel achter hun scherm zitten lagere cijfers halen. Ze doen het vooral slechter op taalontwikkeling. De overheid moet beter uitleggen waarom de politie kentekens van auto's zo lang mag bewaren. Dat heeft de rechter bepaald. Op ruim 1000 plekken leggen camera's je kenteken vast. En de politie mag ze gebruiken in onderzoeken. En daarom blijven ze 4 weken opgeslagen. Maar volgens een organisatie wordt ermee je privacy geschonden. En dan nieuws over TikTok-rijen. Dat zijn toeristen die massaal afkomen op een plek die is opgehyped door social media. Nou, die TikTok-rijen zorgen niet alleen voor overlast. Omliggende huizen worden er ook minder van waard. Dat meldt RTL Nieuws. Zo leveren woningen in Amsterdam gemiddeld 5% minder op dan andere huizen in de buurt zonder zo'n TikTok-rij. Het gaat dus om tienduizenden euro's. Het weer van Buienradar. Een echte nazomerdag met veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden.
11: Dankjewel, dan de verkeersinformatie bij Joe. 1-1, ja, echt mini file is dat op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Hoenderloo en Kootwijk. Effect voertuig daar zorgt voor 5 minuten extra reistijd. Voor de rest is het gewoon lekker doorrijden maar.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
11: Goedemiddag, wat leuk dat je luistert. Best uit de 70s, 80s, 90s.

Yo, how deep is your love? Het is de dag van de magische nummer 29. Dus 29 september. In het zuiden van het land wordt het misschien wel 29 graden. Dus je dacht, tijd voor een toepasselijk feestje met 29 gasten, 2 zangers, 1 zwembad en een roze opblaasflamingo. George Michael, Andrew Ridgely, het is Wham! Met Club Tropicana in de verlengde zomer.

Een keuze. Je luistert met Joe. We hebben lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Barry White, Can't Get Enough of Your Love. En nu de band die we kennen van uitverkochte stadions. Maar weet je dat de zanger, John Bon Jovi, ook een restaurant heeft? Heet de Soul Kitchen? Er staan geen prijzen op de menukaart. Nee, het is heel simpel. Kun je betalen? Dan betaal je gewoon wat je wilt betalen. Je doet een donatie. Kun je niet betalen? Ook goed. Je bent van harte welkom. Dan mag je mee de aardappels schillen. Mag je mee de afwas doen. Mag je mee koken. Kun je helpen als vrijwilliger. En mag je gratis mee eten. Mooi toch? Bon Jovi hoor je met het prachtige Bed of Roses. Bij Joe.

0: Jovi, Bed of Roses. Bijna half twee, hoog tijd voor...
1: De Joe Hit Quiz.
0: Yes! Je mag je muziekkennis weer testen. De Joe Hit Quiz. Ga je zo drie fragmenten geven van hits. Jij geeft aan... Oh, deze komt uit de 70s, of de 80s, of de 90s. Je speelt voor Hitster, Battle of the Generations. Wil je meedoen, dan is dit je kans om kandidaat te worden. Ik ga je namelijk nu een fragmentje laten horen. En je moet even aangeven uit welk decennium deze komt. 70s, 80s of 90s? Geef het antwoord door via de Joe-app. Straks hoor je of je goed zit. Je hoort de nummer ook helemaal. En als je het goede antwoord doorstuurt... dan kun je zomaar de kandidaat zijn om zo mee te spelen. Komt-ie! Black or white. Oh, zo'n makkie toch? Black or white, Michael Jackson, 70s, 80s of 90s. Zet het nu in de Joe-app en ik spreek je misschien zometeen.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
3: Kippie.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op het gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kipdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
13: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
18: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
19: Met deze week in de bonus.

0: 20 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
6: 11:30 geweest, je luistert naar Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. We hebben lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. En we zijn ook niet te bang om ze je te laten horen. En voor wat betreft de verkeerssituatie... Oh, goed nieuws, lekker doorrijden. Geen enkele file, daar gaan we!
7: Echt, hè?
6: Heb ik altijd aan willen hebben.
8: Dit is Joe 70s.

0: Black or White. Het is deze lekkere verlengde zomerdag. Heerlijk. Ik heb Monica aan de telefoon. Monica?
1: Hi.
0: Kun je een beetje genieten van het weer?
1: Ik ben heerlijk aan het genieten van het weer.
0: Oh, lekker.
1: Dit is toch wel even een cadeautje zo nog.
0: Dit is het fantastische. Dit is gewoon een onverwacht. Het is net alsof het vrijdagmiddag is. En dat iemand om 4:30 de deur open doet met een schaal bitterballen. Weet je, dat wat je niet aanziet
1: komen. En een goede fles wijn.
0: Oh, ja toch. 29 graden. Ja, het is het nog niet. Ik heb even de actuele temperatuurkaart erbij gepakt. Het is 26,9 in Maastricht. Het is 20,2 in Vlissingen, Enschede. 24,7 ter Schelling. 18,5. Waar zit jij ergens, Monica?
1: In de buurt van Haarlem.
0: Buurt van Haarlem. Even kijken.
1: Ja,
0: 21,4 graden op dit moment. Officiële temperatuur.
1: Ja, heerlijk.
0: 29 gaan we niet halen, maar het zonnetje is wel lekker.
1: Daarom.
0: Ja. Voor mij mag het zo blijven. Of ben je een herfsttype?
1: Zeker niet. Nee, alleen als we blaadjes gaan verkleuren. Dat vind ik er mooi uitzien.
0: Ja.
1: Maar daarna is het al dat kou en het guur en de regen. Dat hoeft voor mij niet.
0: Oh, ik denk dat wij het heel goed samen kunnen vinden als we het samen kunnen bepalen. Ik stel voor dat we een maandje even de blaadjes laten vallen. Dat we lekker op een dekentje op de bank kunnen zitten en een haartje aan. En dan nog een week sneeuw. En dan weer lekker lente. Zo.
1: Nou, dat vind ik een top idee.
0: Helaas sturen wij dat niet. En soms is het maar goed ook,
1: nee.
0: Hè? Nee, dat is ook weer zo. Monica, hartstikke gezellig allemaal, maar we zijn hier voor keiharde zaken. Namelijk zijn wij hier voor de Hit Quiz. Je krijgt 3 fragmenten van hits te horen. En na ieder fragment heb je 5 seconden om te zeggen uit welk decennium de hit komt. 70s, 80s of 90s. Je moet ze alle 3 goed hebben. Lukt dat, krijg je Hitster Battle of the Generations. Waarin je zelf bepaalt in welk muzikaal tijdperk je speelt. Gaat het lukken?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik ga meer dan mijn best doen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, daar gaan we dan. 3 fragmenten. Hier is nummer 1.
1: Yes. Ethisch.
0: Dat is hartstikke goed.
1: Daar zou ik toch ook ethisch zeggen?
0: Is maar goed dat je het zegt dan.
1: Hier. Ah, tof, ja.
0: Komt de volgende. De laatste. Als die goed is, heb je het spel, hè? Komt-ie.
1: Ja, ook de 80's.
0: Nee!
1: Nee! Oh, kok.
0: Dat is toch het makkelijkste van
1: de
0: allemaal?
1: De 90's. Ja. De mop de night, ja.
0: Het was de zomer van 19... Wat is het? 3,94 of zo.
1: Ja.
0: Oh, Corona Rhythm of the Night. Echt een dikke domper dit, hoor. Hé,
1: wat jammer.
0: Monica, we hebben 1 goed ding vandaag. Dat er weer wel. Dat is het weer.
1: Het weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, geniet daar maar even van dan.
1: Komt goed.
0: Dankjewel, leuke kandidaat. Ik hoop...
1: dankjewel voor het meespelen.
0: Om ze misschien nog wel een keer te spreken. Toch, hè?
1: Oké.

0: klinkt zo boos.
1: Bellissima, statua, samarsa, sedurti, sedrati en patiati.
0: Maar eigenlijk zegt ze heel simpel... Ik hoor je, beeldend onder water, zittend, liggend en vooral ook... onhandig. Die cento betekent meer zoiets als ik voel je, ik hoor je. Je hoorde Mattia Bazaar, een van de opgaves ook in de hitquiz van vandaag. Helaas heeft Monica niet gehaald. Geen hits ervoor, hè? Wil jij er wel kans op maken? Morgen aanmelden, 2:30.

0: Queen, Don't Stop Me Now, bij Joe, met het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Zomuziek van Hot Chocolate, ABBA komt eraan. En de man bij wie Wendy van Dijk haar carrière startte. Als achtergronddanseres. Dat zo, na nieuws, dat krijg je weer van Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen het laatste nieuws over de ontruimde treinstations in ons land.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag.

0: Trekpleister. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
4: kippie.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Dit is het nu.nl nieuws van 2 uur, krijg je van Alain Altena.
15: Goedemiddag. Alle treinstations die vanmorgen werden ontruimd zijn weer vrijgegeven. Het gaat om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Er waren daar tassen of koffers achtergelaten. Of er een verband is, is onbekend. En ook is niet duidelijk wat erin zat. Wel zijn er 5 mensen opgepakt. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen. Dat zegt het Rode Kruis. En dat komt doordat alles duurder wordt. Steeds meer mensen moeten daardoor kiezen tussen een volle tank of een gevulde koelkast.
16: We hoorden bijvoorbeeld nu ook van een moeder die alleen tussen 5 en 8 uur 's avonds eet. De rest van de maaltijden slaat ze over omdat er gewoon niet genoeg eten in huis is.
15: 9 op de 10 mensen die al hulp hebben van het Rode Kruis eten minder of slaan hele maaltijden over. Asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen moeten binnenkort naar een land buiten de EU worden gestuurd. Mogelijk naar Rwanda in Afrika. Dat zegt de regering van Griekenland tegen het AD. Het gaat om een proef waaraan ook ons land meewerkt. En die proef moet volgend jaar beginnen. En voetbal. Griekse fans azen massaal op kaartjes voor de Nations League wedstrijd tegen Oranje. Na de winst op Duitsland is het vertrouwen bij de Grieken flink gegroeid. Sportverslaggever Riepke Bakker.
17: Binnen een paar uur waren

0: alle 28.000 kaarten uitverkocht. En ik sprak hier net wat Griekse journalisten en die zeiden: wij verwachten dat iedereen fanatiek achter de ploeg gaat staan. Wat fanatieker dan jullie in Nederland misschien gewend zijn. Nou, Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, 28.000 kaartjes zijn verkocht, terwijl er ruim 100.000 aanvragen waren. Nou, donderdagavond is het zover, dan begint Griekenland-Nederland om 9:15. Het weer van Buienradar, zon en wolken. Het warmt nog altijd op met later temperaturen van 24 tot 29 graden. Morgen is er eerst zon, later wolken en een paar buien. De temperatuur blijft hetzelfde.
2: Voor de verlengde zomer waar we in zitten. Iedereen is onderweg naar het strand of zo, want ik weet het niet. Nee, ze zijn er al. Want geen enkele file te melden. Lekker doorrijden.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Lekker dinsdag, lekker warme dinsdag. Hot chocolate, letterlijk en figuurlijk, you sexy thing. Hoor je naar

Als je die optredens terug gaat zoeken op YouTube of zo van dit liedje van Hathaway, What is Love, zie je als achtergronddanseres Wendy van Dijk. Ja, echt, Hathaway, What is Love, hoorde je bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. En eerder dit jaar in het nieuws. Kinderen lezen steeds minder naarmate ze ouder worden. Voor de 12 jaar leest 56% wekelijks een boek. 32% van de 18-jarigen. En op school lezen kinderen nog wel, maar buitenschool steeds minder. Ik pleit voor boeken die onderdeel zijn van een avontuur. Want er was eens een boek. En zodra je het opensloeg, verdween de wereld om je heen. Je zag de duisternis dichterbij komen. En hoewel niemand wist hoe het zou aflopen, bleef je hopen. Want zolang jij bleef lezen, kon het verhaal nog alle kanten op. Sommige verhalen lees je niet, hè? Daar leef je gewoon in. De eerste klanken van het nummer zijn

Sting, zanger van de Police. 75 voor 10, je hoorde hem met Roxanne. Hij stil zit er maar, hij treedt nog steeds op. Speelt nu een hoofdrol in zijn eigen musical, The Last Ship. Speelt nu in Londen ook. En dan heeft hij ook nog tijd genoeg voor de sportschool. Want ik weet niet of je zijn spierballen ooit hebt gezien. Die liggen er niet allemaal. Luister dit, Joe. Leuk dat je dat doet. Mijn naam is Daniel. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Irene Cara.

0: beste liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Irene Cara. Flashdance, What a Feeling. Je een beetje gevolgde ochtendshow van Joe, Koen en Sander. Eerste keer cadeau aan elkaar geven. Hè? Heel veel dingen in de eerste keer. Zo heeft Koen het cadeau gekregen van Sander om een vliegtuig aan de grond te zetten. Op dit moment is hij in de lucht. Ik krijg ook beelden binnen van allerlei flight radars. Even kijken wat zie je nu bij Twello. Boven Twello, rechts van Apeldoorn. Daar vliegt hij op dit moment. Mocht je daar sportvliegtuigen zien, daar zit Koen dus in. Ik zou morgenochtend even luisteren naar de ochtendshow van Joe. Dat is de Koen en Sander Show. Alles daarover natuurlijk. En 70s, 80s, 90s is krijg je zo onder andere van Supertramp, Diana Ross en Kenny Rogers, Dolly Parton.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
5: Kippie.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designenoudertochtel.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Goedemiddag, je luistert naar Joe. 2:30 met hits uit de 70s, 80s en 90s. Mijn naam is Daniel. Even kijken hoe de situatie is. De situatie is helemaal niks. Gewoon lekker doorrijden maar.

Supertramp, Give a Little Bit. Bij Joe, met zo Alanis Morissette, Diana Ross komt eraan deze dinsdagmiddag. Volgens onderzoek is dit een van de lastigste dagen van de week. En 's middags, dinsdagmiddag dus, schijnt je goede humeur ook nog eens langzaam af te nemen. Oh, succes met het onderzoek vandaag. Het is vandaag de 29e september. Het wordt 29 graden en het voelt alsof de zomer nog één keer terugkomt. Als je daar nog over wilt klagen, moet je echt je best gaan doen, hè. Even kijken wat de situatie is in het land. Hoogste temperatuur op dit moment in Vaals 28,1 graden.

Alanis Morissette bij Joe en Aronic. 29 september, Daniel hier. Inmiddels nieuw schooljaar, zo'n maandje bezig. Betekent dat er heel veel brugpiepers door de scholen lopen... met een veel te grote rugzak. Maar die ook vooral heel erg opkijken tegen de oudere scholieren. De stoerste van de school natuurlijk. En als ik aan de twee coolste mensen van de school denk... denk ik aan Danny en Sandy uit Grease. Cooler komt bijna niet. Al is het ook niet zo gek dat je daar tegenop kijkt... want dit waren helemaal geen tieners meer. Weet je dat John Travolta 23 was? Olivia Newton-John, 28 jaar. En die vrouw die Rizzo speelde... die had een moeder kunnen zijn van tieners, die was al 33. Maar goed, age ain't nothing but a number. Summer Nights hoor je zo eerst. Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: John Travolta, Leave You Newton John, Summer Nights bij Joe. Met lekker liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Earth, Wind and Fire, ook Spandau Ballet. En een artiest die de muziek inruilde voor het kabinet. Vertel ik je meer over zometeen na het nieuws met Alain.
1: Ja, met daarin een enorme verrassing in de sport. Een man die 16 keer wereldkampioen werd en al 8 jaar met pensioen is, keert opeens weer terug.
2: Hij deed echt alles voor.

0: Samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart.
1: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven. 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet. 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand.

0: Express UB40.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Dit is Joe. 3 uur, nu.nl nieuws, Alain Altena.
3: Goedemiddag. Kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om kinderen die uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. En ze willen weten waarom dat is gebeurd. Ruim 2000 kinderen is dit overkomen en nog altijd zitten zij met veel vragen. Kinderen die veel op hun telefoon of tablet zitten doen het inderdaad minder goed op school. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder miljoenen kinderen. Leerlingen zijn door hun telefoon sneller afgeleid als ze bijvoorbeeld huiswerk maken. Dat herkent ook deze scholier die RTL sprak, die soms de hele middag zit te scrollen.
4: Na school ongeveer wel 3-4 uurtjes.
5: Vind je dat je te veel op je telefoon zit?
4: Ja, vind ik wel.
3: Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die veel achter een scherm zitten lagere cijfers halen. De politie heeft 5 mensen opgepakt in het onderzoek naar meerdere koffers die zijn achtergelaten op treinstations. 4 stations gingen daarom vanochtend deels of helemaal dicht. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. En wat er in die koffer zat, is nog onbekend. En een grote comeback in het darten. Phil Taylor stoft zijn pijlen af en komt weer terug. Dat heeft The Power, zoals zijn bijnaam luidt, zelf bekendgemaakt.
6: I stepped away. Until now. The Power is back.
3: Ja, de Britse Taylor is 66. Hij werd 16 keer wereldkampioen. In 2018 ging hij eigenlijk met pensioen, maar al jaren werd er gespeculeerd over zijn toekomst. Of eigenlijk over zijn terugkomst, moet ik zeggen. En in november, dan is hij weer te zien. Dan doet hij mee met een toernooi. Het weer van Buienradar, zon en wolken. Het warmt nog altijd op met temperaturen van 24 tot 29 graden. En morgen is er eerst zon, later wolken en buien. Het wordt dan opnieuw 24 tot 29 graden.
2: Actuele temperatuur op dit moment. Het is het hoogste in het zuiden van Limburg. 27,5 graad op dit moment. Het koudste, dan zitten we op de Schelling, 19,6. Ja, het is natuurlijk bizar voor de 29e van september, laten we eerlijk wezen. Verkeersinformatie, er is 1 file, de A20, Hoek van Holland naar Gouda, tussen Vlaardingen en industrieterrein Spaanse Polder. 30 minuten extra reistijd.
0: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
2: Fijne dinsdag in je korte broek. En de hits uit de 70s, 80s en 90s van Spandau Ballet Gold. Maar eerst hoor je Earth, Wind & Fire. Boogie.

Jordan by Joe. Een nummer dat gaat over het teruggeven van het land aan de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals. En die zanger Pete Garrett, die meende dat echt, hè. Sterker nog, hij verruilde het podium voor het kabinet. 20 jaar geleden werd hij namelijk in Australië minister van Milieu. Hij is nu 73. Deze zomer zei hij in een interview nog steeds te geloven in de kracht van protestmuziek, muziek die de hele wereld wil veranderen. Zit wat in, maar soms is het ook heerlijk als muziek helemaal nergens over hoeft te gaan. Gewoon je hoofd leegmaken. Meezingen en dansen, daar is deze dan weer super geschikt voor. Corona bij Joe, dit is The Rhythm of the Night.

Wat leuk dat je luistert naar Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. Je krijgt het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Ike en Tina Turner, Proud Mary zomaar eerst. Een van de grootste hits uit de jaren 80. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

was dat. Ah, Joe heb je aanstaan met lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Het is niet zomaar een dag vandaag, hè? 29 september. De herfst is officieel al begonnen. Er is vandaag niets van te merken. Tropische temperatuur in de lage landen. Moeten we niet even ultieme zomerrit laten horen? Wacht even, ik ben even benieuwd. Even kijken wat er gebeurt. Stel nou, we doen dit. Hè. Past dat nog zo, 29 september? Of tandje erbij? Oh, wat is

0: zijn voor de zomer. Dit we nog even een ultieme doen. Nou, ben wel benieuwd. Welke zomershit zou je nu toepasselijk vinden op Joe? Typ of spreek in de Joe-app. Wie weet, hoor je hem zo.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyTOYS.nl.
8: Snel doortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
17: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen?
21: Drakentemmen in het Verre Oosten?
22: Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
24: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
28: Jou heb je aanstaan. Het is 3:30 geweest. Dit is de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt A2 Utrecht en Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. 20 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Ridderkerk-Zuid en Ridderkerk-Noord. Ongeluk gebeurt, 20 minuten. A16, Breda-Rotterdam. Ongeval tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Ruim een uur aan en stilstaand verkeer. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen Vlaardingen en industrieterrein Spaanse Polder. Ongeluk gebeurt daar, dan zit je op 20 minuten.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Bij Joe, met het beste uit de 70s, 80s, 90s. Lijkt wel zomer, hè, vandaag. 29 graden. Lambada in het vooruitzicht. Wat hadden we nog meer? Als de zon schijnt, André van Duin. Nou, de Macarena, Peter Andre. Dus zoveel liedjes zijn allemaal binnengekomen. Is toch wel grappig om te zien. Als het dan mooi weer is, dan komt iedereen weer bij dezelfde liedjes uit.
1: Ik zou zeggen, lekker chauvinistisch. André van Duin, als de zon schijnt. Ja. Die gaat er altijd in.
0: Die gaat er altijd in. Even kijken naar het actuele overzicht nu. 28,1. Dat is de hoogst gemeten temperatuur op dit moment in Eindhoven. Nancy die stuurt nog Lambada op een superzomerdag om een verjaardag. Lekker in de tuin. Ja, hij is het ook geworden hoor.
2: Lambada graag.
0: Daar is hij. Fijne 29 september hè.

0: Dit is Joe en Toe.
1: Hold the line.
0: Hoeveel vragen moet je goed hebben zo?
2: 7
0: goede antwoorden in de alfabattle. Merel had dat gisteren. Je krijgt straks 30 seconden. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. 1000 euro staat er op het spel. Het heet de alfabattle. Je maakt er straks kans op bij Kai in de middagshow.

0: Travis bij Joe. It ain't over. Tell it's over. 4 uur middag boost zometeen met Kai. Voorafgaand. Jeroen Tijnhuis bij het nieuws. Wat zit erin, Jeroen?
1: Onder andere dit serieus nieuws. De verdachte in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters wordt van veel meer verdacht.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.

0: voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beterleven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Dit is Joe! De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. De verdachte in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Volgens de politie is daar informatie over gevonden op zijn laptop. De verdachte is de 24-jarige Pepijn van der S. Hij blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Dat zegt de pro-leider Jesse Klaver, die gebeld is door financiënminister Heijnen. Het minderheidskabinet hoopt hiermee genoeg steun te krijgen voor de begroting. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om de kinderen die uit huis zijn.

0: zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Ze willen weten waarom dat is gebeurd. Ruim 2000 kinderen is dit overkomen. En we hebben weer een weerrecord te pakken. Mark de Jong van Buienradar.
1: We hebben een temperatuurrecord te pakken in Maastricht. Daar werd het om 2:30 werd het 28,3 graden.
0: En daarmee is een stokoud dagrecord verbroken. Uit 1934, toen was het, op 29 september, exact 28 graden in Winterswijk. 0,3 koeler dus. En morgen?
1: Morgen krijgen we ook nog een hele warme dag. Waarschijnlijk gaat daar ook een datumrecord nog wel sneuvelen. Vandaag zitten we overigens al op 20 dagen die record warm verliepen dit jaar. En dat is echt heel veel.
0: Nog even een resume. Morgen dus zonnige periode en dus mogelijk opnieuw record warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En om 16:30 meer nieuws over het weer.
2: Zo, kijk eens aan. Nou, het houdt ook niet op met het weer. Wat een beloningen krijgen we toch. Dan een schitterend heerlijk weer. Nou, ik was net even buiten. Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht 29 september, jongens. Ik loop gewoon te zweten buiten.
0: Ja,
2: niet normaal.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Ja. En we zijn weer van de kant. Middagboost. Het lijkt alsof we met dit heerlijke weer ergens begin augustus zitten. Maar niets is minder waar. En welke muziek wil jij op deze zonnige dag nog horen om dat vrolijke gevoel extra te versterken? Stuur even een bericht in de app van Joe. Laat het vooral eventjes weten. Misschien kun je ook wel een boost gebruiken omdat je, nou, zoals ik nu, een melding op je scherm krijgt. Je bent uitgelogd. Log opnieuw in om de wijzigingen van dit bestand op te slaan. Dat is lekker om 4:02 als je show begint. Annette heeft in ieder geval een ander bericht ingesproken. En die er in ieder geval voor gezorgd heeft dat ze lekker buiten kan zijn, Annette.
4: Hoi, met Annette vanuit de Boomgaard. Namens alle appelplukkers willen wij aanvragen More Than A Feeling van Boston.
2: Hé, hey, die zit lekker in de Boomgaard. Heerlijk, daar is het ook goed weer voor. Lekker in de Boomgaard hangen. Anita Meijer, Why Tell Me Why. Hoor je nou Boston dus bij Joe. Dit is More Than A Feeling.

0: More Than A Feeling. Shannon kan wel een energieboost gebruiken omdat ze een paar dagen vrij is geweest. En precies vandaag met deze zomerdag ben ik weer de hele dag aan het werk. Over een slechte timing gesproken. En Marco zegt goeiedag. Ik zit lekker op een balkon te genieten met een bakkie koffie. En wat ook weer typisch Nederlands is, dan hebben we zo'n zomerdag. En dan kunnen we het toch niet laten om erover te klagen. Hè? Althans, dat is bij Mark wel het geval.
1: Ja, het is tijd voor Anita Meijer. Want ik smelt hier weg en ik denk alleen maar... Why, tell me why? Wie heeft die zon op standje frituurpan gezet?

0: and why, tell me why. Normaal krijg ik altijd berichten van mensen die vanaf hun vakantieadres luisteren. En die je dan een beetje jaloers proberen te maken. Weet je, dan is het hier heel druilerig. Dan regent het. Een beetje zo'n dag als gisteren, stel je even voor. En dan stuurt er iemand: hallo, ik zit in Spanje. Het is hier 25 graden en ik zit in het zwembad. En lekker aan de rand met een cocktailtje en noem het allemaal maar op. En nu zijn de rollen omgedraaid. Want Wim die zegt via de app van Joe Kai: we zitten op een zwaar bewolkt Lesbos. Geweldig! Ook eens even lekker om een keer te lezen. Fantastisch. We dachten nog even lekker na te zomeren. Ja, dat is lekker, dat is niet gelukt. En vandaag is het zwaar bewolkt helaas. Ja, je had gewoon hier moeten blijven. Wat kan ik voor je draaien voor een energieboost? Je mag het laten weten. Ook Wim op het zwaar bewolkte Lesbos. Misschien toch iets van een zomersplaatje. Komt er zometeen sowieso aan. Maar laat het even weten in de app van Joe wat je wil horen en waarom. Dat heeft Ineke ook gedaan.
1: Ik heb gewoon zin met dit mooie zonnige weer in een heerlijk

0: Larkin, Down Under. Ja, je merkt het. Iedereen heeft de mini-zomer in zijn bol zitten. Freek ook. Die wil namelijk heel graag het werd zomer horen.
1: Ja.
0: Leek wel zomer, toch was het pas. Laten we even luisteren naar het bericht van Freek.
2: Ja, we zitten natuurlijk nog even in die nazomer. Ja. Dus ik dacht iets toepasselijks. Rob de Nijs met Het werd zomer. Ik krijg er energie van en ik hoop jullie ook.
0: Leek wel zomer, toch was het pas eind maart. Ik ga voor eind maart.
3: Eind mei.
0: Eind mei zeg je?
3: Ik zeg eind mei.

0: Rijs.
1: Ron de Nijs. En het werd zomer in de 4 uur middagboost. Timon die zegt, ik weet niet of het herkenbaar is, maar jongens, jongens, jongens toch, wat is september een drukke maand? Is september een drukke maand? Jeroen, is september een drukke maand bij jou?
0: Ik ontspan altijd met kerstfilms, dus...
1: Oh ja, dat is wel fantastisch. Dat doen ze op Videoland, doen ze dat toch? Elke dag een kerstfilm tot aan kerst, of niet?
0: Iedere drukke dag, iedere dag dus, een kerstfilm. Heerlijk.
1: Wat heb je gisteren gekeken dan? Wat was het?
0: Toen moest ik vroeg naar bed.
1: Oh ja.
0: Dus ik kijk vanavond 2.
1: Nou, daar gaat het dan weer.
0: Ik moest vroeg op vanochtend.
1: Helemaal zeggen, elke dag een kerstfilm. Wat is dan de laatste kerstfilm die je hebt gekeken? Welke kun je aanraden? Ja, laat ik dat vragen. Welke kun je aanraden? Gewoon
0: ja, de titels weet ik niet. Maar er komt altijd kerstmis ervoor.
1: Weet je wat mij altijd opvalt? Dan moet je eens opletten. Ja. Als je nou bijvoorbeeld naar Videoland gaat, daar staan er heel veel. En dan zie je al die films die je zo... dan zie je de poster, zeg maar. Hè. Een kerstfilm is altijd rood en groen.
0: Ja.
1: Een man en een vrouw op de cover. En altijd in winterse kleding met een sjaal. En dus altijd... En dan een beetje de nevenkarakters eromheen. Maar dat is standaard. Moet je maar eens opletten.
0: Ja,
1: het is altijd man, vrouw, die een beetje verliefd naar elkaar kijken. Vrouw meestal een sjaal om. Die man een beetje, de jas een beetje open. Heel casual. Dat en rood-groen, dat is een kerstposter.
0: Heerlijk, vanavond 2 films, joh.
1: Fantastisch. Maar goed, we dwalen mijlenver af. Want Timon die vindt september een hele drukke maand. Het lijkt wel alsof al het werk tegelijk gedaan moet worden. Verdik me toch. Vandaag dus ook weer overuren. Heel graag Ricky Martin en Livin' La Vida.

0: Ricky Martin met Joe en Live La Vida Loca in de middagshow. Je bent helemaal opgeladen door de 4 uur middagboost. Boordevol energie. Ik zal je nog meer goed nieuws brengen. Want om 16:45 spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Na het nieuws van 16:30 kun je je daarvoor aanmelden. Als je dat goed doet, dan win je deze week misschien wel 1000 euro. Dat is meer dan de moeite waard, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Dus pak even de app van Joe erbij, want dat is de enige manier waarop je je kan aanmelden. Ik leg je zo precies uit hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En na het nieuws van 16:30 ook muziek van Madonna. Papa Don't Preach, over een paar minuten.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Schat, je hoeft niet te huilen.
9: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
11: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
9: Ah, dat lucht op.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: UB40.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: Trekken wat sluierwolken over bij 23 tot 29 graden. Morgen ook weer prachtig. Opnieuw heel veel zon. En lokaal weer 29 graden. Lokaal weer. Ga ik even zeggen. Je hebt het geweten van de show. Je hebt het weer heb jij erbij gepakt. Voor mij is het dan, gaat het over lokaal weer of lokaal weer 29 graden?
8: Lokaal wederom.
7: Lokaal, oh ja precies. Ja, lokaal wederom 29 graden. Dankjewel. Muziek van Madonna komt eraan. Na het nieuws van 5:30, Jeroen Latijnhouwers.
9: Ja, goedemiddag. Zometeen iets meer over het weerrecord. Ik heb zometeen ook nieuws over het weer. Dat zometeen. Ik begin met de 24-jarige verdachte Pepijn van der S. Dat is de man die mogelijk lid zou zijn van de hackersgroep Shiny Hunters. Zij zitten achter de hacks op bijvoorbeeld Odido en de Amerikaanse FBI. Deze Pepijn van der S wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Volgens het AD werd hij 2 weken geleden in zijn eigen huis door zwaar bewapende agenten opgepakt.
7: Dat zijn altijd flinke operaties, hè?
9: Enorm. Dat toch? Is ja, zo'n speciaal team bij dat eigenlijk alleen maar grote, belangrijke operaties erbij is.
7: Ja.
9: En in dit geval hebben ze, waar zij erbij, ze hebben flitsgranaten gebruikt om hen te verrassen. Om te voorkomen, zeg maar, dat Pepijn belastend materiaal in de gauwigheid kon wissen van zijn laptop. Zijn moeder was ook thuis. Het is in Amsterdam woonden zij in de Rivierenbuurt. En zijn moeder is erbij licht gewond geraakt.
7: Oké. Okay. Want wat doet zo'n flitsgranaat dan? Wat is dat dan?
9: Nou, dat waren wat knallen ook. Secondenlange knallen krijg je dan. En gewoon echt flitsen. Er gebeurt wat. Je hebt een hoop lawaai. Je kijkt naar buiten. Er zijn gewoon, je schrikt gewoon. Wat is dit? Ah. Je bent totaal een van de kaart. Want dat verwacht je niet. En zeker niet als er ook nog een hoop van die zwaarbewapenden en natuurlijk met afgedekte hoofden
7: en mannen rondlopen.
9: Die opeens je huizen komen binnendenderen. Nou ja, je weet niet wat je overkomt.
7: Nee, dat kan ik me voorstellen.
9: Ja. Door naar Zuidwolde in Drenthe. Daar zijn vanmiddag bij een ernstig auto-ongeluk op de N48 meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto en meerdere vrachtwagens zijn daarbij betrokken. De politie weet nog niet hoeveel slachtoffers er zijn. En we hadden een 30 minuten geleden al een lokaal weerrecord te pakken in Maastricht. Dan was het vanmiddag 28,3 graden op deze 29 september. Gebeurde nooit eerder in ons land op deze dag. Maar het is nu ook officieel landelijk. De warmste 29 september ooit.
8: Het is zover.
9: Allemaal gefeliciteerd.
7: Gefeliciteerd zeg.
9: Mark de Jong van Buienradar ligt er toe.
7: Wat heeft hij erover?
10: Het is nog nooit zo warm geweest op 29 september. In de beeld 25,9 graden, bijna 26 graden. Ja, dat is echt nog nooit voorgekomen sinds we meten. We meten eigenlijk een beetje sinds 1901.
9: En daarna ging de champagne open daar bij Buienradar. 25,9 graden is een nieuwe record. Het was 25,4 graden. Het is dus een 0,5 graad warmer vandaag. Nog één ding, want het is nog niet alles. Met nog 3 maanden te gaan heeft in ons land de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. En dat gaat dan om ruim 1800 uur aan zon dat we nu al gehad hebben.
7: Oh, ongelooflijk. En dan is het er nog maar eind september. Maar goed, hierna zal het wel, er komt een moment, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon keihard klaar. Weet je waar ik afgelopen nacht van wakker werd? Dat het zo ontzettend hard aan het regenen en aan het waaien was. Ja, dan kijk je van, dan ben je even stil van. Ja,
9: wij liggen al onder het winterdekbed en dat is echt warm nu.
7: Lig je onder het winterdekbed? Ja, ach, mijn lieve vriend toch. Ik zou daar helemaal de moor stikken.
9: Ja, ben ik ook.
7: Dat is niet te doen. Nee, maar en dat was wel het laatste wat ik had verwacht. Want ik dacht, we krijgen nu een paar hele zonnige dagen. Zondag was natuurlijk schitterend. En maandag was dan net wat minder. Maar ik dacht, we bouwen nu lekker op naar die 28 graden, wat je gisteren zei. En ineens, nou, ik weet niet wat ik meemaakte, zeg.
9: Ja, klopt.
7: Oké, dank. 1000 euro ligt hier voor je klaar. Het enige wat ik daarvoor in ruil wil is de hoogste score bij de alfabet.
11: Dit is Joe met Kai Merks.
7: En als je mee wilt doen, dan moet je over 6 minuten even je naam sturen in een bericht met de app van Joe Moonlight Shadow.

Mike Oldfield bij Joe, Moonlight Shadow. K hier, dit is de middagshow. Thijs zegt, ook al is het bloedheet vandaag, ik denk dat ik mijn hoofd wel koel kan houden bij de Alpha Battle. En dat is de juiste instelling. Ik heb meer dan 7 goede antwoorden van je nodig als je bovenaan wil komen te staan in het klassement. Want dan verbeter je de score van Merel, die nu op kop gaat. Degene die aan het einde van de week op de top staat, wint de 1000 euro die hier klaar ligt. Wil je meespelen, dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Nou, dat is echt nu, zeg maar. Want we spelen over 2 minuten een nieuwe ronde. Na Donna

0: minuten hoor je Michael Jackson, de Alpha Battle. Nieuwe ronde van de Alpha Battle gaan we spelen met Sandra. Hallo Sandra.
1: Hoi.
0: Hey, hallo, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jij wil heel graag naar de Apenheul.
1: Ja, ja. Dat is echt top.
0: Waarom uitgerekend de Apenheul?
1: Nou, dat is... we waren er vorige week en het was zo ontzettend leuk. En de kindjes vonden het leuk, dus we willen daar graag weer heen.
0: Ja, leuk. Hoeveel kindjes zijn er in het spel?
1: Twee.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Dat is lekker met 1000 euro naar de Apenheul. Misschien kun je dan een aap kopen. Kun je meenemen naar huis voor 1000 euro. Je weet het niet.
1: Ik wou het vorige week meenemen, maar dat mocht niet.
0: Nee,
1: dat
0: mocht niet. Ach, het is zo aandoenlijk als je het ziet. Maar ondertussen zijn natuurlijk ook zo her en der gemene beesten. Ik bedoel, je moet ook... Ja. Het ziet er allemaal lief uit natuurlijk, maar je moet er ook voor oppassen.
1: Ja, ze zijn wel brutaal.
0: Ja, net als bij de mensen eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Beste Sandra, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je die 1000 euro. Ik wil graag meer dan 7 goede antwoorden daarvoor. Want die heeft Merel al gegeven.
1: Ja, ik ga mijn best om haar te verslaan.
0: Heel erg goed. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Dat is al mooi. En je mag gaan spelen met de letter P.
1: P.
0: Ja, van aap.
1: Sorry?
0: Van aap.
1: Ja, van P. Ja, oké. Okay. Aap. Ja. Ja.
0: Klaar voor?
1: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu, succes.
1: Ja.
0: Fruit.
1: Peer.
0: Een Disney-figuur.
1: Een Pocahontas.
0: Een sport.
1: Een padel.
0: Een vogel.
1: Panda.
0: Een woonplaats.
1: Pieterburen.
0: Een film.
1: Pianist.
0: Een gerecht.
1: Brood.
0: Een bekende Nederlander.
1: Pieter Hoogendijk.
0: Een winkel. En dat was buiten de tijd. Pieter Hoogendijk.
1: Ja,
0: wat,
1: geen idee.
0: Wie is dat?
1: Ik wou die Spenden noemen, maar Pieter nog wat.
0: Oh, Pieter van de Hogeband. Oh.
1: Ja, die.
0: Ja. Ah, ja, begrijp ik. Bij gerecht zei je brood.
1: Ja.
0: Ja, daar had je wel pizza kunnen zeggen. Of paella bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Als film zei je pianist, maar de pianist, dat is wel een film.
1: Maar dat begint met de.
0: Ja, precies. En Pocahontas had je daar wel kunnen zeggen ook. Als vogel, een pauw. Nou ja, goed, zoeken we het hele rijtje af. Ik zie hier 4 goede antwoorden.
1: Oh, Merel heeft het goed gedaan.
0: Merel heeft het goed gedaan, inderdaad.
1: Ja.
0: Dus de 7 goede antwoorden blijven staan. Als je denkt, ik kan meer dan 7 goede antwoorden geven, dan mag je dat laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgenmiddag, 4:15, een nieuwe ronde van de Alpha Battle voor dus 1000 euro.

0: Michael Jackson bij Joe en They Don't Care About Us. De Middagshow met Guy. Het is een beetje alsof je door een volle parkeergarage rijdt en toch ineens nog een vrij plekje vindt. Zo voelt eigenlijk deze bonus zomerdag een beetje. En natuurlijk hebben veel mensen zin in de herfst. Ja, ik ook. Weet je, ik had het ook niet verwacht. En ik dacht echt wel een paar weken geleden, dacht ik van, nou, ik ben er wel klaar voor. Laat de herfst maar komen. Wat ook allemaal weer wat vestjes aangetrokken of wat dikkere kleding. En het was buiten, werd het een stuk koeler. Maar laten we nu het zo is en het echt wel hoog zomer lijkt, laten we het nog even vol omarmen. Want wat het nu buiten is, dat zijn we over een paar weken, qua gevoel, zijn we dat weer totaal vergeten. Na het nieuws van 5 uur wil ik daar even een collectief moment van maken. Dus dat iedereen die in de auto zit even het raampje een klein stukje naar beneden kan doen, even die wind laat wapperen, en dan heb ik een nummer voor je dat daar perfect bij past. Na het nieuws van 5 uur en ook muziek van Bon Jovi, Living on a Prayer, hoor je zo.
1: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Wow deals bij Ethos.

0: ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BNW maakt rijden geweldig.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Dit is jouw... Living on a prayer. Hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedemiddag. De stakingen van de vakbonden zijn voorlopig van de baan. Ze schorten alle acties op en willen praten met het kabinet. Dat gebeurt nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief van tafel zijn. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt dat tegen de pers.
12: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Dus de bezuinigingen op de VIA, op de WW, die zijn definitief van tafel. En dat is hartstikke goed nieuws.
11: Het minderheidskabinet hoopt nu genoeg steun te krijgen voor de begroting. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten binnenkort naar een land buiten de EU worden gestuurd. Mogelijk naar Rwanda in Afrika. Dat zegt de regering van Griekenland tegen het AD. Het gaat om een proef waaraan ook ons land meewerkt. Die proef moet volgend jaar beginnen. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 40 mensen opgepakt. Er zijn er 10 gewonden gevallen. Het gaat om leerlingen en schoolpersoneel. De protesten begonnen afgelopen week rond Parijs. Scholieren protesteren tegen het lerarentekort en chaotische lesroosters. En sport, Formule 1, hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur op dit moment. En hij gaat nog een jaartje door. Fernando Alonso, hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. Deze tweevoudig wereldkampioen raced al sinds 2001 in de Formule 1. En volgens Alonso kan hij nog steeds op het hoogste niveau presteren. Het weer van Buienradar, het is officieel de warmste 29 september ooit. Weerman Mark de Jong.
13: Het is nog nooit zo warm geweest op 29 september. In de beeld 25,9 graden, bijna 26 graden. Ja, dat is echt nog nooit voorgekomen sinds we meten. We meten eigenlijk een beetje sinds 1901.
11: En het weer van morgen heb ik ook voor je. Morgen eerst zon, later wolken en buien. Het wordt morgen 23 tot weer warm 29 graden.
10: Oh.
14: Dit is Joe met

0: Fat Joe en Living on a Prayer. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, we zijn weer van de kant.
1: Ja. Ja.
2: We gaan ook.
0: Wat zeg je allemaal? Mooi weer, heel hard.
2: Hallo?
0: Ja.
2: Mooi weer om van de kant te gaan.
0: Ja, het is uitstekend. Als er nou eigenlijk een dag is om goed van de kant te gaan, dan is het wel met dit weer inderdaad. Ja. Misschien luisteren jullie ook wel vanaf een bootje. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Dat je denkt, we gaan eens eventjes varen. Ik wil het daar zo even over hebben. Niet over dat varen, maar over het weer. Maar eerst iets anders, want het is de tijd van het jaar dat je weer even wat andere kleding uit de kast moet halen als deze zomerse dag weer voorbij is natuurlijk. Helemaal met dat wisselende weer eigenlijk is het een constant aanpassen aan moedertje natuur. En soms vind je dan ineens iets in je binnenzak wat je er een hele tijd geleden in hebt gestopt. Hier in de studio heb ik daarom jasjes hangen van Joe-luisteraars. Dat zijn er 3. Zijn het er nog inmiddels. Waarbij dan het geval is, er zit iets in de jasjes. Deze week krijg je elke dag de kans om 1 jasje uit te kiezen. En de inhoud is dan helemaal voor jou, van wat erin zit. Gisteren werd het bijvoorbeeld geraden dat er een staatslot in zit. Een oud staatslot. En daar bleek €50 opgevallen te zijn. Dus dat is lekker meegepakt natuurlijk. Meegenomen. Over een half uurtje mag er weer een jasje uitgekozen worden. Laat je dan ook even de kritische omschrijving horen bij de voorwerpen in de jasjes. Nou, en dan mag je er eentje kiezen. En dan krijg je het. Moeilijker gaan we het echt niet maken. Daar is het te warm voor. Laten we nog eerst even die olifant in de kamer benoemen. Wat is het lekker weer. Ik weet niet wat ik meemaak van een cadeautje. En dat terwijl het herfst is. Nou zeg. En kijk, tuurlijk. Ik zit zelf in het kamp dat ik ook niet kan wachten tot het lekker koud en guur wordt. En dat die kerstdagen eraan zitten te komen en Sinterklaas. En het is ook een hele gezellige periode van het jaar. Maar laten we hier nu eventjes collectief van genieten. Dus daarom dacht ik, laten we daar zo echt even met iedereen die dit nu hoort een momentje van maken. Als je nou in de auto zit, doe dan zo even het raampje een beetje naar beneden. Zodat je even lekker de zomer door je haar kan laten gaan. De wind even lekker kan laten waaien. Dan draai ik daar even, dat beloof ik je bij deze plechtig, het perfecte nummer bij.

0: En de Backstreet Boys hoor je ook zo met I Want It That Way. Zou er nu iemand een barbecue aan het voorbereiden zijn?
1: Zeker.
0: Ja, zou dat echt het geval zijn?
1: Ja.
0: Het is het uitstekende weer voor natuurlijk.

0: I Want It That Way bij Joe. Hallo Chris.
1: Hey Kai, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Je werkt op de heftruck.
1: Zeker, zeker.
0: Hoe was het vandaag?
1: Warm, heel warm. Warm,
0: ja, het was warm. Mooi. Mooi, hè? Ik heb ook het idee dat we gewoon even een paar weken terug in de tijd gaan. Dat ik eigenlijk gewoon precies dezelfde gesprekken voer als toen het echt hoogzomer was in die hele week. 30 tot 35 graden. Ja, warm, warm was het vandaag, Chris. Maar is het met werk allemaal gelukt en zo?
1: Ja, het is wel gelukt, maar het was wel zweten geblazen vandaag, wel extra.
0: Ja, en, maar was er iets mogelijk om de verkoeling wat op te zoeken of om daar wat voor te regelen?
1: Ja, zeker. Nee, ja, het is nu wat koeler en het waait wat lekker door. Dus ik heb de rolluik open gedaan en ik denk, dat werkt lekkerder.
0: Ach, kijk, de pui eruit. Even wat frisse lucht erin. Ja, absoluut. Maar was je er nog, ja, ik wil het zeggen aan toe, maar dat zeg ik niet goed. Zat je er nog op te wachten? Of dacht je, laten we de oversteek maken, jongens, richting de herfst? Want dat is het ook al geweest.
1: Nou, ik zeg dan maar, als ik ben aan het werk, op zich had het wel wat koeler vermogen. Ik denk, in mijn vrije tijd lekker zon. Maar op het werk, lekker koud.
0: Ja, oké. Okay. Maar je had niet per se een enorme hang naar de herfst. Want het is ook 29 september vandaag, natuurlijk.
1: Nee, ja. Ik vind het wel lekker. Alleen, ik kan er nu niet van genieten. Dat is het probleem.
0: Ja, dat is zonde. Nou, misschien zo meteen nog even. Ik weet niet wat het weer vanavond gaat doen, Jeroen. Of als, wanneer ben je klaar, Chris? Hoe laat?
1: 6 uur. Dus we zijn er bijna. Laatste loodjes.
0: Wat doet het weer om 6 uur, Jeroen?
2: Het weer om 6 uur in Nederland. Ik heb nu Sidi, Turkije ervoor staan. Ik zag dat
0: nee, dat is te ver weg. Oh, nee, maar even Jeroen is even zijn zomervakantie aan boeken alvast. Die komt helemaal in de sfeer, hè?
2: Een van onze luisteraars was daar. En ik was even te kijken, is het daar warmer dan hier?
0: Nee, oh, okay.
2: In ons land vanavond. Nou, het blijft er lang warm. Moet ik echt serieus. Als je kijkt in de beeld, is het tot middernacht 18 graden. En begin van de avond nog een zonnetje.
0: Nou, Chris, dan kun je er zo meteen toch nog even van genieten.
1: Dat scheelt.
0: Zo op de heftruck naar huis en lekker in de zon gaan zitten. Fantastisch.
1: Zeker weten.
0: Chris, speciaal voor jou en iedereen die dit hoort, daar gaan we. Dit is even een collectief moment om dat prachtige weer te omarmen. Als je in de auto zit, ik ga je gewoon een hele simpele instructie geven. Doe je raampje iets naar beneden, zodat er een beetje wind door je eventuele haar wappert. Of over je kale bolletje, want dat kan natuurlijk ook. Dit is het moment dat we die mini-zomer even helemaal gaan omarmen. Laat de herfst nog maar heel even wachten. En ga er helemaal in op. Met de ideale achtergrondmuziek, vind ik zelf. Namelijk deze.

0: Heerlijk, Playhead hier bij Joe and the Summer is Magic. En Eddie die stuurt een foto via de app van Joe. Die is echt helemaal voor gegaan. Die hangt echt met zijn arm uit zijn autoraam. Twan is ook helemaal aan het genieten. En Ton die zegt, ja, ik heb iets te ver het raampje open gedaan. Mijn pet ligt nu op de achterbank.
1: Nee.
0: Nou, dan mag je nog blij zijn dat je niet in een cabriootje zat, Ton. Want dan was je hem helemaal kwijt geweest natuurlijk. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Je hoort hier de hele dag door het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Ook nu Womack & Womack Teardrops.

0: de tijd van het jaar dat je weer even wat andere kleding uit de kast moet halen. Helemaal met die wisselende temperaturen natuurlijk. En soms vind je dan ineens iets in je binnenzak wat je er een tijd geleden in hebt gestopt. Althans, er is wat een aantal Joe-luisteraars me lieten weten via de app van Joe. Nadat ik vertelde dat ik dat zelf had. En ik heb daar 4 jasjes uitgevist. Die heb ik op laten sturen. En die staan hier nu in de studio. Het zijn er inmiddels nog 3. Want gisteren is er 1 jasje uitgekozen. Daar zat een staatslot in. Maar voor deze overige 3 is de vraag heel simpel. Welk jasje kies je? En dan win je wat er in de binnenzak van het jasje zit. Ik laat je na het nieuws van 5:30 even de cryptische hints horen die bij de voorwerpen in de jasjes horen. En daarna, ja, op basis daarvan mag je kiezen van, oh, ben wel geïnteresseerd in jasje 2. Wat zit erin? Ach, een reis naar Madrid.
1: No.
0: Nou, weet ik niet.
1: Oh.
0: Kan van alles in zitten, geen idee. En dan mag je het gewoon kiezen en dan krijg je wat erin zit. Zo simpel is het. Na het nieuws van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Met deze week in de bonus.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon. Op een Big Mac, met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
12: Semjo.
13: Er trekken wat sluierwolken over bij 23 tot 29 graden. Morgen ook weer prachtig. Opnieuw veel zon met lokaal wederom 29 graden. Nick Kershaw, hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
14: Goedemiddag. Ik eindig zo meteen met een grote comeback in de dartsport.
13: Hey.
14: Dan weet je dat. Maar ik begin met voetbal. De Nations League, wat het Nederlands elftal, is vandaag begonnen aan de voorbereiding voor de wedstrijd tegen Griekenland. Die wedstrijd is overmorgen in Thessaloniki.
15: Oranje heeft vandaag 1 keer getraind achter gesloten deuren in het rustige Zeist. En het contrast is groot met Thessaloniki, want daar neemt de voetbalkoorts toe naar de zege op Duitsland. Alle 28.000 kaarten waren binnen een paar uur uitverkocht. Thessaloniki gelooft dat Oranje donderdag te pakken is.
14: Dat zei sportverslaggever Riepke Bakker. Hij is al in Griekenland en hoorde daar dat Oranje zijn borst serieus kan natmaken.
15: Ik sprak hier net met Griekse journalisten en die zeiden... wij verwachten dat iedereen fanatiek achter de ploeg gaat staan. Wat fanatieker dan jullie in Nederland misschien gewend zijn. Nou, Oranje is gewaarschuwd.
14: Ja, Griekenland heeft 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Nederland 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Bij verlies zou het verschil tussen Griekenland en Nederland dus 5 punten bedragen.
13: Mm-hmm.
14: We zijn dus gewaarschuwd. Die wedstrijd is donderdagavond overmorgen om 9:15.
13: En wij kunnen natuurlijk wel echt als 1 man achter onze ploeg staan. Dat is natuurlijk echt iets typisch Nederlands. Dat is heel veel gekkigheid. Maar als die Grieken nu zeggen van, nou ja, ze kunnen de borst nat maken... want wij hebben dat ook in huis. Daar ben ik heel benieuwd naar,
14: ja,
13: bij de Grieken.
14: Door met een onderzoek over voedselverspilling... 3/4 van de mensen voelt zich schuldig als ze iets weggooien... maar tegelijkertijd zegt bijna 80% wel doelbewust het afval weg te willen doen. Verder gooit ongeveer 1 op de 8 wekelijks groente of fruit weg. Onder jongeren is dit zelfs meer. Tot slot, die grote comeback in het darten. Dat gaat over Phil Taylor.
13: Zo.
14: Hij stoft zijn pijlen af. Hij komt weer terug in de dartswereld. Dat heeft The Power, zoals zijn bijnaam luidt, zelf bekendgemaakt.
12: I stepped away. Until now. The Power is back.
14: Ja, Taylor, 66 jaar inmiddels, werd 16 keer wereldkampioen. Ging in 2018 eindelijk met pensioen, maar er werd al jaren gespeculeerd. Hij komt terug, hij komt terug. Nou, in november is hij weer te zien, doet hij mee aan een toernooi.
13: Zo, ja, Phil Taylor, dat is wel een hele grote naam inderdaad in de dartwereld. Ik vind het altijd leuk om aan het einde van het jaar dat WK te kijken. Dat is zo, dat is heerlijk ontspannen is dat. Dat is ook de hele dag door zo'n beetje. En dan zit je in die periode tussen kerst en oud en nieuw. Er gebeurt verder geen hol. Lekker darten kijken de hele dag. Vind ik echt super. Maar die Phil Taylor, ja, zou die ook ooit weer een keer mee willen doen aan zo'n WK?
14: Dat is de vraag.
13: Want dan moet je wel een tourkaart voor hebben.
14: Ja, sportief gezien hoop ik het van wel.
13: Ja, natuurlijk.
14: Dat zou heel mooi zijn. Maar aan de andere kant, hij was toen zo traag met het gooien. 16 van die schijnbewegingen bij ieder dingetje. Iedere worp.
13: Ja, maar er is er op dit moment is er ook eentje. Ik ben even zijn naam kwijt. Ik weet niet meer hoe dat gaat. Volgens mij is dat een Japanse darter, denk ik.
14: Ook zo traag?
13: Ja, heel traag. Neemt bij elke pijl neemt hij echt zijn tijd. En dan gooit hij zijn arm nog even los. En dan gaat hij staan. En dan gaat hij oefenen. En dan gooit hij weer zijn arm even los. En dan gooit hij. Maar dat doet hij bij elke pijl. Het is gewoon ontzettend irritant. Niet alleen om naar te kijken, maar ook als tegenstander. Want dan word je natuurlijk helemaal uit je concentratie en uit je focus gehaald. Ja. Ja, nou,
14: kun je nagaan, als die twee tegen elkaar gaan spelen, hoe lang die wedstrijd gaat duren?
13: Ja, dan ben je tot Pasen ben je bezig met het WK. Laten we het niet hopen zeggen, inderdaad. Over 6 minuten mag hier in de middagshow een jas komen uitzoeken.
16: Oh, dit is Joe met Kai Merks.
13: Random. Krijg je trouwens wel alles wat er in de binnenzak zit. Over 6 minuten.

0: puntje lager bij Joe en stiekem gedanst. De vraag die centraal staat is...
1: Wat zit er in de binnenzak van het jasje?
0: Ja, dat is de vraag. Er hangen hier 4 jasjes in de studio van Joe-luisteraars... die iets hebben teruggevonden in, in de binnenzak van een jasje. Die heb ik hier allemaal in de studio. Ik zeg, nou, aantal uitgepikt, stuur ze maar op. En elke dag mag je 1 jasje uitzoeken en wat er in die binnenzak zit... dat is dan voor jou. Gisteren was dat bijvoorbeeld een oud staatslot... waar 50 euro opgevallen is. Dat betekent dat er nog 3 jasjes over zijn op dit moment. Die staan hier achter mij. Het is een, ik kan wel even kijken. Het is een blauw jasje. Het is een groen jasje. En het is een grijs jasje. En dat groene jasje, daar wil ik toch even bij. Dat groene jasje is, ik weet niet wie dat op die pop heeft gezet, maar dat is helemaal verkeerd geknoopt.
2: Oh ja.
0: Het lijkt wel of André van Duin hier staat.
2: Oh, ja.
0: Er hangen nog 2 knopen hangen er nog aan de onderkant. Ik weet niet waar die heen gaan, die knopen. Maar goed, de eigenaren van de jasjes die hebben een hint ingesproken... om je een klein beetje te helpen kiezen welke je zou willen. Ik laat je hint 1 even horen, die dus hoort bij jasje 1.
3: Hier vind je misschien geen bal aan, maar dan vind je vast een ander waarbij je punten scoort.
0: Vind je geen bal aan, maar dan vind je vast een ander waarbij je punten scoort. Dat is jasje 1. Kun je voor kiezen, hè? Gewoon puur op basis van deze hint. Als je denkt van, ik heb interesse in jasje 1, dan mag je het laten weten. Maar ik heb ook nog jasje 2. En daar hoort de volgende hint bij.
4: In mijn binnenzak zit iets met de letter S.
0: In mijn binnenzak zit iets met de letter S. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Stopcontact. Wat kan het nog meer zijn? Een snelkookpan.
5: Serieus geld.
0: Serieus geld, dat zou kunnen. Een slang. Een speculaas. Dit kan natuurlijk echt van alles zijn. Ik heb ook nog jasje 4 in dit geval. Want in jasje 3 zat het staatslot gisteren.
6: Ik heb me rot gezocht naar dit, maar ik voelde me bijna een jaar ouder.
0: Nog 1 keer.
6: Ik heb me rot gezocht naar dit, maar ik voelde me bijna een jaar ouder.
0: Dat zijn de 3 jasjes die nog over zijn met de daarbij passende hints. Van welk jasje wil je de inhoud hebben? Waar ben je in geïnteresseerd? Mag je gewoon even laten weten in een bericht met de app van Joe.

0: Chewing Bad Joe en Bicycle Race. De vraag is nog steeds blijven staan, want we hebben nog geen antwoord.
1: Wat zit er in de binnenzak van het jasje?
0: Ja, wat zit er in de binnenzak van het jasje? Ik heb hier 3 jasjes staan in de studio van Joe. Die komen van luisteraars. Die hebben namelijk iets teruggevonden in de binnenzak van een jas. Want daar hadden we het vorige week over. Dat was mij overkomen. Ik had een jasje uit de kast gehaald. Voor de zomer erin gehangen. Na de zomer eruit gehaald. Ik denk, wat zit er nou in de binnenzak? Dat was een bouillonblokje. Geen idee. Misschien met boodschappen doen. Of onze Guus. Die is 4 jaar oud. Die stopt wel eens ergens dingen in jasjes, in speelgoedkeukentjes. We zijn altijd wel iets kwijt, zeg maar. Dus dat kan gebeurd zijn. Ik heb geen idee. Waarop dus heel veel luisteraars zeiden, heb ik ook gehad. Dan hebben we dus een aantal jasjes uitgepakt. En we hebben gezegd, stuur je jasje met inhoud maar even deze kant op. Nou, die staan hier nu. Ik heb je net hints laten horen van de jasjes. Een cryptische hint, of in ieder geval van wat er in de binnenzak zit. En er mag er eentje gekozen worden. Hallo, Lucia.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hoi, hoi.
0: Jij had wel interesse in een jasje?
2: Ja, ik had interesse in het jasje 2, de groene.
0: Jasje 2, de groene, ja. En,
2: ja.
0: En wat was het hem? Was het hem de hint die je deed? Sorry, vertel verder.
2: Nee, gewoon de kleur groen. Ik ben gek op groen. Mijn ogen zijn ook groen. En ja, ik vind groen gewoon een mooie kleur, dus daarom groen.
0: Oké. Daarom groen. Ja. Je ging dus meer af op de omschrijving van het jasje dan op de eventuele hint.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar wil je dan liever het jasje hebben? Of de inhoud?
2: Nou ja, het mag allebei. Ik ben helemaal niet zo ijzerdoor, het mag ook allebei.
0: Maar dit is gewoon een jasje van iemand. Ik bedoel, dit heeft iemand opgestuurd. Maar eens even kijken. Ja, dat is het jasje van Linda, staat erin geschreven. Ja. Dus ik weet niet of we het jasje van Linda weg kunnen geven.
2: Oké, ja, dat weet ik ook niet.
0: Is er iets over gezegd, geweten van de show, Jesse?
3: Nee, dat zou ik aan Linda moeten vragen. Maar ja, denk het niet. Linda nee, in principe hebben we het in bruikleen.
0: Is ook raar, je stuurt je jasje op ter leen en ondertussen wordt het gewoon weggegeven.
3: Nee, we kunnen hem niet weggeven.
0: Dat is toch heel raar?
2: Nee, dat kan niet maken, nee.
0: Dat kun je niet maken. Nee, laten we nog eens even luisteren naar welke cryptische hint er bij de inhoud hoort.
4: In mijn binnenzak zit iets met de letter S.
0: En sloeg je daar ook enigszins op aan of maakt het je echt niet uit wat eruit komt nu?
2: Nee, ik maak me niet zoveel uit wat eruit komt. Maar ik had zelf zoiets met een chocoladeletter met de letter S van Sinterklaas of zo.
0: Oh, ja, dat was je eerste gedachte.
2: Ja.
0: Oké. Beste Lucia, ik wil bijna zeggen Linda, want die jas hoort eigenlijk een soort van bij je inmiddels. Ik ga het even spannend maken en ik ga jou officieel vragen voor welk jasje je gaat. Dat hoort er een beetje bij. Let op. Ja. Beste Lucia, voor welk jasje ga je?
2: Beste Joe, ik ga voor jasje 2.
0: Oh, wat spannend, doe dat nog eens.
2: Beste Joe, ik ga voor jasje 2.
0: Ik ga kijken wat er in jasje 2 zit.
2: Ja.
0: Even kijken. Even kijken! Oh. Dit jasje heeft niet eens een binnenzak. Waar slaat dit op? Wat is dit voor zo'n... Jongens, we hebben jasjes uitgekomen. Het essentiële aan dit spel is dat er een binnenzak in zit. Dat is het hele ding.
5: Er zijn wel 2 buitenzakken.
0: Dat is een hele goeie, dankjewel. Er zijn 2
2: buitenzakken.
0: Er zitten 2 buitenzakken in. Beste Lucia, jij krijgt... een chocoladeletter S. We gaan nu 2 dingen vragen aan Linda. We gaan vragen hoe komt er in vredesnaam een chocoladeletter S. Hij is ook echt helemaal een beetje verbogen en ingedeukt en zo. Ik denk dat hij echt van afgelopen december is dan, denk ik.
2: Oké.
0: Hij is nog wel houdbaar, zie ik, dus dat is wel goed. Dus we gaan vragen wat dat er in vredesnaam in doet. En de tweede vraag die we gaan stellen is... mag Lucia alsjeblieft jouw jasje hebben?
2: Oké.
0: Toch? Ik denk dat we dat even moeten weten.
2: Ja.
0: Ja. Gisteren was het een staatslot met €50 op. Wat doet dat met je?
2: Ja, joh, dat maakt mij niet uit. Ik vind het wel leuk dat ik mee mag doen.
0: Ach, zo is het ook. Een heerlijke chocoladeletter. Ja, het is al bijna Sinterklaas. Het is 28 graden buiten. Het is fantastisch. Heerlijk. Nou, fantastisch.
2: Ja, goed, precies.
0: Lucia, dankjewel. Er zijn nog 2 jasjes over. Morgen mag er in de middagshow weer eentje worden uitgekozen. En dit is Ace of Base, All That She Wants.

0: lijst en een keukenonderzoekje vandaag. Dat heeft te maken met het Koninklijke Huis. Daar zo meer over. En muziek van Fleetwood Mac Everywhere. Hoor je na het nieuws van 6 uur.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Wat je nu hoort.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Teruggeleverd kosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
23: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht.

0: Snel gedaan met Sunweb.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Dit is jouw. Fleetwood Mac naar het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedenavond. De Amerikaanse FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een 24-jarige man. Het gaat om Pepijn van der S uit Amsterdam. Hij is verdachte in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. De FBI komt nu met een waarschuwing voor deze hackers van Shiny Hunters. Jullie zullen niet ontkomen.
4: You've heard about the arrest of your colleague. We're confident you've seen or heard things in recent days that the public has not. The longer you stay in this, the more we learn about you. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
3: Ja, verder werd vandaag ook bekend dat de verdachte die is opgepakt, Pepijn van der S, verdacht wordt van 2 moordopdrachten. De stakingen van de vakbonden zijn voorlopig van de baan. Ze schorten alle acties op en willen praten met het kabinet. Dat gebeurt nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. En kinderen die veel op hun telefoon of tablet zitten, doen het inderdaad minder goed op school. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek onder miljoenen kinderen. Ze zijn door hun telefoon sneller afgeleid als ze bijvoorbeeld huiswerk maken. Het weer van buienradar. Ik word er emotioneel van, want vanavond, ja, natuurlijk is het nog lang warm. Het koelt uiteindelijk wel af naar 14 tot, afkoelen, 19 graden vannacht. Morgen eerst zon, later wolken en later buien. En dat wordt morgen 23 tot, opnieuw warm, 29 graden.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
6: Kom jij vannacht dan wel van onder dat winterdekbed, of niet? Of blijven jullie onder het winter?
3: Ga erop liggen.
6: Ik ga erop liggen. Lekker een beetje voorgaren hier.

0: Fleetwood Mac and Everywhere. Dit is de middagshow bij Joe Kai hier. Fijn dat je er bent. We zijn weer van de kant. Schitterende dag om van de kant te gaan natuurlijk. Bijvoorbeeld met een bootje van de wal. En dan heerlijk op die zonnestralen deinen. En kijken waar je uitkomt. Maar goed, we moesten ook allemaal werken vandaag natuurlijk. Ja. Dus ik weet niet hoeveel mensen dat gedaan hebben.
1: Ja, het is donker, hè?
0: Ja, nou, inderdaad, ja. Want dat is dan wel. Het is natuurlijk hartstikke mooi weer. En het is tot een graad of 28. Maar het begint straks wel weer gewoon te schemeren, natuurlijk. Ja, dat hebben we wel deze periode. Maar goed, laten we daar niet over klagen. Het is 29 september. Het is een schitterende dag. Morgen eigenlijk van hetzelfde laken een pak met wat regen wel, hè? Toch?
1: Ja, loop van de middag komen de wolken. Het is morgen weer gewoon warm en redelijk zonnig. Zonnige periode heet het dan. Maar halverwege de middag wolken. En daarna regen. Ja. Ja. Maar dan slapen we al. Ja. Onder ons winterdekbed.
0: Ik hoop het. Ja, want dat zei ik net eventjes. Van, kom je dan een keer van onder je winterdekbed vandaan? Maar jullie zijn thuis gewoon al helemaal geswitcht, toch?
1: Nou ja, dat zijn van die dingen. Ik heb je ooit verteld dat ik cowboylaarzen had. Die ik heel gaaf vond. Ja. En vond je misschien ook zo lachen. Klopt. En opeens waren ze weg na een verhuizing.
0: Ja.
1: En jaren later heeft mijn vriendin gezegd. Die heb ik laten verdwijnen.
0: Ja.
1: En ik was, nou, drie dagen geleden was ik niet thuis. Eventjes. Nee, het was een familieweekend. Had ik vorig weekend. Had een familieweekendje, twee nachten niet thuis geslapen. En ik kwam terug. En toen lag daar. In plaats van een laken.
0: Het winterdekbed.
1: Het winterdekbed.
0: Maar dat waren dus natuurlijk toen temperaturen dat het echt ook koeler was dan nu, of niet?
1: Ja, het was wel iets koeler, dat klopt.
0: En die laarzen worden er nog een keer bijgehaald, omdat ik eigenlijk hier ook hoor dat het thuis van alles geregeld wordt zonder dat jij daar weet van hebt.
1: Dat is serieus.
0: Maar kun jij dan niet bijvoorbeeld, dat is nu te laat, want je bent nu niet thuis, maar dat je deze ochtend het zomerdekbed erop had gelegd? Zonder dat overlegd was, had je kunnen doen.
1: Nou, kon ik dat niet vinden.
0: Dus dat
1: is waarschijnlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Thuis weten ze natuurlijk veel beter waar dit soort spullen liggen. Dat is.
1: Ja, of het is gewoon verdwenen.
0: Hier staan wij als mannen zijn er echt met onze rug tegen de muur. Dat klopt. En over mannen en vrouwen gesproken. Het onderzoek van vandaag heeft daar ook mee te maken. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, ruim de helft van alle vrouwen vindt dit soort mannen arrogant.
0: Ja, wat voor soort mannen vinden vrouwen dan arrogant? Wat zou dat kunnen zijn? Ik denk, mannen die binnen hun zonnebril ophouden.
1: Oh ja.
0: Ja, dan komt er een man binnen met zijn zonnebril op. En dat wordt dan als arrogant gevonden. En dat begrijp ik wel.
2: Nee, is hem niet.
0: Soms zijn er ook mensen en die hebben dan een bril, maar die kleurt dan mee met de zon. Dus die komen dan binnen. En dan zeg je van, hey, heb je zonnebril nog op? Nee, dat is mijn gewone bril, maar die moet dan nog bijkleuren. Dan gaat als een soort van chameleonnetje, gaat die dan over op daglicht. Leuk feitje. Ja, dat bestaat. Ja, zeker weten.
1: Oh, dat wil ik wel.
0: Wat denk jij?
1: Ik denk mannen met een grote auto.
0: Mannen met een grote auto?
1: Grote auto, fout.
0: Ja, fout, arrogant, een beetje hotel.
1: Oh, hotel.
0: Hotel.
2: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. Nee, oké. Denken we er nog even over na. Ruim de helft van alle vrouwen, wat veel is, vindt dit soort mannen arrogant. Denk erover na en als je man bent, schrijf mee. Misschien kun je je leven nog beteren. Het antwoord op dit onderzoek in ieder geval over 5 minuten na Thank You for the Music. En dit is Crowded House. Okay.

0: Wat een heerlijke, melancholische klapper. Zou je eigenlijk willen zeggen. Ja, vind je niet? Er zit iets melancholisch zit er ook in. Vind je niet?
1: Ja, zeker.
0: Zo van, thank you for... Het soort...
1: Zoals de clip ook, met die handjes, wat je nou doet. Thank you
0: for... Is dat zo? Heb ik lang niet gezien, weet ik niet meer. Ja?
1: Ja.
0: Thank you for the music.
1: Of zo'n soort...
0: En dan stonden ze te zwaaien.
1: Ja. Trots volgens mij met een soort koor of dat mensen achter hun.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Nou, past er helemaal bij.
1: Ja.
0: Thank you for the music van ABBA. Hoorde je Miami Sound Machine over een paar minuten. Maar eerst... Uit op het onderzoek van vandaag, het geweten van de show. Yes, sir.
2: Ja, ruim de helft van alle vrouwen vindt dit soort mannen arrogant.
0: Ja, daar gaan we naar op zoek. Wat is dat antwoord? We hebben al gehad mannen die binnen hun zonnebril ophouden en mannen met een grote auto. Dat is niet waar. Roelien die zegt sowieso mannen die altijd het laatste woord willen hebben.
2: Is niet goed.
0: Zeg niks. Monika die zegt, mannen die zeggen dat ze eigenlijk nooit meer televisie kijken, vind ik altijd zo irritant. Oh, maar dan heb ik sowieso met mensen. Gewoon überhaupt, man, vrouw, kind, bejaarde, maakt niet uit. Gewoon mensen die dan heb je het over een televisieprogramma, een heel populair televisieprogramma, of je noemt een naam als, nou noemen ze een hele bekende presentator.
2: Art
0: nou,
2: Hooijakkers.
0: Arjen Lubach. Of Art Hooijakkers. En dan heb je het daarover en dan zeggen ze... Oh, nee, ja, nee, ja, nee. Kijk eigenlijk helemaal geen televisie meer.
1: Ja.
0: Vind ik zo irritant. Dan druk ik dat, ja, irritant.
2: Nee, het is maar niet goed.
0: Is dat bij mannen extra irritant? Nee, dus. Jan.
3: Ik denk dat vrouwen mannen arrogant vinden die heel erg zelfverzekerd zijn.
0: Zelfverzekerde mannen.
2: Nee, niet goed.
0: Kim zegt mannen die altijd maar te laat komen. Dan hou je geen rekening met mij. Dat vind ik echt arrogant. Kim tapt uit het vaatje. Herkenbaar.
2: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. En ik heb hier tenslotte Yvonne nog.
4: Ik werk achter de kassa en ik vind iemand arrogant als ik ze moet helpen. En ze blijven praten in hun mobiele telefoon.
0: Oh ja, dat is heel irritant. Ja. En asociaal, ook nog eens erbovenop. Ja, maar is dat bij mannen dan extra irritant?
2: Is hem ook niet.
0: Is hem ook niet. Dan wil ik heel graag weten wat het antwoord wel is.
2: Ja, de mannen die de helft van de vrouwen arrogant vinden... dat zijn mannen die constant te hard praten.
0: Constant te hard praten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja, dat hebben ze helemaal uitgezocht. Ja, harde praten wordt gezien als dat je bewust dominanter probeert over te komen. Iemand die heel hard praat, zelfs al doe je het onbewust, zeg maar, dan kom je over als iemand die de ruimte opeist. En daar zit die arrogantie. Je eist de ruimte op. En vooral wanneer je iemand, zeg maar, prima kan verstaan, als je gewoon in een normale omgeving bent, dan kan hard praten voelen alsof iemand geen rekening met je houdt en met de omgeving. Dus arrogant.
0: Oké. Okay.

0: Het onderzoek van morgen, alstublieft.
1: Ja, ongeveer 1 op de 5 auto-eigenaren heeft geen idee dat dit in hun auto ligt.
0: Grappig, leuk. Morgenavond, 6:10, het antwoord.

0: Wow. Miami Sound Machine bij Joe en Conga. Was nog even lekker voor het zomerse weer natuurlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Morgen weer, 28 graden. Hou je vast, smeer je in, hydrateer. En haal elkaar in de gaten. Is het hitteplan al van stal of niet?
1: Nee, dat duurt langer deze zomerse periode nog duurt. Dus, nee.
0: Oh, oké.
1: Nee, had wel gekund.
0: Zonda hoort er wel bij, vind ik. Dat is wel iets van extreem, of een watertekort of zo. Of niet meer sproeien, vul je zwembadje niet. Of een paar van dat soort berichten.
1: Nou, we hebben natuurlijk al de Rijn waar zo'n beetje geen water meer in staat. Dus dat kleine laagje wat erin staat, morgen weg.
0: Ja, dat is morgen weg, dat is verdampt.
1: Dat is verdampt.
0: Ja, dus ik zou willen oproepen, jongens, we kampen met een ernstig watertekort. Daar rijden ze bijna niet meer. Gebruik geen water, wees er zuinig mee.
1: Ja.
0: Oké, is dat toch maar gezegd? Hoort er toch een beetje bij.
1: Ja.
0: Het nieuws van 6:30 zometeen, Jeroen.
1: Meerdere woningen in Amsterdam zijn minder waard geworden door TikTok.
0: En don't leave me this way, hoor je ook. Over een paar minuten.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
23: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
4: Don't leave me this way, hoor je zo na het nieuws van 6:30. Er trekken wat sluierwolken over bij 23 tot 29 graden. Morgen ook weer prachtig, opnieuw veel zon met lokaal wederom 29 graden. Het nieuws van 6:30 dus, Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedenavond. Bij het ernstige ongeluk op de N48 bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen. Bij het ongeval waren drie vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Deze N48 blijft tot morgenochtend dicht. Door het ongeval is er veel schade aan het wegdek en aan de vangrails ontstaan.
4: Wat een ravage zeg. Ik zie er hier een foto van. Ja, ik zou bijna niet kunnen omschrijven wat er allemaal ligt. Maar de weg ligt echt in beide kanten helemaal bezaaid.
5: Ja. Ja, dat is, als je het zo ziet, moeilijk te zien hoor. En de oorzaak weten we nog niet. Maar waarschijnlijk is dat de vuilcontainers. Twee vuilcontainers die aan elkaar zaten.
4: Ja,
5: en
4: ja,
5: de auto's lijken, beide vrachtwagens lijken frontaal tegen elkaar te zijn gebotst. Ja. Waardoor één met die, zeg maar die container met vuilniszakken en vuilnis omgeslagen is. Dat ligt over de weg. Daar staat nog een andere auto die daar weer tegenaan is gereden. Er staat ook een scherm. Dat, zeg maar, dat plaatsen ze meestal als er iemand verongelukt is en ze proberen iemand uit de auto te halen.
4: Mm-hmm, inderdaad, ja, heftig ongeluk hoor.
5: Ja, twee mensen dus overleden. Echt zeer triest.
4: Ja.
5: Ga ik door met nieuws over een terugroepactie bij de Lidl dit keer. Er zit namelijk mogelijk salmonella in de luxe eendenborstfilet. Dat is niet lekker. Het gaat om de deluxe eendenborstfilet met de houdbaarheidsdata 3, 4, 5, 7, 8 en 9 oktober. Zo weet je alles dus. Wie het product terugbrengt naar de winkel krijgt het aankoopbedrag terug. Tot slot. Meerdere woningen in Amsterdam zijn minder waard geworden door TikTok. Het gaat dan om woningen in de buurt van de zogenaamde TikTok-rijen. De rijen vol toeristen die massaal zijn afgekomen op plekken of winkels die opgehyped zijn op social media. Volgens RTL Nieuws leveren die huizen die daar last van hebben van die rijen gemiddeld 5% minder op dan andere huizen in de buurt zonder zo'n rij vlakbij. Het gaat dus om een tienduizenden euro's wat je minder voor je huis krijgt.
4: Maar dat zijn dan een beetje de blijvende trends? Of moet je dat dan zien? Want je zou ook zeggen, zo'n TikTok-trend, dat heeft een weekje of twee, drie is dat in en daarna zakt het weer.
5: In Amsterdam, als ik daar ben, dan heb je vlakbij bij de grachten een of andere broodjeszaak zit, de negen straatjes, ik ben de naam even kwijt.
4: Ja?
5: Dan staat daar zeg maar aan de kant van de winkel, een klein rijtje, aan de overkant van de straat, langs alle winkels, over dat kleine trottoirtje, een hele rit tot over de brug verderop, is ook met een lint afgespannen.
4: Zo.
5: Er staat iemand bij die het allemaal organiseert. Oké, dan mogen we twee naar binnen een broodje halen. Die mensen staan er gewoon.
4: Mukbang! Dat roepen ze dat toch altijd? Of als je TikTok, als je, of taste test, toch? Dat doen ze toch altijd op TikTok?
5: Ik heb geen idee.
4: Taste test mukbang.
5: Oh!
4: Ja, het zijn twee aparte dingen volgens mij. Mukbang, kun je dat volgens mij? Yes,
6: mukbang. Mukbang is
4: dan mukbang en dan gaan ze zitten vreten.
6: Ja, dat is bijvoorbeeld als je een livestream hebt inderdaad. Dat ze zichzelf gaan filmen en dan gaan ze gewoon zoveel mogelijk proberen te eten. Dat is een mukbang.
4: Oh, is dat een mukbang?
6: En gewoon een taste test is dat je wat gaat halen en dan gewoon gaat testen hoe het taste.
4: Ah, oké. En een mukbang is echt een soort van all you can eat. Dan gaan ze gewoon heel veel zitten vreten. Is
6: ja,
4: dat
6: zoiets inderdaad. Dan ga je gewoon heel veel eten terwijl je jezelf filmt.
4: Ja, film, dat vind ik altijd zo ontzettend smerig. Hou daarmee op. Als er één trend op mag houden, ja, ik kom het niet vaak tegen. Want ik zoek het ook niet op in mijn tijdlijn. En anders word je helemaal met dood gegooid. Maar ik vind dat heel erg onsmakelijk om iemand te zien zitten eten. Ik snap ook niet wat je eraan aanvindt.
6: Oh ja, ik zit hier nog even te zoeken. Nog een aanvulling. Dus het is inderdaad iemand die grote hoeveelheden voedsel eet terwijl diegene praat met het publiek. En luide eetgeluiden maken.
4: Ja, hou er mee op, hou er mee op. Mijn vriendin heeft dat ook een keer meegenomen naar huis. Dat deden we ook. Nee, het was geen mukbang dan. Dat viel onder de categorie taste test. Dat was iets van een. Nou ja, het was sushi, zeg maar. Maar dan zo'n soort van schelp. Dus dat was dan gefrituurd. En daar was dan allemaal sushi in gedaan. En van dat blad en zo. En een soort van sushi crouton. Was het eigenlijk. Heel erg vies. Heel erg vet ook. Dat zijn ze van die TikTok-trends, ja, die begrijp ik niet. Dus ik denk niet dat daar de rijen dik voor zou staan.
5: Denk het niet.
4: Mukbang. Elke ochtend hoor je hier op Joe de Koen en Sander Show. We weten heel weinig mensen, maar voor ze beginnen aan de show... leggen ze even een goede bodem, doen ze even mukbang met z'n tweeën op de gang. Doen ze hier, ja. Dan gaan ze heel veel eten. Oh, ja. En ik zag ineens dat Sander vandaag groot in het nieuws was.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
4: Praat je daar over 7 minuten even over bij. Na Man Eater en nu Conarts bij Joe. Don't leave me this way.

0: ochtend hoor je hier bij Joe de Koen en Sander Show. Met Koen en Sander uiteraard. En ik zag Sander vandaag overal in het nieuws. Hij mag namelijk officieel auditie gaan doen om de nieuwe stem van Bert te worden. Bert uit Sesamstraat, als je denkt welke Bert. Bert uit Sesamstraat. Paul Hanen, die dat natuurlijk heel lang gedaan heeft. 50 jaar was dat, geloof ik.
1: Oh, wel 10 jaar.
0: Volgens mij hebben ze 50 jaar hebben ze het gedaan. Die maken namelijk vorige week bekend te gaan stoppen als Bert in Sesamstraat. En er wordt ook nog een nieuwe Ernie gezocht. En daar kun je nog steeds voor opgeven. En de stemregisseur, die spraken ze vanochtend even in de Koen en Sander Show, die vertelde ook waar een potentiële Bert of Ernie aan moet voldoen.
2: Iedereen kan een stemmetje doen. Iedereen kan leuk, hoi, ik doe een stemmetje doen. Maar het moeilijke van stemacteren is dat je met een raar stemmetje echt moet kunnen spelen. Je moet echt iets waar kunnen maken. Dus als je Bert en Ernie gaat spelen, dan moet je de scène kunnen spelen van Bert en Ernie. Je moet die warmte voelen, ja, die vriendschap voelen van die twee. Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn mensen die echt kunnen acteren, echt kunnen spelen. En die ook de stem van Bert en Ernie kunnen doen.
0: Ja, morgenochtend. Ja, ik denk, dit ga je de komende tijd gaan we natuurlijk op de voet volgen. Dit zullen we regelmatig horen in de Koen en Sander Show. Morgenochtend hoor je onze potentiële Bert weer tussen 6 en 10 bij Joe.

0: Set bij Joe en How Do You Do? How Do You Do? Hidokar.
1: Kai, very good, very good.
2: Very good.
1: And yourself?
2: Fine, heel fijn.
0: Yes, I'm also fine, thank you.
1: Good to know.
0: Thank you. Ik zie hier nu net nog wat berichten binnenkomen van Marieke. Die had het natuurlijk over Sander, die eventueel opgaat als nieuwe Bert, dan wel Ernie. Ik weet niet welke rol die gaat kiezen. Er komen ook nog berichten binnen die zeggen van, nou, de ideale nieuwe Ernie is Jeroen Latijnhouwers natuurlijk, zegt Marieke.
3: Ja?
0: Voel je daar iets voor of voel je meer voor Bert?
3: Ik denk dat het niet kan.
0: Oh, oké. Okay.
3: Maar stem niet, maar ook je moet echt een beetje in een rol kruipen.
0: 100%.
3: Ja.
0: 100%.
3: Nieuwslezer lukt nog net.
0: Nou, dat is heel geloofwaardig, dat doe je goed.
1: Ik vind Jeroen ergens wel een nieuwe meneer Aard.
0: Oh.
3: Streng, rechtvaardig en strontvervelend.
1: Heel soms. Ja, dat laatste.
0: Nou ja, Marieke helaas, die gaat de wensen niet op. Nee, dat gaat wel niet gebeuren. Ja, nou, inderdaad. Ja. Toch een compliment als je ziet als de nieuwe Bert.
3: Ja.
0: Denk ik.
1: Nou ja, dat is echt over de 50 jaar goed.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Zeker weten, zeker weten. Guido, zometeen natuurlijk heel veel hele fijne muziek.
1: Ja, onder andere van Chaka Khan en ook Phil Collins komt eraan.
0: Oh, heerlijk. Kan nu al niet wachten.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons

0: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Brian Adams en ook Phil Collins. Na nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. Bij een ernstig ongeluk op de N48 bij Zuidwold in Drenthe zijn 2 doden gevallen. Het gaat om vrachtwagenchauffeurs, meldt het AD. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. De weg blijft tot morgenochtend dicht. Door het ongeval is er veel schade aan het wegdek en de vangrails. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een 24-jarige man. Het gaat om Pepijn van der S uit Amsterdam. Hij is verdachte in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. De FBI had ook een boodschap aan deze hackers. Ze zullen niet ontkomen.
2: You've heard about the arrest of your colleague. We're confident you've seen or heard things in recent days that the public has not. The longer you stay in this, the more we learn about you. You know how to find us and we know how to find you. I suggest you reach out first while the choice is still yours.
1: Volgens de FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf januari weer geld aanvragen uit het noodfonds energie. Dat is later dan gepland, maar hierdoor kunnen de hogere energiekosten worden meegerekend. Eerder ging het fonds dicht zodra het geld op was, maar dat gebeurt nu niet, zegt sociale zakenminister Velbrief bij RTL.
3: Dat was heel oneerlijk, vonden we dat. Op is op. Dus nu is het gewoon voor iedereen. Het is een open regeling, dus iedereen die aan de voorwaarden voldoet, krijgt geld.
1: De tegemoetkoming ligt tussen de 120 en 1800 euro. En dan sport Formule 1. Hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur op dit moment. En hij gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de Formule 1. En volgens Alonso kan hij nog steeds op het hoogste niveau presteren. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar 14 tot 19 graden. Morgen is er eerst zon, later wolken en buien. En het wordt dan 23 tot 29 graden.
0: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staan in totaal 3 files in het land. Eén daarvan springt er tussenuit op de A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en de brug over het Merwedekanaal. Is een ongeluk gebeurd. Er is daar 1 rijstrook dicht. 1 vertraging is daar nu 3 kwartier. Sterkte.
4: Dit is Joe.

I'm Every Woman bij Joe. Hey, en wat zou ik het leuk vinden als ik een keer mijn eigen uitvinding had? Bijvoorbeeld een tijdmachine. Oh, wat zou ik graag een tijdmachine willen uitvinden? En ja, dan mag je hem ook zelf een naam geven natuurlijk, want je hebt hem zelf bedacht. Dan zou ik het toch gewoon de, ja, heel saai, de Guido Kuijn tijdmachine gaan noemen. Want ja, dan wil ik wel gewoon de eer. Maar er zijn ook al andere uitvindingen vernoemd of ontdekkingen naar grote artiesten. Zo is er een parasiet vernoemd naar Bob Marley, een pissebed naar Freddie Mercury. Heeft Bryan Adams nog geluk gehad? Het is een middelbare school geworden. Je hoort hem nu bij Joe.

Tease and Tragedy bij Joe op de zware dinsdag. Ja, ik denk echt dat de dinsdag zwaarder is dan de maandag. Want ja, gisteren kwam je net op je werk, een beetje praten over het weekend. Maar vandaag stond je in de file. Het was druk op je werk. Je bent gebroken. Dus daarom ben ik er. Goedenavond, ik ben Guido. Je bent bij Joe. En ik ga je even lekker rustig van je dinsdagavond laten genieten. Met Faith No More. Turn the lights.

0: zijn weer lekker tot rust gekomen.
1: Met Faith No More en Easy bij Joe. Zometeen Michael Jackson en ook Bruce Springsteen Dancing in the Dark. En nog kans op leuke prijzen hoor. Ik speel zo een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarbij moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik aan je ga omschrijven. En lukt het jou om ze alle 5 te raden, dan win je het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. Dus dat is wel lekker. Wil je meespelen? Kans maken op die prijzen? Luister dan goed, want ik ga nu een begrip aan jou omschrijven. Om even te kijken of wij een goed team zijn. En lukt het jou om die te raden en in te sturen via een bericht in de app van Joe, maak jij kans om mee te spelen. Oké, dit is het begrip. Dit is iemand van vroeger die op een schip zat. En die had dan een vlag met een doodshoofd erop. Hij had een ooglapje op, een haak aan zijn arm. En hij zei... En dat is vaak geen goede bedoelingen. Wat voor persoon bedoel ik? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. activeer deze week je cadeaukaart. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer... Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
28: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
29: Afwacht geweest, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeerde Flitsmeister. Met een file op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Pernis. Daar is de parallelrijbaan dicht door een kapotte vrachtauto. Je vertraging is daar 7 minuten.
30: Dit is Joe.

0: Yo, het beste uit de 80s, 70s en 90s. Zometeen nog No Doubt en ook Olivia Newton-John.
1: Minute to win it.
0: Nou, Monique, jij bent er helemaal klaar voor, of niet?
2: Ja, helemaal klaar.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Want je hebt een vrij relaxte dag gehad.
2: Lekker. Ik was vrij vandaag, dus.
0: Oh, heerlijk. Oh, dus je hebt de hele dag jezelf op kunnen laden voor dit moment.
2: Ja, echt geweldig dat jullie bellen.
0: Nou, gelukkig. Ik ben ook blij dat je opnam.
2: Ja, zeker.
0: Ben je een beetje fanatiek met spelletjes?
2: Ja, helemaal. Oh. Altijd met spelletjes.
0: Oh, maar we gaan dit nu samen doen. Wat nou als ik het verpest?
2: Dat gaan we kijken zo.
0: Dan krijg je de wind van voren.
2: Ja.
0: Nou, ik hoop op het beste dan, Monique. Wij gaan samenwerken in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarbij moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Die ga ik aan je omschrijven onder het toeziend oog van een strenge jury. Die heeft een grote rode knop, want als ik wat verkeerd doe... bijvoorbeeld rijmen of vertalen, dingen voorzeggen, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik een nieuw begrip moet pakken... want we moeten doorgaan totdat we er 5 hebben binnen die minuut. Dat is het belangrijkste. En lukt het jou om ze alle 5 te raden? Dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
2: Super.
0: Nou, laten we er maar aan beginnen. Monique, pleister eraf.
2: Ja.
0: Let's go. In 3, 2, 1, go. Oké, dit is een... dit is een soort geld. Een beetje het nieuwe geld, weet je wel. De Bitcoin is het. De Ethereum. Zo heb je allemaal van die soorten.
2: Oh.
0: Maak af.
2: Nee.
0: Oké, we gaan door.
2: Sorry.
0: Wie? Ik versta je niet.
2: Bitcoin.
0: Ja, hoe noem je dat? Hoe is dat overkoepelend? Hoe noem je dat?
2: Geld.
0: Geld, maar wat voor geld? Oké, we gaan even door. Dit is een website, daar kun je informatie op zetten. En heel veel mensen kunnen dat dan zien. De grootste informatiewebsite van de wereld.
2: Google.
0: Nee. Die andere, daar kan je iemand opzoeken en dan staat er echt een heel verhaal over diegene. Zoek André van Duin op en dan staat zijn hele biografie er. En dan kan je zelf ook dingen aanpassen als je dingen niet vindt.
2: Nee, sorry, nee. Oh, dat is slecht. Oh. Ik ben nog lachen ook.
0: We hebben er gewoon nul. Nul!
2: Oh, nul!
0: Oh, daar baal ik van, zeg.
2: Ja, ik ook.
0: Ik zocht naar Wikipedia.
2: Oh, oké.
0: Ja? En in het begin zocht ik naar crypto. Nooit van gehoord. Ofwel?
2: Zo balen.
0: Jammer, Monique. Weet je wat we doen? Gewoon later nog een keer jezelf opgeven. En dan gaan wij echt voor de herkansing van de eeuw.
2: Nou. Dit is echt jammer.
0: Ja, maar kan gebeuren. Alsnog wens ik een hele mooie avond, Monique.
2: Ja, dankjewel voor het bellen.
0: Ja, doei.
2: Doei.
0: Ach, morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Hopelijk dan niet zo in mineur eindigen. Oh.

0: 40 en Red Red Wine bij Joe. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen U2 Sunday, Bloody Sunday. En ook Rod Stewart, die aan je gaat vragen of je hem een beetje sexy vindt. En ook nog twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1988. Maar ik ga er maar één van de twee voor je draaien. En stem op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen hoor je dan straks. En het nieuws krijg je zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, vanmiddag werd al bekend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief van tafel gaan. En nu is er ook voorzichtig goed nieuws aan de pomp.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleveren kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
20: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pasta sausen. 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's.

0: Simyo.nl of in de AH-app.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.nl.
2: Simyo.
3: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: Met muziek van U2, Sunday, Bloody Sunday. Net nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
9: Goedenavond. Beginnen met voorzichtig goed nieuws aan de pomp. Volgend jaar gaat de belasting op brandstof omlaag. Het is een van de plannen van het kabinet om het leven betaalbaar te houden. Ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. En vakbond FNV is daar blij mee.
10: Echt super fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee. Al die acties en al die stakers hebben hier een stinkende best voor gedaan. Dus ik feliciteer ze. En dus staken is niet meer nodig. Actie voeren is daar niet meer voor nodig. We gaan nu praten en werken aan verbeteringen met elkaar.
9: Was bij RTL. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om kinderen die uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. En ze willen weten waarom dat is gebeurd. Dik 2000 kinderen is het overkomen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Dat heeft het Koninklijk Paleis daar bekendgemaakt. Ze is nu nog burgemeester van Marrakesh en won met haar partij de landelijke verkiezingen. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En tot slot een grote comeback in het darten. Phil Taylor stoft zijn pijlen af en komt weer terug. Dat heeft The Power, zoals zijn bijnaam luidt, zelf bekendgemaakt.
11: I stepped away. Until now, the power is back.
9: De Britse Taylor is 66. Hij werd 16 keer wereldkampioen. In 2018 ging hij eigenlijk met pensioen, maar al jaren werd er gespeculeerd over zijn terugkomst. In november is hij weer te zien, dan doet hij mee met een toernooi. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het nog lang warm en uiteindelijk koelt het af naar 14 tot 19 graden. Morgen is de eerste zon, later wolken en buien en het wordt dan 23 tot 29 graden.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: En in de app van Joe 2 liedjes uit de top 40 van vandaag 1988. Stem nu op jouw favoriet, hoor je misschien zo meteen wel. En Rod Stewart hoor je naar U2.

0: Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Bij Joe. Zometeen nog Robbie Williams en Let Me Entertain You. En ook Chicago is onderweg. Het is 29 september 2026. Even snel door het nieuws van vandaag. En dat gaat over eten weggooien vandaag. Want voel jij je wel eens schuldig als je eten weggooit? Want dan ben je zeker niet de enige. Volgens onderzoek heeft 3/4 van de mensen wel eens zo'n schuldgevoel. Maar ondertussen gooit 1 op de 8 mensen nog wekelijks groente of fruit weg. En onder de jongeren is dat zelfs meer. En als je veel geld wil verdienen, moet je een camping beginnen. Want omdat steeds meer mensen een camper, caravan of een tent hebben, en door de bosbranden en hittes in het buitenland, is kamperen in Nederland goedkoper dan ooit. Er zijn nu zoveel nachtjes weggeboekt dat de campings in ons land waarschijnlijk een jaarrecord in de pocket hebben. Dus de volgende keer dat je naar de camping gaat, misschien hebben ze wel taart om het te vieren. Heerlijk.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ik heb een muzikaal dilemma voor je klaarstaan in de app van Joe. Ik heb 2 liedjes voor je klaargezet uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1988. En in jou de vraag, welke van de 2 liedjes wil je zo meteen helemaal horen? Vandaag heb je de keuze uit Milli Vanilli en Girl You Know It's True. En uit Aha en Touchy. Maar jij mag het zeggen, welke van deze 2 liedjes wil je zo van begin tot eind horen hier op Joe? Stemmen doe je nu in de app van Joe. Milli Vanilli begon met een voorsprong, maar is ondertussen ingehaald door Aha. Dus ga nog snel naar de app van Joe. Breng je stem uit op je favoriet. Een liedje met de meeste stemmen straks naar Robbie Williams. Let Me Entertain You. En dit is Chicago.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You bij Joe met het beste de 70s, 80s en 90s. Ja, en ik nodig je wel vaker uit om naar de app van Joe te gaan om bijvoorbeeld te stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van 1988 vanavond. Maar ik wil je nu helemaal uitnodigen om even te kijken in de app van Joe, want het staat op dit moment precies gelijk.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: We waren ons muzikaal gezien namelijk even in het jaar 1988. Staat natuurlijk bekend als het jaar waarin Nederland voor alsnog de enige keer het Europees kampioenschap voetbal won. Maar ho ho ho, vergeet ook de hockeydames niet. Want de Nederlandse hockeydames won het Europees kampioenschap hockey. En dat bleek een goede promotie voor de sporthockey. Want in de jaren 80 hockeyden er nog maar 100.000 mensen. Maar na het EK verdubbelde dat al snel. In de top 40 vandaag, 29 september, maar dan in 1988, stonden deze twee liedjes. Ga naar de app van Joe om te stemmen, want het staat nog steeds gelijk. Milli Vanilli en Girl You Know It's True. Of liever AHA en Touchy. Er is druk gestemd in de app van Joe op Milli Vanilli en Girl You Know It's True. En AHA en Touchy. 2 minuten geleden stond het nog gelijk. Maar we gaan nu de stembussen sluiten. Het is toch even heel druk geweest. Het is de bokswedstrijd geworden. Maar uiteindelijk met 51% van de stemmen is de winnaar van vanavond Milli Vanilli.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Milli Vanilli en Girl, You Know It's True. Ja, het is wel een nipte winnaar. 51% van de stemmen. Stemde je nou net op die andere? Aha, met Tachi. Wees niet getreurd, want morgen kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan heb ik twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1976. En dan hoop ik toch dat je dan een keer wint, hè? Zou fijn zijn. Zometeen win je sowieso bij Joe, want je hoort de Pet Shop Boys en ook Cyndi Lauper met Time After Time.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd laagste. Prijs van Nederland.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
0: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
21: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
22: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: de textielbak.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Boys en Go West bij Joe. Goedenavond, het is dokter Guido hier. Tenminste, als ik Erik Scherm mag geloven, weet je wel, die hersenspecialist. Is wat ik doe goed voor jou? Want de muziek van Joe die zorgt ervoor dat stress en spanning daalt.

0: Must Go On. Er is vandaag een wereldrecord verbroken in Nederland. Het was nog nooit zo warm. Op 29 september in Maastricht was het vanmiddag 28,3 graden. En ik schakel even met de vrienden van Buienradar. Hebben we morgen ook nog zo'n zomerse dag?
1: Morgen krijgen we ook nog een hele warme dag. Ja. Waarschijnlijk gaat daar ook een datumrecord nog wel sneuvelen.
0: Oh ja, ik vind dat stiekem wel lekker hoor. Nog even lekker die zonnebril op en genieten van de zon. Je bent bij Joe met Yvonne Elliman. If I can't have you.

0: Ellyman. If I Can't Have You bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Alena Miles met Black Velvet. Ook Tina Turner komt eraan met de best. En Nathalie met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond met ook sportnieuws. Manchester City moet zich schrap zetten voor een flinke straf. Waarom, vertel ik zo.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
17: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
18: Werk geeft mij weer energie.

0: inclusief skipas?
1: Nooit gedacht.
0: Toch gedaan, met Sunweb.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Met Tina Turner en The Best. Na het nieuws van 9 uur. En dat krijg je van Nathalie van Zuiderkom.
5: Goedenavond. Veel reacties op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Wat duidelijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief van tafel gaan. Hierdoor willen de vakbonden weer om de tafel met het kabinet. De werkgevers zijn daar blij om. Toch sluit premier Jetten niet uit dat er later alsnog bezuinigd moet worden.
6: Nou, wij hebben het afgelopen half jaar laten zien dat we niet doof zijn voor kritiek. Er zijn veel ideeën over meer economische groei. En dat willen we graag samen met die sociale partners beetpakken. Uiteindelijk zal zo'n sociaal akkoord ook tot besparingen leiden. En dan zullen we dat volgend jaar bij de begroting inpassen.
5: Was bij RTL. Verder maakt het kabinet bekend de belasting op brandstof te verlagen volgend jaar. Bij een ernstig ongeluk op de N48 bij Zuidwold in Drenthe zijn 2 doden gevallen. Het gaat om vrachtwagenchauffeurs. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken. Er is veel schade aan het wegdek en de vangrails en hierdoor is de weg tot morgenochtend dicht. Nog steeds heeft Frankrijk te maken met een golf aan protesten op middelbare scholen. Ook vandaag, op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie. Ze zijn onder meer tegen slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Tientallen mensen zijn opgepakt. En dan sport. Manchester City moet zich schrap zetten voor een flinke straf. De club heeft jarenlang gesjoemeld met de financiële regels van de Premier League. Zo gaf City tientallen keren verkeerde financiële informatie door. Onder meer over betalingen aan spelers en de trainer. Welke straf de club krijgt, dat is nog niet bekend. Op social media zeggen oud-spelers ondertussen dat City mogelijk de landstitel van 2012 moet inleveren. En dan nog het weer van Buienradar. Een zachte nacht krijgen we, 14 tot 19 graden. Morgen begint zonnig, later wolken en buien. En dat bij 23 tot 29 graden.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En ik ben hondsjaloers op een van mijn collega's. Wie dat is hoor je zo. En verder muziek van Stevie Wonder.

0: Wat lijkt mij het tof om een stem te mogen zijn van één van de poppen in Sesamstraat. En daarom mag je ook best wel weten dat ik een klein beetje jaloers ben op Sander van de ochtendshow hier op Joe. Koen en Sander, zij spraken vanmorgen namelijk een van de mensen die Sesamstraat maakt. En die zei het volgende tegen Sander.
1: Ja. Dan mag je langskomen in de studio.
2: Ja.
1: En dan gaan we een auditie doen voor Bert en voor Grover.
2: Nou, wat fantastisch. Wat leuk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, nee. Ik schiet er meteen vol van. Nee, Bert vind ik wel veel mensen kiezen voor Ernie. Bert, er zit veel meer karakter in Bert. Dus dit vind ik al een hele eer, joh.
0: Ja, hoe tof zou dat zijn? Ben ik gewoon collega van Bert? Morgenochtend hoor je Sander gewoon met zijn normale stem. En ook Koen in de Koen en Sander Show. En dit is Lennon Miles.

Kiss, I Was Made For Loving You bij Joe. En als je deze zomer nog op vakantie in het buitenland bent geweest, dan zul je het vast wel gehoord hebben. Oh my god, you're so tall, those Dutch people, it's crazy. En dat klopt ook wel, maar we worden steeds kleiner. We zijn de afgelopen 30 jaar zo'n 2 centimeter gekrompen. Gemiddeld zijn mannen nu 1,83, vrouwen 1,69. Maar is nog steeds heel groot vergeleken met deze vrouw. Beverly Craven, 1,53 meter, maar een stem alsof ze 2 meter groot is.

0: Nick Raven. Promise Me bij Joe. Je hoort hier dag en nacht het beste uit de 90s, 80s en 70s. Zometeen Billy Joe met Piano Man en ook de Rolling Stones. Start Me Up. En nog kans op 100 euro. Oh, dat is even lekker zeg, om de avond mee af te sluiten. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En als je mee wil spelen, kans vermaken op dat geld. Pak de app van Joe en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Het is vandaag 58 jaar geleden dat de eerste aflevering van de Fabeltjeskrant op tv was. Maar hoe heet het personage dat iedere aflevering het nieuws uit het grote dierenbos bracht? Dus hoe heet dat personage wat de Fabeltjeskrant eigenlijk presenteerde? Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com.
3: Mindshift. Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruglevende kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Joe met Billy Joel en Piano Man. Straks nog Rolling Stones en Start Me Up, net als een nieuwe ronde van...
1: De 10 voor 10.
0: Misschien gaat er 100 euro uit vanavond en die gaan dan allemaal in de richting van Ilse. Ilse, goedenavond.
2: Hallo.
0: Mijn opa die zei vroeger altijd... Nou, je rijdt er een hoop voorbij.
2: Je rijdt er een hoop voorbij?
0: Je rijdt er een hoop voorbij, want jij woont in Heerlen.
2: Ja, dat klopt.
0: En waar woont jouw vriendin?
2: In Friesland.
0: In Friesland?
2: Ja.
0: Nou, dan rijd je er een hoop voorbij.
2: Ja, daar rijd ik er een hele hoop voorbij, ja.
0: Maar wat maakt haar nou zo bijzonder dan? Dat je helemaal naar Friesland rijdt vanuit Heerlen?
2: Ja, ze is gewoon super lief voor mij. Oh. Een hele mooie vrouw. Dus ja, dat kon ik niet laten schieten natuurlijk, hè.
0: Nee, gewoon jouw droompartner is het.
2: Ja, precies.
0: Ah, wat leuk om te horen. Maar ja. Gaan jullie dan ooit nog samenwonen?
2: Ja, dat is zeker de bedoeling.
0: Maar waar dan?
2: De bedoeling is eigenlijk dat ik wel richting Friesland ga. Maar ik heb ook nog zelf een dochter. En ik zit in co-ouderschap, dus dat maakt het op het moment een beetje lastig.
0: Oh ja. Ja, en hoe oud is jouw dochter nu dan?
2: 15.
0: 15, dus dan wil je eerst wel even wachten totdat die volwassen is en op eigen benen staat.
2: Ja, precies.
0: En dan als de wieden weer gaan naar Friesland natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Ach, wat leuk. Wat een mooi vooruitzicht dan.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zometeen maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10, Ilse. Waar gaat het dan op als je wat geld wint?
2: Nou, wij gaan volgend weekendje weg naar Duinval. Dus dat zou heel mooi meegenomen zijn natuurlijk.
0: Zo, dus dan jij vanuit Heerlen, jouw vriendin vanuit Friesland.
2: Ja,
0: zo, dan
2: even oppikken en dan richting Wassenaar.
0: Zo, er worden wat kilometers gemaakt bij jullie. Het is niet normaal. Maar goed, dan hoop ik zo meteen wat benzinegeld naar je over te maken. En natuurlijk om het leukste te doen in Duinrel. Ik spreek je over een paar minuten, Ilse. En spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10.
2: Is goed, tot zo.
0: In de tussentijd, Robin.

0: Show Me Love bij Joe. Zometeen nog Fleetwood Mac en Little Lies.
1: De 10 voor 10.
0: Eerst eens even kijken of we €100 kunnen overmaken naar Ilse vanavond. Die gaat volgende week met haar vriendin naar Duinrel. En kan dan natuurlijk wel wat geld gebruiken, want zij komt zelf uit Heerlen. Haar vriendin komt uit Friesland. En daarna moeten ze nog helemaal naar het westen van het land, naar Duinrel. En dan moet je daar ook nog wat geld uitgeven. Dus Ilse, jij kan wel wat extra centjes gebruiken.
2: Jazeker.
0: We gaan de 10 voor 10 spelen. Je krijgt erin 10 vragen, €10 per goed antwoorden. Zo is er maximaal €100 te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een pretpark, noem ik echt een pretpark. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Heel mooi. Wens ik jou veel succes bij.
2: Dankjewel.
0: Beginnen wij met vraag 1, Ilse. Het is vandaag 58 jaar geleden dat de eerste aflevering van de Fabeltjeskrant op tv was. Maar hoe heet het personage dat iedere aflevering het nieuws uit het grote dierenbos vertelde?
2: Dat was meneer de uil.
0: Hallo meneer de uil.
2: Ja.
0: Je staat op een tientje. Vraag 2. In welk Nederlands attractiepark staan de Goliath en de Condor?
2: Dat is volgens mij Walibi.
0: Ja. Dat is ook goed, €20. Vraag 3. Welke band is bekend van de Joe-hits Don't Stop, Go Your Own Way en Little Lies?
2: Geen idee.
0: Ah, wat jammer. Dat is dan ook te laat. Ja. Geen idee is geen band. Ik zocht naar Fleetwood Mac.
2: Oké, nee.
0: En die hoor je zo meteen dan met Little Lies. Ach, helaas, nu je geld kwijt, maar we gaan gewoon verder met vraag 4 met €0 op de teller.
2: Mm-hmm.
0: Welke film gaat over een rat die graag chef-kok wilde worden?
2: Ratatouille.
0: Je staat er op een tientje. Vraag 5. Wat is 36 gedeeld door 4?
2: 8.
0: Oh nee, is 9.
2: Oh.
0: Je blijft staan op een tientje. Vraag 6. Welke soort aap komt genetisch gezien het dichtst bij de mens?
2: Gorilla?
0: Nee, het is de chimpansee of de bonobo. Het DNA komt 98,7% overeen met dat van de mens. Dus zover zitten we er niet vanaf. Je blijft staan op een tientje. Vraag 7. Maak het spreekwoord af. Je moet het ijzer smeden. Oh, wat jammer. Weer je geld kwijt nu, Ilse. Je moet het ijzer smeden als het heet is.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dus laten we dat al snel gaan doen bij vraag 8. €0 op de teller. Ja. Hier komt vraag 8. Hoe heet de Japanse soep met bouillon, noedels en vaak vlees of ei?
2: Ramen noedels.
0: Ja, dat zijn ramen, dat klopt. Hier staat er op het tientje. Vraag 9. In welk jaar won Nederland het Eurovisie Songfestival met Duncan Lawrence?
2: 2022?
0: Nee, niet 2022. Was eerder nog zelfs. Was 2019.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, echt alweer een tijdje geleden. Je blijft staan op een tientje. Laatste vraag, Ilse. Zeg in ieder geval iets zodat je niet dat tientje kwijtraakt, want dan slaap ik niet vannacht. Vraag 10. Hoeveel sterren zitten er op de Amerikaanse vlag?
2: 30.
0: Nee. Nee, het zijn er 50.
2: Jezus, ja, nou ja, dat was toch een tientje weer, hè?
0: Precies. Ach, wat ben ik blij dat je dit zegt, dat je het zo positief insteekt. Inderdaad, je kwam met niks en je wint gewoon toch nog een tientje, precies. De 10 voor 10, Ilse.
2: Ach, nee. Helaas.
0: Ik heb van je genoten, maar wens je heel veel succes en plezier natuurlijk in Duinrel volgende week. En doe de groeten aan je lieve vriendin.
2: Super, hartstikke bedankt hoor.
0: Dag Ilse. Doei. Dit is Fleetwood.

0: Uit de destijds, de 70s, 80s en 90s. Gaan we zo meteen weer bewijzen met muziek van Bob Marley. Ook Ricky Martin komt eraan, net als Michael Jackson, Smooth Criminal.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. 30 seconden, 1 letter.
13: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
12: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
13: Een bekende Nederlander.
14: René.
12: Durf jij de Alpha Battle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+. Good times.
15: Pas inbegrepen, nooit gedacht.

0: rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak. Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749. Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond. Mochten de gesprekken over sociale zekerheid niks opleveren, dan wil het kabinet mogelijk bezuinigen op het onderwijs. Dat staat in een geheim document van D66, VVD en CDA, waar NOS over schrijft. Het zou dan gaan om ruim €1 miljard. Of dat doorgaat is de vraag, want ook daar is dan een meerderheid voor nodig. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een 24-jarige man. Het gaat om Pepijn van der S uit Amsterdam. Hij is verdachte in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Er wordt steeds meer over hem bekend. S wordt ook verdacht van 2 moordopdrachten. En dat is niets nieuws, zegt de politie.
5: Als Nederlandse politie zien wij al langer dat de wereld van cybercriminelen echt verhardt. Ze zijn bezig met cybercriminaliteit, met het witwassen van geld en plegen geweld. Dus wij staan daar niet van te kijken.
4: Maar bij RTL, Pepijn van der S blijft voorlopig in de cel. Er is meer bekend over het onderzoek bij een Britse luchtmachtbasis. Daar werden dit weekend 5 Britten opgepakt. Ze zaten in busjes, maar daarin zijn geen explosieven gevonden, zegt de politie. Er zat wel benzine in. De 5 mannen zijn gisteren voorlopig vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht van het voorbereiden van een aanslag. En het is officieel de warmste 29 september ooit. Bij het meetstation In de Beeld is 25,5 graden gemeten vandaag. Dat is nog nooit voorgekomen. Ja, midden in de herfst nog zulk zomerweer. Omroep Brabant vroeg de mensen op straat wat ze daarvan vinden.
6: Ja, fantastisch.
7: Nou, voor mij hoeft het niet meer.
6: Lekker.
7: Heerlijk. Overdag droog, lekker warm.
8: Iets waar je geen invloed op hebt, moet je gewoon accepteren.
9: Zat je niet lekker te wachten op een dekentje?

0: warme chocolademelk.
1: Daar hoop ik elke dag op. Maar ja, wanneer is het niet, hè?
2: Nee, eigenlijk nog niet. Daar kan ik wel even wachten.
3: Ja, 2026 is sowieso al uitzonderlijk zonnig. Er is nu al net zoveel zonneschijn geweest als normaal in een heel jaar. Dan nog het weer van buienradar. Een zachte nacht krijgen we bij 14 tot 19 graden. Morgen begint de zonnig. Later wolken en buien. En dat bij 23 tot 29 graden.
4: Dit is Joe.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
21: Honda, the power of dreams.
22: Dit is Joe.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
9: Echt lekker.
8: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Jo. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Veel reacties op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er werd afgelopen tijd flink onderhandeld, maar ze zijn eruit. Wat duidelijk is, is dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid definitief aan tafel gaan. Hierdoor willen de vakbonden weer praten met het kabinet en daar zijn werkgevers blij om. En ook CDA-leider Bontebal vraagt zich af hoe het kabinet dit is gelukt.
3: Daar ben ik eerlijk gezegd ook nog een beetje over aan het puzzelen. Ik denk wat het wel heeft gedaan is dat er drie partijen zijn die snappen dat ze een minderheidscoalitie zijn en dit tot een succes willen maken.
2: Was bij Nieuwsuur. Verder maakt het kabinet bekend de belasting op brandstof te verlagen volgend jaar. Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf januari weer geld aanvragen uit het noodfonds Energie. Dat is later dan gepland, maar hierdoor kunnen de hogere energiekosten worden meegerekend. Eerder ging het fonds dicht zodra het geld op was, maar dat gebeurt nu niet, zegt sociale zakenminister Velbrief bij RTL.
4: Dat is heel oneerlijk, vonden we dat. Op is op. Dus nu is het gewoon voor iedereen. Het is een open regeling, dus iedereen die aan de voorwaarden voldoet, krijgt geld.
2: De tegemoetkoming ligt tussen de 120 en de 1800 euro. Nog steeds heeft Frankrijk te maken met een golf aan protesten op middelbare scholen. Ook vandaag op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie. Ze zijn onder meer tegen slechte roosters en dat er te weinig leraren zijn. Eerder werd nog gemeld dat tientallen mensen zijn opgepakt. Dat blijkt er nu ruim 400 te zijn. En tot slot een onderzoek over voedselverspilling. Driekwart van de mensen voelt zich schuldig als ze iets weggooien. Maar tegelijkertijd zegt bijna 80% wel doelbewust het afval weg te gooien. Verder gooit ongeveer 1 op de 8 wekelijks groente of fruit weg. Ook onder jongeren is dit zelfs nog meer. Dan het weer van buienradar. Zachte nacht krijgen we bij 14 tot 19 graden. Morgen begint zonnig. Later wolken en buien. En dat bij 23 tot 29 graden.
1: Dit is Joe.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met Vind.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 749 euro.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door

0: auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeing's 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm, de temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.